0: Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
1: Het weer tot slot.
0: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sofie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
3: Het weer tot slot.
2: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sofie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Witagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
3: Het weer tot slot.
2: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sofie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
3: Het weer tot slot.
2: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarborgjocht.
1: Er is bewolking plaatselijk van wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag op 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
3: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Noord-Brabant wil de natuurvergunningen van 5 pluimveehouders bij kwetsbare natuurgebieden intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. De maatregel volgt op een rechtszaak van MOB en een rechtelijke uitspraak. Volgens de provincie zijn er geen alternatieven. De oppositie reageert woedend op het besluit dat uiterlijk in oktober moet worden uitgevoerd. Bij een grote brand in de Noorse stad Drammen, nabij Oslo, zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest. Door de harde wind verspreidde het vuur zich snel. Honderden bewoners werden geëvacueerd. Voor zover bekend vielen geen dodelijke slachtoffers. 1 brandweerman raakte licht gewond. De expertisecentra voor post-covid blijven zeker een jaar langer open. Van het beschikbare budget van 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro over. Naar schatting hebben 90.000 Nederlanders post-covid. Ongeveer 15.000 zijn arbeidsongeschikt. Een genezende behandeling is er nog niet. Vermoeidheid, concentratieverlies en ademhalingsproblemen komen het vaakst voor. Een 15-jarige jongen uit Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente op zijn school. De rechter achtte hem verminderd toerekeningsvatbaar, maar legde toch de geëiste straf op. Volgens de rechtbank vormt de jongen een groot psychiatrisch risico en is de kans op herhaling reëel. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag op 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
5: It's getting hot in here.
6: Wat een stoo, jong.
5: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
6: Oh?
5: Ja, van het gas.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
7: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
9: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
10: en Opel.
11: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
9: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
12: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
10: in Ford en Opel.
5: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
13: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
5: Schitterend!
14: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
5: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdromen.
15: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
16: En van speelgoed tot feestartikelen.
15: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
16: Max Voordeel in Den Bosch.
17: De pannenkoektrein!
18: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
17: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
15: Alles voor in en bij het zwembad.
16: Max Voordeel in dat bad.
19: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
20: Tromeesje maar in beheining.
21: Maar gewoon CA plus een certificering.
19: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
22: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
0: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
10: Baarsmazitcomfort.nl.
22: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
3: Dit is RTV NOF.
23: Mijn no, harte klanken.

Dit is Harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 045 44 1202.

Dit is Harteklanken non-stop. Van elke dier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 045 44 12 02.

Dit is RTV NOF. De mij Noal reageert bij de naar de studio. Wolle jo in een bemoedigje, sterkte ta wenskje, in een feliciteren of samar een muzikale groerdwaan. Bel je dan nou de studio op het nummer 04 Walve 44 202.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus, time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
12: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet de tiert op 8 oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Een drugslab onder woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag leidde gisteren tot de evacuatie van circa 150 bewoners. Eén verdachte werd aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In het pand lag ongeveer 1000 liter aan gevaarlijke stoffen. Specialisten zijn uren bezig geweest om het laboratorium veilig te ontmantelen. De Europese Unie roept Israël op af te zien van de uitbreiding van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Israël stelde bijna 375 miljoen euro beschikbaar voor 34 nieuwe nederzettingen. Volgens de EU vergroot dit mensenrechten schendingen. De Verenigde Naties melden ondertussen dat het geweld door kolonisten dit jaar een recordniveau heeft bereikt. Noord-Brabant wil de natuurvergunningen van 5 pluimveehouders bij kwetsbare natuurgebieden intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. De maatregel volgt op een rechtszaak van MOB en een rechtelijke uitspraak. Volgens de provincie zijn er geen alternatieven. De oppositie reageert woedend op het besluit dat uiterlijk in oktober moet worden uitgevoerd. Bij een grote brand in de Noorse stad Drammen, nabij Oslo, zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest. Door de harde wind verspreidde het vuur zich snel. Honderden bewoners werden geëvacueerd. Voor zover bekend vielen geen dodelijke slachtoffers. Eén brandweerman raakte licht gewond. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag op 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
16: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters & Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters & Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
17: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
18: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
19: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft.
2: Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: Minko Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
1: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
2: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
1: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
7: Dat wie toen, noem ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorarbeidszandje in Walterswaard.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
9: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Ik benijd waarom Autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: De pannenkoektrein!
15: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
14: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
13: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
16: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
17: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
18: Dit is RTV NOF.
19: Mijn klankbord.

Beste harkers van RTV NOF, een hele goede morgen allegere. Het is Joods Sneu, 18 juli 2026 en ik wil je maar heel hartelijk welkom hier bij het programma Klankbord. Dat betekent dat we weer 12 woorden geestelijke lied draaien van jou, maar ik die door je onvrede willen kennen. Dus als je in je bemoedigen willen, feliciteren willen of samen een groet opbrengen willen, ik zou zeggen, pak de telefoon en bel je naar de studio. Het nummer is 0511-44-02 en dan optie 4. En vanmorgen werk je mij. Hilly die zit bij de telefoon. Lea die verzwagelt de cd's. Wieke Postman die had de techniek in handen. En mijn naam is Menke Dijkstra. En we wensen je hem al je natuurlijk heel veel luisterplezier daar.

In Psalm 119, vers 114, lezen we: bij u schuil ik, u bent mijn schild. In wat voor een wereld leeft de psalmist? Wordt hij echt omringd door louter slechte mensen? Er staan in dit stukje tekst veel negatieve aanduidingen. Wankelmoedigen, zondaars, afdwalen, bedrog, schuim, dat is uitschot, kwaad doen. Blijkbaar voelt de psalmist zich erg bedreigd. En in zijn angst gaat hij tekeer tegen deze belagers. Hij wil niet meer in hun buurt zijn. Ga weg van mij. Natuurlijk kan de omgeving waarin wij leven een gevaar zijn. Niet alleen omdat er sprake is van bedreigingen, maar vooral van verleiding. Een mens heeft zijn zwakheden en de mogelijkheid bestaat dat de psalmist zich laat meeslepen in hun goddeloos bedrijf. Eén kan hem behoeden voor de velen en voor de val. U bent mijn schild. Wie zou zich dan niet veilig voelen? We gaan luisteren naar het lied Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart.

Dan hebben we het eerste verzoekje en die komt van Willem Kobers. En hij wil het onbieden aan Tjitske Kobers uit Dakkenbaai. Want zij is ons in de waarsdiertje en krijgt alvast de hartelijke lokwensje voor zelf. Verder is er een groet van Willem Kobers uit de Westerijn en van Boutje Kobers. En Willem had gekozen voor een lied van Remco Hackert, Voetstappen in het Zand.

Daarna had Anneke Sudema een lied omvregen en die is bestemd voor Johannes en Sietske Riemersma, Pieter en Anneke Sieltstra, Wiebe en Anneke Bos, One en Grie de Boer en Kar en Willy Posma. En ze had gekozen voor het lied Leeuwenheid.

Henkie Smedema, die wil een lied voor hemzelf draaien letten. En Marek van Pietje, van Tjit, van Fedde en van Tietje. En verder voor alle lustra's. Daar ruis langs de wolken.

Met die van Ommen, die wil de gemeente Philadelphia vandaag om groetje, de band en de liedsband, vrienden en de vriendin, zieken en rouwdragenden en ook de bewenders van de scène, maar speciaal voor mevrouw Darhout. En ze had gekozen voor een lied van het mannenkoor Putten, het heigend hert der jachten komen.

Het volgende lied dat is bestemd van Joop en Joke Visser, van Douwe en Joopie Westra, Orne en Pietje Talsma en vierde voor u hier in de studio, dankjewel. En het wordt een oombeentrop Pietje Roorda en ze had gekozen voor het lied Amazing Grace.

Ietsje van der Bij, die was je vrouw Janke van der Bij en zijn zus Griet van der Meer, sterkte Tawijnskje en bemoedigde. En de dochter Maja Lier van Wietse en Tineke, wat een dag zal het zijn.

Volkert, Vrouwtje en Aafke en de hele familie Schaafsma, die krijgen het lied Oombeer van Jurjen en Anneke Schaafsma. En daar beginnen we lusturen naar het lied Vaste Rots van Mijn Behoud.

Volkert en Vrouwke, die brengen een groet over Aafke van de Kooi, Abe de Wilde, Hilly en Hans, Sietske en Thea, Gerrit en Vogeline, Jurien en Anneke, Afke Faber, Koos en Rita, de meiwerkers van Friesland en voor uzelf in de studio, dankjewel. We gaan luisteren naar het lied Zachtkens en Teder.

Dan een verzoekje van Tine de Vries. Want zij wil een aantal mensen een muzikale groet overbrengen. Letten. Dat is de familie de Vries. De familie Fortuyn. De familie Visser. De familie Dijkstra. Benny Westra. Nel de Vries. Marten en Renske. Kees en Betty. Britten. En vierde voor alle luisteraars. En er is speciaal een bemoediging voor Menke de Vries. We draaien direct het lied Als het leven soms pijn doet. Maar daarna geef er even uit voor reclame en nijs van Jochen Oeren. En na de klok van Jochen Oeren komen we vanzelf graag weer om bij het tweede deel van Klankboord. Ontstraks. MUZIEK

0: Klankbord, het geestelijk fysiek platenprogramma van RTV NOF.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: It's getting hot in here.
5: Wat een sto, jong.
4: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er heel dol van aan.
5: Oh?
4: Ja, van het gas.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
6: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentje.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
4: Schitterend!
12: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
13: Bakken, zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
13: Baasmazitcomfort.nl.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
16: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Voor de tweede dag op rij raakt een stuntman gewond bij een katapultstunt op de Zwarte Cross. Laurin Arabito brak zijn enkel bij de landing nadat eerder Jim van Ness een zware hersenschudding opliep. De organisatie meldt dat beide stunts technisch goed verliepen, maar schrapt nu wel de 4 resterende katapultshows. Een aardbeving met een kracht van 7,3 heeft in Mexico nauwelijks schade veroorzaakt. Het epicentrum lag voor de kust van Guatemala. De beving was voelbaar tot in Mexico-stad en El Salvador. 2 mensen raakten gewond, onder wie een vrouw die uit paniek uit een raam sprong. Grote incidenten bleven verder uit. Een drugslab onder woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag leidde gisteren tot de evacuatie van circa 150 bewoners. 1 verdachte werd aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In het pand lag ongeveer 1000 liter aan gevaarlijke stoffen. Specialisten zijn uren bezig geweest om het laboratorium veilig te ontmantelen. De Europese Unie roept Israël op af te zien van de uitbreiding van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Israël stelde bijna 375 miljoen euro beschikbaar voor 34 nieuwe nederzettingen. Volgens de EU vergroot dit mensenrechten schendingen. De Verenigde Naties melden ondertussen dat het geweld door kolonisten dit jaar een recordniveau heeft bereikt. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
18: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco bouwmaterialen.
19: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
20: Minco bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
21: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
20: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
1: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
2: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
1: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
7: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Walterswaard.
8: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
11: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
12: Dit is RTV NOF.
13: Mijn klankbord.

Goedemorgen, harkers van RTV NOF. We willen je maar hartelijk welkom hier bij het tweede deel van Klankboord. En hun die te krek afstem binnen, die ben dus welkom bij het tweede deel. En de kip vanmorgen bellen we voor een verzoekje. Dus ik zou zeggen, pak de telefoon. De telefoonnummer is 0511-44-12-02 en dan optie 4. En we wensen je natuurlijk weer heel veel lustig plezier daar.

Dan laat je een omvraag van Jelly Hoekstra. En die wil een groet opbrengen aan Saapke Holbersma. En verder voor uzelf hier in de studio, dankjewel. De bewenners van het jaren en alle lustra's. En ze docht op mij het lied, hoe groot zijt gij?

Inske Veenstra die brengt de bemoediging over voor alle zieken en een groot aan de familie en verder ook een groot voor alle luisteraars. En zodat het mijn lied van Wietse en Tineke, kom tot de vader.

Ietse en Janke van der Bij, die krijgen een bemoediging van Griet van der Meer. En Griet wordt zelf ook wetterskip daar weeske. En het lied wat ze draaien letten wil is: wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand.

Janke Kooistra en Tjalen Kooistra, die krijgen een groet van Sjoeke en Jelly. En dat doen ze mij een lied van de Urkenzangers, Ik ben reizend naar die stad.

Het volgende lied, dat is een bemoediging voor Ietse en Janke van der Bij. En Janke wil Ietse heel hartelijk bedanken voor alle goeie zorgen. En dat doet ze bij het lied Geloof, Hoop en Liefde.

Anneke en Geert Pietersma, Jinke Halbersma, Jappie Zwaagstra, Gerard en Celie. En verder alle bekenden krijg je het volgende lied om een beer van mevrouw Merkers uit Kalmersweg. Op die heuvel daar ginds.

Ali Werkhoven, die wil mevrouw Boers me bemoeien. Maar ik, Henk-Jan Snapper en Jet. En wij als team van Klankbord willen hem ik en Jet ik heel volle sterkte te wensen voor de komende tijd. We gaan luisteren naar het lied. Er breekt in mij een zilveren koord.

Boukje Kobus, Willem Kobus, Thea de Jong en de meiwerkers van Friesland, die krijgen een groet van Sietse Kloosterman. Daar draaien we het lied Niet alleen trek ik door de Jordaan.

Teke en Janke Visser, die wienen aardonnen waren die 60 jaar trouwd. En ze krijgen daarom nog de hartelijke lokwensken van Jan en Jannie de Jong. Ver boven de sterren ligt leven.

Klaasien Hofman en Geertje van der Galien, die krijgen een leven groot van Hilly Dijkstra. Daarom gaan we luisteren naar het lied Leid mij Heer, o machtig heiland.

Het laatste lied is een bemoediging van Sietske Delstra en die komt van Piet en Annemarie. En zo hebben we aan het einde kwam van het programma Klankboord. En we hopen dat je hem er al ook zo van genoten hebt. Daarom willen wij je ook bedanken voor het luisteren van vanmorgen. En ik zelfs van hen die bellen gaan om een lied om te vragen. Osa, bedankt ervoor. Maar weten we ook wel dat heel veel mensen erheen gaan om heel verschillende redenen. En die mensen willen we bemoedigen met de woorden. God bless you, God guide you and God will always protect you. Mijn oren worden, God zegen jou. God is your gids en God zal je altijd beschermen. Wij als team wensen jou een goede dag, een gezegende snijn en ook een gezegende weken. En graag ont een oren keer. En we kent eruit met het lied, welk een vriend is onze Jezus.

0: Klankbord, het geestelijk verziekplatenprogramma van RTV NOF.
1: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, hel je ze op en maait ze het.
8: tdnoord.nl.
9: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
9: nofpc.nl.
7: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
8: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
11: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
12: De Friese Motorfiets!
11: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
13: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
11: Wij hebben haal- en brengservice.
14: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
15: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
14: Schitterend!
16: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
14: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
17: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
18: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfotei.
17: baarsmazitcomfort.nl.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
20: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
21: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
22: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Marokkaanse autoriteiten hebben met Pegasus spyware geprobeerd journalisten te bespioneren. Dat meldde Spaanse media. Onder de doelwitten was de Nederlandse oud-NRC-correspondent Koen Greven. Volgens ANP vermoedt hij dat zijn werk over protesten in het Rifgebied de reden was. Of zijn telefoon daadwerkelijk is gehackt, is onbekend. De Iraanse revolutionaire garde bedreigt landen met Amerikaanse troepen die de aanval op Iran ondersteunen. Iran voerde aanvallen uit op militaire doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Volgens de betrokken landen werden raketten en drones onderschept. Er werd nauwelijks schade gemeld en er vielen geen slachtoffers in Jordanië. Voor de tweede dag op rij raakte een stuntman gewond bij een katapultstunt op de Zwarte Cross. Laurent Arabito brak zijn enkel bij de landing nadat eerder Jim van Ness een zware hersenschudding opliep. De organisatie meldt dat beide stunts technisch goed verliepen, maar schrapt nu wel de vier resterende catapultshows. Een aardbeving met een kracht van 7,3 heeft in Mexico nauwelijks schade veroorzaakt. Het epicentrum lag voor de kust van Guatemala. De beving was voelbaar tot in Mexico-stad en El Salvador. Twee mensen raakten gewond, onder wie een vrouw die uit paniek uit een raam sprong. Grote incidenten bleven verder uit. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
1: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
3: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
24: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
25: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
26: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
27: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
26: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
25: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
28: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
29: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
28: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
29: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
30: WOQS.nl.
31: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
32: Oh, ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
33: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
32: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
34: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
30: WOQS.nl.
35: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
36: Ja, echt maatwerk!
37: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
38: SGmaatwerk.nl.
39: De pannenkoekrein!
40: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
39: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
38: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
37: Keukens en kasten op maat.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidjerk.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Nou, bentjes, de keer wat dan,
11: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
10: Schitterend!
12: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
13: Pakken. Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
13: Baasmazitcomfort.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
19: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Marokkaanse autoriteiten hebben met Pegasus spyware geprobeerd journalisten te bespioneren. Dat meldde Spaanse media. Onder de doelwitten was de Nederlandse oud-NRC-correspondent Koen Greven. Volgens ANP vermoedt hij dat zijn werk over protesten in het Rifgebied de reden was. Of zijn telefoon daadwerkelijk is gehackt, is onbekend. De Iraanse revolutionaire garde bedreigt landen met Amerikaanse troepen die de aanval op Iran ondersteunen. Iran voerde aanvallen uit op militaire doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Volgens de betrokken landen werden raketten en drones onderschept. Er werd nauwelijks schade gemeld en er vielen geen slachtoffers in Jordanië. Voor de tweede dag op rij raakte een stuntman gewond bij een katapultstunt op de Zwarte Cross. Laurent Arabito brak zijn enkel bij de landing nadat eerder Jim van Ness een zware hersenschudding opliep. De organisatie meldt dat beide stunts technisch goed verliepen, maar schrapt nu wel de vier resterende katapultshows. Een aardbeving met een kracht van 7,3 heeft in Mexico nauwelijks schade veroorzaakt. Het epicentrum lag voor de kust van Guatemala. De beving was voelbaar tot in Mexico-stad en El Salvador. Twee mensen raakten gewond, onder wie een vrouw die uit paniek uit een raam sprong. Grote incidenten bleven verder uit. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
20: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco bouwmaterialen.
21: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
22: Minco bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
22: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
24: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
25: De Friese Motorfiets!
24: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
26: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
27: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
28: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
24: Wij hebben haal- en brengservice.
18: Dit is RTV NOF.
29: Mijn oog op een hichte.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede aanslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidjerk.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Nou, bentjes, de keer wat dan,
11: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
10: Schitterend!
12: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
13: Bakken? Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
13: Baasmazitcomfort.nl.
15: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
18: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Müritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Granzin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oeverterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door de hulpdiensten en omwonenden. De Zwitserse douane heeft vorige maand een Poolse man aangehouden die zonder invoervergunning tientallen bijenkolonies het land wilde binnenbrengen. De 40-jarige man vervoerde de bijen in houten kratten, terwijl sommige los rondvlogen in zijn bestelbus. Hij kreeg een boete van enkele honderden Zwitserse franken opgelegd. Marokkaanse autoriteiten hebben met Pegasus spyware geprobeerd journalisten te bespioneren, dat meldde Spaanse media. Onder de doelwitten was de Nederlandse oud-NRC-correspondent Koen Greve. Volgens ANP vermoedt hij dat zijn werk over protesten in het Rifgebied de reden was. Of zijn telefoon daadwerkelijk is gehackt, is onbekend. De Iraanse revolutionaire garde bedreigt landen met Amerikaanse troepen die de aanval op Iran ondersteunen. Iran voerde aanvallen uit op militaire doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Volgens de betrokken landen werden raketten en drones onderschept. Er werd nauwelijks schade gemeld en er vielen geen slachtoffers in Jordanië. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
20: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
21: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
22: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
24: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
25: De Friese Motorfiets!
24: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
26: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
27: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
28: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
24: Wij hebben haal- en brengservice.

0: Als die door nog net vervang, we hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
4: Oh,
3: ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
5: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
3: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
6: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
7: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
8: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
9: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Het Raadsel van de Wadden. Versgebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
9: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
11: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
12: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik lid me hier.
13: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
12: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
13: tdnoord.nl.
14: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
12: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
13: TD Noord uit Jesternaidjerk.
15: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
16: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
18: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
17: Schitterend!
19: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
17: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
20: Peppe, mag ik ek bij Bep op de stoel?
21: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
20: baarsmazitcomfort.nl.
22: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
23: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet het tiert op tolve oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor.
0: Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af wegens tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. Na het zinken van een duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is één opvarende vermist. Ondanks een zoekactie met duikteams en een sonarboot is de persoon niet gevonden. De politie en de veiligheidsregio gaan uit van een bergingsoperatie. De oorzaak van het zinken is nog onbekend, een aanvaring wordt uitgesloten. Brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Moeritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Granzin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oefenterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door de hulpdiensten en omwonenden. De Zwitserse douane heeft vorige maand een Poolse man aangehouden die zonder invoervergunning tientallen bijenkolonies het land wilde binnenbrengen. De 40-jarige man vervoerde de bijen in houten kratten, terwijl sommige los rondvlogen in zijn bestelbus. Hij kreeg een boete van enkele honderden Zwitserse franken opgelegd. En dan het weer. Het is vanmiddag bewolkt en er kan plaatselijk lichte regen vallen. De wind uit het noordwesten is matig, in het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vanmiddag tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
24: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
5: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
25: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
26: Wij onderhouden
27: en verkopen
26: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
25: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
28: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
29: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
28: NOFPC.nl.
25: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
27: in Ford
26: en Opel.
30: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
31: Ja, echt maatwerk!
32: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
26: SGmaatwerk.nl.
33: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
34: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
26: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
32: Keukens en kasten op maat.
35: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
36: Tromeesje mij in beëining.
37: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
35: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
2: Dit is RTV NOF.
38: My No, mooi fort.
39: Meer dadelijk hoe het project Homestart.

0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid.
1: Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
2: Goedemiddag, harkers. Van harte welkom weer bij een nieuwe Mooi Fort op RTV NOF. Het is jouw sneeuw 18 juli en de komende 4 uur dan brengen we jou alles wat speelt in wat in Friesland en de regio. De presentatie die is jouw in handen van Lambert Halme en Tijke Kooister en de techniek is in handen van Klaas Kempenaar. Jouw praten we onder andere met Peter Posma van project Home Start en ontvangen we Gerry van der Meulen Jansma. Zij is neerheidslid van Sociaal Links in de gemeente Dantemedeel. En vanzelf zelfs, ja, het laatste streeknieuws komt voorbij. Het waar en ek een soort muziek. U is een verslagjouwers. Minke, Jon, Jaap en Sjertje binnen op een paard. En houd jou de hele middag live op een hichte van wat er in de regio bad. En ek, de streekartiest, ontbreekt net. In de 4e uur meid weer bekend waar deze week centraal staat. Wat zijn de harkin? Wie zet u het een? Want dit is een mooi voor op RTV NOF. En we kijken voor vandaag uur naar uw verslagjouwers. Want ja, ik weet net waar ik onderin ga, maar dat jij even zelf. Hallo, hallo.
3: Ja, hallo Teke.
2: Hey, hallo Sjerkje.
3: Sjerkje, ik ben er weer.
2: Nou, als je hartstikke mooi. Als het net wist, dan missen we vijf zien, Sjerkje.
3: Dan wie het wat, dan wordt net trok je.
2: Nee,
3: dan
2: nee.
3: Dan ben je wel weer oorden die het wel kennen. Maar we hadden een heel mooi plakje voor. We zijn hier in Blijen.
2: Oké.
3: En we staan hier bij een mevrouw, die maakt hier al je moois. Het is echt vanwege de fluisroute. Die had hier een prachtig mooi winkeltje en een theetun hebben we al schoen. Dus toch, dan gaan we even maar in gesprek. En waar ben je?
4: Ik ben Nienke Runia van Kleine Lijn, ambachtelijke textieldrukkerij. Mooi verfplantentuin en theetuin.
3: Ja, en hier prutte het dan ambachtelijk. Ja, en jouw maatje, want hier heb je al je mooie dingen, sjaals. En al je prachtige mooie dingen. Jouw maatje zit echt van natuurlijke materialen, al die sjaals.
4: Ja, we hebben nou heel veel linnen sjaals in verband met de vlaaksroute die het nou dwaande is. En we verven inderdaad mooi planten uit de tuin. En daarna worden ze soms ook nog bedrukt. En we hebben volle linnen theedoeken en linnen kussens en tafellinnen, mooie servetten. Dus in dit kader van de vlaaksroute volle linnen. En voor de rest katoen en zijde en wol.
3: En dat maakt ze jou al jezelf?
4: Ja, ik ontwerp en bedruk stoffen en alles wat erbij komt te zien.
3: Ja. En ik zie hier ook een ding met jen hangen, dat ga je hier ook.
4: Ja, dat is een streng gesponnen wol. Hè? En dus dat is incidenteel, zeg maar dat ik dat heb. Dat is oorblijf van een project. Maar voor de rest is het al je gebruiksgoed. Hè? Dan moet je toch denken aan textiel, zoals theedoeken, tafellinnen, sjaals, kleien, dat soort dingen.
3: Ja, prachtig. En ja, joh, meisje dat zelf. Ik zie, het is hier echt prachtig bedrukt. Al hier, ja, blommen erop en schelpen en ja, van alles. Ja. Dat betekent je dus al hier zelf.
4: Ja, ja. Hey, het begint met een idee. En dat idee, dat ga je uitwerken. En daarna komt het op zeefdrukramen te staan. En dan kun je het zeefdrukken, het product. En dan pas komt het in de winkel. En he, inspiratie is vaak uit de omjouwing, dus mijn blommetuin of de zee, helemaal de schelpen. Dat is heel divers.
3: Ja, en dat verkeerp je jou hier al een keer, ja, maar jou ga je nog volle meer. Jou ga je hier een tuin die kennen bij Sjen?
4: Ja. Ja, hier om het atelier is een verfplantentuin en ek theetuin. He, dat kun je gewoon kopje koffie, kopje thee, huisgemaakte taart. En daarnaast heb je dan nog een expositie rond in mooi wat oors een werk rond is, een pigmentkamer. En daar kun je zien van hoe je kleurstoffen en pigmenten mooi ziet.
3: Dat doe je dus al jezelf van de eigen planten die hier gewoon al hier in de tuin groeien.
4: Ja, in de tuin of uit de omjouwing.
3: En dat kan al je, dus al je biologisch natuurlijk materiaal hier.
4: Ja, ja, we tuinieren ook biologisch en ja, het is puur natuur.
3: Prachtig, ja, ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk hier nieuwsgierig altijd.
4: Ja, dat is het zeker. He, en mensen die de vlasroute toch, ja, die leren er ook heel veel van. He, je neemt hun stapsgewijs mooi van hoe je van vlaaks onder andere linnen maakt of lijnolie of heel veel mensen eten wel lijnzaad. He, en dat komt al je van de vlasplant.
3: Ja, dat heb ik ook al ontdutsen. Dat heb ik ook geleerd. Dat is inderdaad heel nieuwsgierig. Ja, en de mensen die kennen je dus. Hoe tijd terug te alle dagen of van ik ben jouw iepen?
4: Ja, we zijn iepen van Tiersi tot de mooie sneurs. En vaak als het mooi waar is, ik wel op snoois of mandies. En de vlasroute keek de hele weekend van. En er zijn altijd meestal wel iepen. Sommige locaties dicht tot de weekend. En de vlasroute is vlasdagen, heb je dan op sneurs, dan is iedereen iepen. En dan gebeuren direct demonstraties. He, op het moment is weer rond vlaaks loeken hier op het veld in Blije. En nou ja, genoeg te dwan en te zien de komende weken.
3: Ja, nou super. Dit, ja, ik vind het zelf ook heel boeiend. Ik kom dat al hier te ontdekken wat hier te dwan is. En dan is het echt zo'n mooi zo'n plekje. En mensen nu om jou en kinderen. Ik je gewoon even lekker fietsen dat ze denken, oh, we kunnen er even heen.
4: Ja, zeker, dat kan. Het is voor iedereen eigenlijk.
3: Ja, super. Nou, dit weer. Oh, ik moet net omvallen hier.
2: Oh, doe eens voor ons van hier om aan.
3: Nee, ik net, hè. Okay. Ik gelukkig net.
2: Oh, nee, dan goed.
3: Maar dit weer heel boeiend. Ik zou zeggen, dank wel je voor.
4: Ja, Jim, ik hartelijk dank en een fijne dag.
3: Ja, jou ook. En dat het maar mooi. Ja, het is je net zo zinnig, maar je bent ook wel meisje. Dus je bent toch wel meisje bij het paardje, hoort.
4: Heel volle. Ik zie heel volle fietsen nou stingen, dus ze zullen wel ergens weer zien in de tuin of in de theetun. Ja, het is er ook, Joert.
3: Ja. Nou, mooi. Ik hoop dat je Joert ook een mooie dag gaat. Ja. Nou, Terke, dat we even uw bijdrage hieruit blijen.
2: Nou, dank u wel. En mag je een om de hinnen zien, dat is een mooie ding, hè? Dat weet ik dus.
3: Ja, je zet al je mooie dingen, al je schelken, al je sjaals. Het is... kunstwerken, een breide trui, zeg ik hier. Ja, meisje kunnen hier te kust en te keur. Ik vind, als ik meer tijd had, dan zou ik even wat langer hier omsneuven.
2: Kun je altijd waarom kennen, als ik even kom.
3: Ja,
2: je weet het
3: ja dan kunnen we altijd leuke plekjes weten we hier kennen.
2: Zo is dat. Nou, we gaan verder.
3: Oké.

0: Ja, Niels, op Amazing Cell direct dan. Ik ga naar Frankrijk, de weer noemen van de Amazing Stroopwafels hier in Moorfort bij streken op RTV NOF. Homestart, dat is een wereldwijd programma voor ondersteuning van gezinnen. En zeg in Noord-Friesland is dit project voor opvoedersondersteuning start. We praten hier verder met je coördinator Petra Posma van Homestart. Goedemiddag, Petra.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat is correct opvoedersondersteuning?
1: Homestart is, zoals al zei, is eigenlijk een wereldwijde organisatie en een programma eigenlijk wereldwijd. En hier in Noord-Friesland ondersteunen wij gezinnen met behulp van vrijwilligers. En de vrijwilligers die gaan naar de gezinnen, bijvoorbeeld één keer in de week. En op die manier helpen zij eigenlijk de gezinnen terug bepaalde periodes heen. Dat kan wezen even in een periode waarin het even net zo goed lukt, of dat er ziekte is in een familie, of gezinnen die zich wat eenzaam voelen, of ouders die er al in nog vast staan. Dat kan van alles wezen, waardoor het even net zo makkelijk is om op te voeden.
0: Ja, en zien wat voor uitdagingen erin de ouders bijvoorbeeld om?
1: Nou, die kunnen bijvoorbeeld een grote stress ervaren door situaties die ze zelf net helemaal in de hoorn gaan. Nee, dat kan wat financiële zorgen werden. Sommige ouders die konden hier wijen en vielen zich eenzaam. Weten eigenlijk net wat ze terug te kunnen. Zoen wel graag hun wijen, maar gewoon activiteiten meedoen litten bijvoorbeeld. Dus dat zijn uitdagingen. Nou, we ondersteunen ook bij zwangerschap. Hè. Sommige ouders die zwanger binnen vielen best wel spanning van wat komt er al hier op me af. En als dan zelf bijvoorbeeld net de familie of vriend dichtbij gaat, dan kan het heel fijn zijn dat er iemand is die het even maar die mij denkt.
0: Ja, en heb je het idee dat de ouders echt op tijd altijd onder de bel hoeken te zien dingen horen bij je?
1: Nou, wij hadden op ierbasis wel meer dan 50 gezinnen in deze regio die we ondersteunen. Dus wij hadden wel de indruk dat gezinnen dus goed zitten te vinden. De gemeente zit dus in die zin ook wel goed te vinden. En dat is prachtig, hè? Want wij hebben een heel preventief programma. Eigenlijk binnen problemen dan nog net zo groot. En als dan als een vrijwilliger dan zoveel betekenen je kind dat de problemen net groter worden, is dat gewoon prachtig.
0: Ja, dus eigenlijk al op die het instappen, zeg maar. Hè? Je zijn alleen van je meisje gebroek van vrijwilligers. Ja. Ja, wat binnen krijgt hun taken dan in zo'n gezin?
1: Nou, de vrijwilligers die ben ik op ziek naar je vrijwilligers. Dat zijn mensen die zelf ervaring gaan mij opvoeden. Heel als bij Homestart vrijwilliger binnen. En het kan weer op een bank even wel ploffen naast een man of een heid en een bakje koffie drinken, even een praatje, een luisterend eer, wat praktische tips, Jan, echt. Nee, dat is echt wat regelmatig gebeurt. Of even samen naar de speeltuin, even een blokje om. Nee, dat zijn eigenlijk de dingen die vrijwilligers doen. En ze zijn zelfs soms ook heel erg verwonderd van, goh, dat mijn inbreng in een gezin ik zou willen opleveren je kind. He, dat vinden ze zelf dan ook heel mooi.
0: Ja, ik ben eigenlijk heel, ik neem maar heel lietse dingen, maar die ben van grote waarde voor zijn gezin, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, dat is, had een heel groot effect. Ja.
0: Ja, en je zijn alleen, je bent eigenlijk, je maakt je gebruik van vrijwilligers, maar je bent echt op ziek naar je vrijwilligers, hè?
1: Ja, wij kennen wel naar je vrijwilligers broeken. Hè? Zoals ik zei, we hadden op ierbasis een grote gezin die we ondersteunen. En dat is altijd mooi als we dan echt genoeg vrijwilligers gaan om dan echt snel in te stappen. Hè? Als een gezin naar je vraag komt.
0: Ja, maar je staat dat elke niet in principe zich op je kind om vrijwilliger te wezen. Dan ben je echt een bepaalde, neem maar een voorwaarde voor de man.
1: Nou, eigenlijk is het bij Homestart zo dat zij is dat zelf eigenlijk opvoeder best of ervaring bij mij haast. En dan komt er een kennismakingsgesprek en dan volgt er een training. En er is op ierbasis binnen meerdere bijeenkomsten waar vrijwilligers dan ook wel om scoren. He, dus in die zin is er wel regelmatig contact van lukt dat en daar is het eventueel zin aan en wat zijn de mooie dingen. En dus dat is het eigenlijk. He. We hebben vanuit Humanitas binnen natuurlijk nog meer

0: van binnen. En dat zijn weer andere projecten, zoals de huisadministratie en maatjesproject en zo.
1: Maar voor dit project zie je hem naar je meesten of naar je vrijwilligers. Kunnen die meesten zich bij hem aanmelden op een of andere manier?
0: Ja, zeker. Ja, die kunnen zich aanmelden. En dan maak je een afspraak voor een kennismaking.
1: Ja, voor die maar van wel een mooie website, zei ik even. Home.start.nl. Daar stond eigenlijk meer informatie op.
0: Ja, op homestart.nl zit meer informatie. En op de website van Humanitas Noordoost-Friesland zit informatie. En daar staan ook de contactgegevens.
1: Oké, Humanitas Noordoost-Friesland en homestart.nl, dat is de website. Meer informatie daar te vinden. Tien dank, Petra Postma van het project Homestart Noordoost-Friesland. Een heel goed weekend.
0: Ja, ook bedankt en een mooie zimmer.
2: Mooi fort, mooi fort. De streekartiest. De streekartiest.
3: Ja, in het vierde uur hebben we contact met de streekartiest van deze week. Hè. Misschien kun je al rieren aan de hand van het volgende nummer waar de streekartiest van deze week is.

0: Voor mij mag ze niet op start komen, Lambert. Dus, voor mij mag de strekertjes nog een beetje wekker worden.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Dus, Ik denk dat ze misschien kan ik nog een bakje koffie zetten. Dat zou ik kennen.
1: Ja, dat denk ik.
0: Dus soms is er even een moment van... Oh, we binnen al. En dan moet ze even een hut doorheen natuurlijk. Dus, maar we binnen druk bezig. Want de contacten die leden er wel. Maar ik denk dat ze een beetje wekker willen. Hallo, streekartiest. Ben je onwijzig? Hallo. U spreekt hier met het mannetje van de... RTV NF Radio. We zijn al in proberen. Gewoon nog contact lezen kennen. Maar u is een streekartiest. En misschien is ze nog. Misschien gaan ze hier straks wel optreden, want zo wekken dat ze nog een beetje wekker maken.

0: rtv.nl/streeknijs.
1: De gemeente Achtkarspel stelt voor een man ja, 4 weken lang de Servento-haal in Zuurstraveen beschikbaar voor tijdelijke eftervanglocatie voor de opvang in Ter Apel. De sporthal wordt alleen nog inzet als de tijdelijke nachtneedopvang in de Nije Pekela volslijn vol zit. Er kunnen dan in Zuurstraveen maximaal 50 personen een nachtje. Het gaat om een nachtneedopvang tussen 10 uur jongens en 10 uur moas, met een tijdelijk slierplak en basisvoorzienings. En moas gaan de opvang meestal weer om naar Ter Apel. Een automobilist is tijdens de het zien de gevel van een fietswinkel in Kalmersweg eindigen met een botsing met een oude auto. De oorleding wie op de kruising van de Voorwaai en de Kwarte Lene. En even zuur voor de bestuurder van een auto van de Kwarte Lene de Voorwaai oprieden. En daarbij zoeken een oude auto voor de holle zoen wezen. Toen de impact scheerde de eerste auto terug en kwam die daar stilstond in de fietsenwinkel. Er is skeer onder het gebouw en om bij de auto's. En er zijn 12 bestuurders hoog net mij naar het ziekenhuis. En de politie had tongensdien een bestuurder bekeurd naar een controle onder Johannes Bogemastritte in Kolm. Rond 8 uur jongens woonden de agenten de persoon controleren. En ik kon zich net identificeren en ging er vervolgens van terug. Hij stapte in een auto en riep voort. En wij naar de politie de achtervolging inzetten. De bestuurder werd letter ontroffen en mijn naam naar het politiebureau. Volgens de politie wordt is de bestuurder net ongehouden, maar wel bekeurd van het rijden zonder rijbewijs en het net kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs. En een haag in Noord-Burgum had vannacht in de brand staan. Daar waren om 3:20 hinnen onder Zevenhuisterwaai. De bron weer vol en een buske en een kerf en jonker de bron konden op tijd voortgehaald worden. Omwenners zoenen voor de bron een knalheerd hebben. De bron weer rap onder controle en de politie doet nu onderzoek naar dit voorval. En tot zover het regionijs.
0: RTV NOF Waarberjocht.
2: Ja, want juist dan had de bewolking de oerhoorn met kans op een spatrein. Temperaturen van 18 tot 19 graden hier in het noordwesten en om 20 tot 21 graden ergens oost. En de noordwester is matig onkrachtig met uitzitters in 5 tot 6. In de juni nog zinnen en aannemende wind met een minimumtemperatuur van 15 tot 16 graden in de nacht. En dan gaan we morgen toch meer bewolken, maar uit en trog een klim zinnen. Maar een matig soms tieren krachtig in het noordwesten is het 19 tot 20 graden. Mang je een afwisseling van wolken en zinnen en maar een matige noordwester 19 tot 20 graden. Tijdens meest bewolkt en kans op een spot regen, ook 19 tot 20 graden, maar een matige noordwester.

0: met wie Bob Marley en de Wailers, Everything of the Three Little Birds. We gaan er verder, want we zijn er verder met de politiek en we hebben Juwet, hebben eigenlijk een nieuw raadslid van de gemeente Dantepdeel, hebben in onze studio Gerry van der Meulen Jansma. Want de gemeente van Dantepdeel, ja, die zijn na de laatste verkiezingen een taal nieuwe gezichten te zien en een van haar is dus Gerry. Ze is raadslid in naam van Sociaal Links en zet haar de komende jaren in voor de inwoners van de gemeente. Maar ja, waar is Gerry van der Meulen Jansma? En wat hadden de top bracht om in de politiek te gaan? Wij wozen haar de komende raadsperiode hut van meintje en hoe shirt zij de nieuwe uitdaging zet in dat wil lezen. Daar zullen we de komende minuten uw inbeteren, want Gerry, van harte welkom in de studio.
1: Dank u wel.
0: Maar Gerry zei ze.
1: Jazeker.
0: Nou, hartstikke mooi. Nou, ja, allereerst natuurlijk ook wensen, hè, met de beneming.
1: Nou, tegen dank.
0: Hoe viel het nou om werkelijk een raadslid van Dantepdeel te worden?
1: Nou, het was eerst wat apart. Ja, want ja, ik hier het eigenlijk net tocht. Maar ja, het ging maar de verkiezingen. En ben we van treien en vijouwen zitten gingen. Ja, en toen kwam het ineens heel dichtbij. Want ik wie gewoon vijouwen hier ben ik bij de steunfractielid West. Ja, en dan werd het even oors. Want dan kom je op de stoel te zitten in de rietzeel. Dus dat is wel correct even wat oors. Want als bij de steunfractielid, dan ben je wat achter de schermen. Doe wie wel wat er al hier gebeurt. Want doe kun je alles inzien. En doe kun je er om mij praten. Maar doe haast net een stem. Dan zie je als hij een zegt, ja, dan haast ze stem, hè?
0: Oké. Dus dat is een heel verschil dus?
1: Dat wie een heel verschil, ja. Het werkt best wel spannend. Hè? De uitslag van de verkiezingen. En dan gaan ze niet in vijouwen zitten. Oh, hoe zou dit komen? Komen we in de coalitie? Als we in de coalitie komen, oh, dan kunnen we een wethouder leveren. En als die wethouder leveren wordt, oh, dan komt de vierde stoel vrij. Nou, en ik stie op 5. Dus, wie kwam in de coalitie? Wie leverde een wethouder? Romy Kempenaar was de wethouder. Dus ik kwam op die vierde stoel.
0: Ja.
1: Nou, en dan werd je beëdigd. En mijn ma zei al, ben je zenuwachtig? Ik zei, nee. Ja, dan stierst hij er. En dan moest de eed of de belofte dwanen. Nou, ik die dan de belofte. En ik denk van, ik het maar goed zees. Ik het maar goed zees. Nou, dat ging fantastisch.
0: Ja? Ja. Geen probleem met horen of zo?
1: Nou, ze doet best een teken van... Oh, dan moet ik maar zeggen, dat beloof ik. Ja. En hoe jet. Oh, dat verkleed je en hoe jet ik. Nou ja, toen zien we er al wat grapjes over. Hè, want Geert zei aan, zei het, dat verkleed ik en vierd ik. En dat is 6 jaar. Ja, maar 6 jaar zei dan. Denk ik, oh, net waan. Maar nee. Ido Stienjong, die was ook bezig. Hij zei, wat wie ik blieb als eerst mocht zijn. Want nou wist ik ook wat ik zeggen moest. Maar het ging goed. Nou, en toen ook zitten gaan.
0: En in wat voor stoel zit nou Gerry Jansma?
1: Wat voor stoel?
0: Ja.
1: Nou, gewoon op elke... Iedereen had dezelfde stoel.
0: Mag niks uit.
1: Nou, wie heeft verse plak, hè?
0: Ja, maar wel verse plak.
1: Wie hebben alle partijen die zitten op de tafel heen. Nou ja, wie als vijouwer Riesleden van Sociaal Links zit natuurlijk bilkwa. En alle partijen die zitten binnenwa.
0: De politieke keuze, hè? Waarom eigenlijk eerst in de politiek? Waarom in de politiek in?
1: Nou, politiek had me eigenlijk altijd wel lutsen. En eigenlijk is het al van vroeger thuis uit. U zei het met me nou echt een reden, zeg maar zeggen, Partij van Arbeid. En er was thuis ook altijd een prut op praat. Dus met die een prutte voor de Partij van Arbeid. En Maas, toen ik zijn famke weer, had ik dan Maas wekker waard. En het wie in de verkiezing stiert. En ik die de gedien neem, dan wie daar... het hele ruit wie vult mij Joop den Uyl. En zag hier het al. En toen was het een prut hoe praat. En dat had me altijd wel lakken. Maar nooit echt als zij van nou. Ik jou me de bie. Net. En toen ben ik. Nou ik denk zij zo'n hierin. Bellen we aan Tracipe Hielkema. Die had ook wethouder geweest. In de gemeente Dantepdeel. En die zei van nou. Liek het hier net wat om op een lijst te komen. Nou toen ga ik voor de eerste keer op een lijst. En ik zei. Ik wil net verkiesbaar. En ik denk, nou, ik moet het al je nou leren. Ik weet net hoe dat al je gaat. Nou, toen stiek ik op nummer 7. He, dat was een veilige plak. He, want zo'n zitten kreeg je haast nooit. Nou, dan zag ik dat verder. En toen ben ik jou hier lien benoemd als steunfractielid. Nou ja, dan haast er een beetje een preun. En dan worst wel eens wat meer.
0: Het smaken naar meer.
1: Het smaken naar meer.
0: Juist.
1: Nou, en dat is slagen.
0: Ja, want nou een stoel, nou een stem...
1: Ek een stem, ja.
0: En die stem natuurlijk binnen belangrijk. Ik hou je een gewichtig onderwerp gemaakt. Want wat is voor Gerry van der Meulen Jansma eigenlijk een gewichtig onderwerp in de gemeente Dantwerdiel?
1: Ja, een gewichtig onderwerp dat haar eigenlijk alle partijen hadden wel, hè? Betaalbaar waaien. Maar wat ik heel belangrijk vind, iets voor de jeugd. Net in elk dorp hier in de gemeente is een dorpshuis. En dat had hij dan woord, is dat best wel een hekelpunt west. Ja, maar alles kost geld. En dat, het lijkt net voor het opraam geld. Het is ook wel zo bij de gemeente. Maar misschien in de toekomst. Ja, kunnen we dan als verzwaring dat er in dan woord misschien een dwarshoes komt. En vooral voor de jeugd, hè? He? Heel prettige jeugd. Nou, de wissel wel. Prettige jeugd en jongens op straat om. Soms was wat overlast, dat meestal de les van haar. Nou, die ben met ik plak haar.
0: Meent je dat ik zwaar hoor?
1: Nou, het is zwaargen, maar ik vind het maakt wel je aandacht haar. Het is een prutte, dat jij zegt een prutte, hè? Drugsgebruik en dat ben je in plak om te wijzen en dat ze maar in de parken omslagen. Nou, misschien als je dan een plak haar wet de ben heen kennen, had dat wat minder werk in.
0: Stel voor dat mensen onderwijs nou tien komen. Maar is dan ik zeg van, Gerry, zoest die eigenlijk wat onderdacht van Jan kennen? Of is dit misschien wichtig?
1: Nou, dat is wel mooi, want dat hier ik eigenlijk ook nooit. Maar van de week in het winkelcentrum en zei, oh, doe ze toch in de rie, hè? Ik denk, oh, weten de meisken dat? Ja, dat weten de meisken. Nou, dat en dat. Ik zat er, het is, joh, maar mij altijd aan de jaske loeken.
0: Ja, maar hoe moet ze dan aan de jaske loeken? Want telefoonnummers ben eigenlijk privé. En moet ze dan een mail sturen of zo?
1: Nou, op de website van de gemeente Dantwerdiel, daar zien alle rietsleden op, steunfractieleden, wethouders. En iedereen is daar benieuwd mij. Er zit een mailadres bij. Dus eerder wat, door even een mailtje. Maar als ze me in de warp brengen, zeggen, en het hoed Nederlander in dan wat, dat mij in de hele gemeente Dantwerdiel. Dan zeggen ze van, nou, wie zit er ergens mij? Kunnen we er even op praten? Tuurlijk, dat kan altijd. Meestal kunnen altijd bij me komen en ik bij zo'n fractieleden. Want dan kunnen we zien wat we er rond aan kennen.
0: Ja. Ja, want mij in alle mij eruit komen kennen, hè?
1: Nou, dat is het. En wie bent er voor de gemeente? Wie bent er voor de gemeente Dantwerdiel? Dat de meesten het noffelijk en uit zin gaan om in onze gemeente te wijen.
0: Ja. En hoe ligt dat? Wijnen in de gemeente Dantwerdiel? Wijnen,
1: ja. Huizen. Ja. Nou,
0: want jonge Joost zit op zon.
1: Ja.
0: Nou, die wendt eigenlijk thuis.
1: Die wendt
0: thuis. Die moet aan het plak gaan.
1: Ja, maar die had het nog vlak thuis, hè?
0: Oké. Okay.
1: Dat ten eerste. Maar dus inderdaad, zijn betaalbare wijningen. En tegenwoordig is het, ja, het is echt zo. Wijningen, ik get het van de week nog wel. Als er een hoes te keer zit, er wordt al heel wat oe ben. Dus, maar dat kan de jeugd net betalen. Dus ja, sociale hierwenden. Maar ja.
0: Ja, maar daar kan je zelf net toe doen. Maar ja, ik wil maar de wenningbouw, maar je praat.
1: De wenningbouw, dat plakken wij. Als je nou weer in een woord aan, werd de botkeskwalis die in had. Dan werden sociale hierwenden worden gebouwd. Of destien al, is het al best wel aan de gang. Maar daar willen saffelen mensen in.
0: Ja, ja. Dus
1: maar het is gewoon moeilijk. Het is gewoon moeilijk. En het lijkt heel makkelijk, bouw maar. Maar er zit zoveel hek en egen aan om ergens te bouwen. Dat is gewoon zo.
0: Eigenlijk, zeg je over die regeltjes, maar het misschien wel makkelijker.
1: Wat zei ik?
0: Die regeltjes maken misschien wel makkelijk.
1: Ja, dat zou wel mooi zijn. Maar de gemeente is had net al alleen nog regels. Nee, je hebt regels van Hegerhaan, hè? De gemeente,
0: het
1: de provincie
0: Riek,
1: en het Riek. Het is net samen van, oh, daar is een mooi stukje groen, vrij, laten we maar op bouwen.
0: Nee, dat klopt.
1: Dat
0: nee,
1: mij net. Nee.
0: En dan zit je aanst natuurlijk met asielzoekers die maar de plak gaan, neem maar op.
1: Dat maakt ook al die, maar als je dat
0: ben ik al die problemen die jaren natuurlijk zien komen als er iets ligt.
1: Ja, of problemen, maar ja, je haalt je rond horen, hè? Want ja, het komt van nu Den Haag. Meestal denken wel eens dat de gemeente dat regelt van, oh, je komt asielzoekers, dat wil de gemeente. Dat wil de gemeente misschien ook wel, alleen ze kreeg het opleiding van Hegerhaan, hè? Het komt van nu Den Haag. Aansnek met de spreiding, die spreidingswet.
0: Ja.
1: Het is net zo dat de gemeente zei, nee, kom hier al in mijn heen. Nee, ze zijn nog regels boen.
2: Ja, en
1: als de regels komen, ja, dan kist die demmer onhouden.
2: Ja, dan moet de gemeente hem ook onhouden, want ze weer werd. Nou ja, oké. Okay.
1: Ja.
2: De meesten die nog naar luisteren, hè, naar de radio. Nou, die ben natuurlijk ook nog eens keerig waar precies Gerry van der Meulen Jansma is. Want ja, wat is daar achtergelopen? Wat verwerkt ze bijvoorbeeld? En gaan ze misschien nog voor sport? Want ja, je had wel leiding je toch voor een voetbalteam of zo, toch?
1: Ja, nou, ik ben 54 hier. Ik ga mijn heel leven al in Den Bord wennen. Ik ben trouwd met Gerard. Ik ga een zoon. Dat is Agen. En ik hou inderdaad van voetbal. Ja, ik ben eigenlijk mijn hele leven al vrijwilliger bij VV De Worden. Ik ga Leidster West bij de Dames 30 Plus. Fantastische diëthoorn. Daar ben ik nog maar gestopt. Want ja, ik ga ook andere dingen nou bij de gemeente te doen. En ik werk in Burgum. Ik weet net ook een naam aan meneer met mij. Zo dat maar, dat ken ik niks. Ik werk bij Van Kampen en Dijkstra in Burgum, ASN Bank.
2: Oké, okay, piep piep, ja.
1: Piep piep, piep piep. Dat mijn. En dat is in Burgum en daar werk ik al bijna 24 jaar. Naar alle tevredenheid. En dat is ook met meesken bezig wijzen.
2: Ja?
1: En dat vind ik mooi. Ik vind het mooi om mijn meesken dwaan te gaan.
2: En kan, ja, Van Kampen en Burgum, maar ik denk gewoon on yield kwesties of zo.
1: Verzekeringen. Verzekering. Hè? Ja, ik ben adviseur in bankzaken en in particuliere verzekeringen.
2: Okay,
1: dus dat is ik doe haast altijd mijn meesken te dwaan.
2: Ja, maar je kan aan de kostenplaats van de gemeente Dantenwiel, kan je goed naar je natuurlijk, goed als een keer.
1: Nou, dat nog maar net, ja.
2: Oké. Okay.
1: Nee,
2: daar ben we ook meesten voor.
1: Ja.
2: Nou, ik vind het hartstikke mooi hoe je hier in Westbeen ook om een beetje bij te praten.
1: Ja.
2: Want de meeste van de tabel, ik wil graag is natuurlijk waar die Gerry van der Meulen Jansma is. Nou, en ik wens je een prettig succes daar naar de Fjouwerie. Want Jan, de Fjouwerie is heel joe, misschien al een keer een keertje of misschien jeder.
1: Ja.
2: Om te vreden hoe het gaat en wat je al je brengen gaat.
1: Ja, nou, ik vond het hartstikke leuk om te wijzen en ik kom graag weg.
2: Dankjewel.

0: Ja, we zijn nog steeds hier mooi voort bij Streekomroep op RTV NOF hier in de Zimmerman. Soorten de wan in onze regio, soort activiteiten. Dus ja, onze verslagjouwers die konden op uit en die sjoggen en die beleven natuurlijk nog eens. Minke de Ruiter en Jan Wagenaar, die binnen nou in de omkrieten van Gariep bij de paardendagen daar.
1: Ik zit hier op Zomarheide bij de hinderdagen. Hendrik van der Meulen zit hier bij mij en dat is de voorzitter van de keuringen. Hendrik, wat gebeurt je nou op zo'n dag?
2: Nou ja, op zo'n dag dan ben er de treijerige voor de keur, dat ze sterven kunnen, dus een premiering verder in het stamboek krijgen kunnen. En de oudere merries die tot sterven binnen. En de graafvereniging hebben we juist al gehad en de vallen hebben we juist al een hele twee groepen gehad. Hier is naar merries. En ja, het is eigenlijk, en de kroonmerries, de crème de crème is maar. En dan kun je zin van hegere programmering en dan kun je september naar de centrale en dan kun je naar webpromotiemandje.
1: Stjern. Wat houdt dat dan precies in, die stjern?
2: Nou, kwart uitlijn, een hinder die wordt in het veulenboek, wordt er iets kunnen in het stamboek, zeg maar. En dat het dan, dat er geen gebreken had en goed is, dan kan het stamboek worden. En ben ze nou wat beter, dan wordt ze ster. En ben ze dan nog beter, dan kan ze kroon worden. En we zo'n hier aanvallen we een model. Dan heb je echt een hele goede en hij het heeste.
1: Dat zei ik weer door de prijs?
2: Ja, natuurlijk. Ja, alles had, dus, al het goede had zijn prijskaartje natuurlijk. En dat is heel extra blauw. Maar dat geeft altijd wel knap, denk ik, maar die geldt al hier.
1: En hoeveel hinders doe je nou aan mij?
2: We hadden 150 in het boek. En dan ben ze van het zien boskroot, dat rekenen maar 160 mij vallen over die er twee dagen verdeeld binnen. En je bent nog 43 ga je rond het zadel geweest, maar je best gaan rijpaarden. Dat werd vanmiddag nog weer de best niet zacht en die kunnen weer in de finale.
1: Dit is wel een belangrijke keuring, had ik die zie hier, Hendrik.
2: Ja, we hebben er heel groot opzet. Een hele mooie accommodatie. En het is, ja, het is op gas, dat komt ook net vaak mee voor bij de keuringen. En het is een prachtig mooi landschap hier, maar onder de BM en de loft al heel mooi. En het is ideaal hinderwaar.
1: En wat kennen de mensen nou vanmiddag die naar Stenne, waar maar we hennen, om die hier toch te krijgen? Ah, ja.
2: Ik zou zeggen, kom naar Samara Heide op Joutermeerwei. We gaan vanmiddag nog keuringen, de finale, de kampioenschappen komen nog. En we krijgen nog hinder voor de Seers. Dubbelspan, enkelspan. Dus de keuze genoeg en het kan haast net missen.
1: Hendrik, en nou ja, zonder vrijwilligers ken je natuurlijk helemaal niks. Hè? Hoeveel vrijwilligers doe je nou om mij?
2: Wie ben je wijze begonnen op te bouwen met 40 vrijwilligers al je. Dranghekken, gas, wij zoeken zeggen, maar lucht en water al je natuurlijk je henne. Tenten opbouw die steen er al hier al. En 40 man ben je dan de hele dag onder de pan, zeg maar. Maar dat doe je mij plezier en als je me wil, dan wel alles.
1: Zij is, ik hoop dat jij een hele noffelijke dag hebt en dat er een prachtige mensen op aankomen, want dat is Wolburg. Een hele belangrijke keuring hier op Zomarenheide. Mensen, net stennen, naar Zomarenheide, daar mag je mee.
0: Ja, nou hier verslag jouw Wagenaar in Zomarenheide, daar bij de Hinsterdagen. Een beetje aan de andere kant van de regio, in de regio Blaja, daar zitten collega Jaap van Laan en Tjerkje Boersma. En ja, die winnen van de morgen al bij een, bij Ian, en daar is een heel interessant partij bij Ian, maar ook al je kunst en dat soort zaken. Ja, Jaap van Laan, die is nou het goeres in de buurt van Blaja bij de Vlasroute.
3: Ja, ik steer in het veld bij Blaja en hier wordt het product wat het lin van maken wordt er uit van het veld halen. Ik steer bij in dit alles wit van het vlaaks uit de grond halen en nou ja, mooi stapelen. Hoe is uw naam?
4: Ik ben Douwe van der Wij.
3: En Douwe, hoe lang ben je al belutsen bij de vlaaks of bij het vlaaks uithalen?
4: Nou, een jaar of 5, zoiets denk ik, in die buurt.
3: En hoeveel vlaaks hebben jullie op zijn dij van het loon? Ik zou hier een paar stapels zitten. Hoe gaat dat?
4: Nou ja, als het vlaaks riep is, dan denken we nooit tijd. En dan beginnen we te loeken, maar we alle eruit loeken, maar wattel en al. Nou, en dan begin ik wat rond te bellen van de man die lid ben van de strampel van de Eindekoervereniging. En die vlecht je al met vlaaks. Dus die wil ik wel graag een beetje vlaaks hebben. En dat is zelf mooi look en dan had het vlaags ook nog wel een beetje duurkeper. Dus zij waren de binnenman hier ook altijd. En dat scheelt een verrekt eind, als je mooi ook hier binnen. Dan kan je heel wat doen op een dag.
3: En als het eruit is, wat is dan de volgende stap?
4: Nou, dan haal ik alles op met hinderen wijn. En dan brengen we het binnen door. En dan zetten we eerst de wijn bij een boer in de score. En dan haal ik de wijn erbij en dan maak ik in de score en dan maak alle zeetrouwen roepelie. En dat ben ik ook nog wel even koest mooi.
3: Ja, roepelie, dat is een mooie, Friese tijdwoord, werkwoord. Wat is het in Nederlands eigenlijk?
4: Repelen.
3: Repelen.
4: Repelen.
3: En hoe gaat zo'n dat roepelen, hoe gaat dat in zijn gang?
4: Nou, je die keer en die hele ruttelkwar. En dan had bij een boskie in de hoorn en die slaat er een kaam heen. En dan scoort ze het aan en dan vallen de zeetbaltjes eruit. Dus dan is het zeet kwijt. Want dan was als het zaalbergers in de scoren. Nou, dan stiert het van de mozen. Want die ben gek op alleen zeet. Dus ik wil eerst het zeet eruit hebben. Zo, en dan zet ik het op zolder. En dan verkeer ik het weer aan dezegene die het hebben.
3: Ja, en dan wordt er lin van maken.
4: Nee, daar broeken wij het absoluut niet voor. Het gaat alleen maar eens omdat bij Vlaaks, we broeken wij vereniging worden. En dan binden we, de lofter nemen ze dat, die binden we met Vlaaks. En daarom broeken we Vlaaks. Omdat Vlaaks allemachtig en sterk is. Dus ik kreeg het goed oorscoren en ik kreeg een mooie stevige koer van. En het is een natuurproduct. Als de koer in water steen bloot en hij verraadt het. Nou, en dan verraadt het alles. Maar dan bloot geen plastic oren, weet ik het wat. Dus dat is de.
3: En die zitjes die eruit bellen, daar wordt net meer olie van maken, linsen uit olie?
4: Daar wordt wel linsen olie van maken, maar ik doe er niks mee. Weet. Dat levert mij niks op. Nee.
3: En dat Vlaaks, dat levert jou nou wel wat op?
4: Jawel.
3: Hoeveel brengt het op dat ik vreemd maak?
4: Nou, dat heb ik geen idee. Dat hangt van zoveel dingen af. Maar dat gaat net in het malen. Nee. Maar als het werkrijk is, dan is het eigenlijk vergees.
3: Ja, oké. Okay. Maar werd je nou een soort in deze hoeken Vlaaks verbouwd? Is dat specifiek voor deze omkrieten? Of is het ergens anders in Nederland ook nog wel dat er Vlaaks verbouwd wordt?
4: Nou, het werd nou meer in Grijnsland verbouwd en hier ook wel wat. Maar vroeger waren hier wel zo'n 100 hectare Vlaaks verbouwd. Maar dat is al gebeurd. En ze proberen het Vlaaks erin te krijgen. Maar nu zouden ze een maar die wat direct bij Vlaaks verbouwen. Ja, dan willen ze maar een subsidie ophouden. Ja, dan houden ze echt met Vlaaks op. Maar het moet wat opleveren. Ja.
3: En het team de Vlaaks, dat zit hier alle sneurs om even een uitlisten aan onder de mensen die deel komen?
4: Ja. Nou, en Joet, nou zit ik altijd in de score. Nou, Joet, heb ik een score doorzet van een briefje. Joet, Vlaaks, Loeken. Op loon, dus dan kunnen ze daar komen. En dan komen we vanmorgen nog even de meeste best.
3: En wat zijn de reacties alle keer?
4: Vind ze hartstikke mooi. Echt nostalgie.
3: Kijk, en er zijn de meesten uit de buurt, uit de provincie.
4: Ja, kom horen wij. Ja. Ik ga een paar weken alleen naar een lijstje aan Vromerske van Eindekoe flesje uit Californië. Dus dat kan horen wij.
3: En die vonden het natuurlijk magnificent.
4: Geweldig.
3: Ik zie de reactie van die mevrouw voor jou. ik zou zitten een hele goede dijfje. En dat je maar een
1: soort. Je kreeg nou eerst het nees en de reclame. En daarna binnen we even bij jou. Waarom?
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets.
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
8: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
12: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
13: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
14: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
15: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
14: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
15: TD Noord.nl.
16: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
15: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
1: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
2: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
1: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
5: Bakken? Zullen we even op een stoel?
6: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baasmazitcomfort.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het die het op in je oeren.
10: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstadelve is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Een veiligheidsmedewerker van de Deutsche Bahn is in levensgevaar. De 26-jarige kwam in actie vanwege een agressieve reiziger. Tijdens een worsteling ging door nog onduidelijke oorzaak een treindeur open, waarna de medewerker naar buiten viel. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De waarschijnlijk dronken reiziger is aangehouden. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af vanwege tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. En brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Müritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Gransin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oefenterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door hulpdiensten en omwonenden. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws.
12: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
13: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
14: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
15: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
14: NOFPC.nl.
16: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
17: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
18: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
17: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
20: We hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
19: Schitterend!
21: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
19: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
10: Dit is RTV NOF.
20: My No, mooi fort.
22: We gaan het aansnoeren de paardendag van Driesem, wat is waard.

0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Ja, een heel goeie middag. Waarom in het twaalfde uur van Mooi Fort? We scrollen sneuwen 18 juli en ik zit nog steeds in de studio met presentator Tijn Kooistra en Klaas Kemperaar achter de knoppen. En je had het al heerd in het vorige uur. Verslagjouwers, die ben nog steeds op paard, daar komen we dadelijk even op. In dit uur aandacht voor de komende hierse dagen in Driesem Waterswoord. We konden hebben over vierleppen. In Burgum. En, ja, en natuurlijk draaien we natuurlijk die mooie Simmerse muziek die ik prima bij deze man van het hier heet. De verslagjouwers, ik zei het al, die ben nog steeds op paad. En om te beginnen gaan wij nou even oorschakelen in de buurt van Holvert. Daar zit het goed is het tjerkje, want je bent daar bij een heel bijzonder huisje daar, hè?
2: Ja, Lamert, we zijn hier bij een heel bijzonder huisje in Holvert. Van een hele bekende schrijver. Die deed een prutte voor het Fries dien had. Een huisje wat eigenlijk een krat weer. En wat heel nul opknapt is. Het huisje van Waling Dijkstra. Niks ken je, maar de eigenaar. Het huisje wat Joert Iepene. Vandaar dat we de heren even binnen, Joert. En waar binnen jou? Oh, sorry. Ik dacht in het Fries, maar deze mensen verstaan geen Fries. Mag der gewoonte. Wie bent u?
3: Susanne van Blokland.
4: Hanne van Blokland.
2: Ja, en jullie hebben dit huisje gekocht. En toen was het nog een krot. En hoe kom je erbij om hier in Holvert, want jullie komen helemaal uit Apkoude, om hier dan zo'n krot op te kopen, om helemaal zo mooi te maken?
3: Wij gingen op vakantie naar Ameland en we reden door dit straatje, wat we houden van oude dorpjes. En toen zagen we het krotje staan met een heel klein bordje te koop erop.
4: 13 jaar geleden?
3: Dat was 13 jaar geleden. En toen zei ik tegen Han van, oh kijk eens wat leuk dat, ik hou van krotjes. En een aantal jaar later reden we weer langs, stond het nog te koop.
4: En niet te koop.
3: Toen heb jij contact opgenomen.
4: Heeft Sietse een telefoonnummer opgezocht van een oud familielid. En ze zeiden allemaal, het is niet te koop, want het is een paar keer verkocht. Maar dat komt omdat iedereen vond het krotje in Friesland te duur. En ja, dan zijn wij Westerlingen en dan denken we, ja, het is zo mooi. Maar ja, dat valt wel mee en de plek is uniek. En wij vinden Holvert gewoon zo mooi. Omdat je gewoon het achterland, het Wadden is zo bijzonder hier ook. En wij denken... Toen hoorden we dat het een schrijvershuisje was. En toen dachten we, oh wat leuk. Dan gaan we er een schrijvershuis van maken. En dat hebben we nu gedaan. We hebben nu dat huisje, hebben we twee schrijvershuisjes ingemaakt. En dat hebben we met helemaal oude materialen weer hersteld. Dus we hebben drie timmermannen uit Holvert hebben hier al, zijn 4 jaar bezig geweest. Best wel... Ja, veel. Met hele oude materialen. Dat ze in het begin zeiden, ja, maar dat is toch oud? Zeiden ja, het moet weer zo worden zoals het was. En nu komen de mensen ook zelfs uit de straat hier binnen. En die zeiden echt, oh, wat een mooie balken zitten er nog in. En die hebben ook gezien dat er geen dak meer op zat. Geen vloer meer in zat. Er stonden 3 muren, geen kozijnen meer in. Maar het is een soort mindfuck dat je nu binnenkomt. En dat je denkt, hè? Het kan helemaal niet. Dus de complimenten aan de timmerman. En mijn vrouw heeft het allemaal ingericht met kleuren. En authentiek hebben we het gehouden.
2: Ja, en ik moet zeggen, we hebben hier al even rondgekeken. Het is prachtig mooi geworden. En inderdaad ook die kleuren. Dan zou je zeggen, wauw, kan je niet meer dat het een krotje was?
3: Nee. Het lijkt of het altijd zo is geweest. En dat moest ook, dat was ook de bedoeling. Dat je je voelt of je weer in het oude schrijvershuisje bent. Zo lang geleden, met alhoewel de luxe en de comfort. Maar wel dat je je voelt of je in een oud huisje bent. Dat vond ik heel belangrijk.
2: Ja, en het was het huisje van Waling Dijkstra. Kennen jullie die schrijver? Of?
3: Wij kennen hem van tevoren niet. Maar inmiddels hebben we ons een beetje in verdiept. En gesproken met zijn achterkleinzoon. En veel erover gelezen. Dus we leren hem een beetje kennen. En we vinden het een hele mooie geschiedenis hier.
4: Bij theater geweest? We zijn bij theater geweest. Ik ben de naam vergeten. 2 jaar geleden. Dat ging over Waling Dijkstra. Weet jij, ziet ze welk dorp dat was? Jannen?
5: Spangen.
4: Spangen? Spangen. Spangen? Nou, ik weet het niet. Het Fries is allemaal ingewikkeld voor een westerling. Maar dat was waanzinnig. En dat was zo mooi gedaan. Dus voor mijn gevoel, voor ons gevoel, kennen we hem. En we hadden gelukkig een Friese een Friese man meegenomen, familie meegenomen, die hier geboren was op het beeld. Dus die kon het mooi vertalen voor ons, dus alles was in het Fries. Maar het is wel heel bijzonder. En daar hebben we zijn kleinzoon, zijn achterkleinzoon ook ontmoet, zeg maar. En die heeft boeken vertaald. En die vertelde ons al dat er in 1947 al een stichting was opgericht voor meneer Waring Dijkstra. En dat is eigenlijk ongelooflijk dat je denkt, dat hebben we nooit beseft hoe belangrijk die man is geweest voor de Friese taal in Friesland. En het leuke is, dit huisje hebben we ook Simmermorn genoemd. En dat lied is hier ook geschreven. In dit huisje. Dus dat is best uniek. We hebben het daar op het bureautje liggen. We hebben een bureautje gemaakt. En de foto's zijn nog niet binnen. We hebben hele mooie oude foto's kunnen krijgen van de familie. En die gaan we ook hier ophangen. Dus wij denken, zo voelt het voor onszelf tenminste, dat je hier terugkomt in de tijd. En dat was ook het idee. Je komt hier gewoon terug in de tijd. En je komt hier tot rust. En wij denken, en dat zal in het Westen is dat helemaal erg, maar ik denk ook in Friesland, dat de druk op de jeugd, druk op de mensen, drugs in de zakenwereld, allerlei dingen, of je nou boer bent, dat je het moeilijk hebt, of dat je, ik denk dat dit een huisje wordt waar mensen kunnen gaan genieten. En wij hopen dat schrijvers dit gaan vinden. En ook voor maar dat kunnen ook gewoon mensen die nog moeten afstuderen, of die nog iets moeten, een werkstuk, of ik weet het niet. Dus dat is het idee, dus daar gaan we voor. En we werken nu samen met het hotel Restaurant Zee van Tijd en de camping. En die gaan het hier ook runnen, die wonen hierbij. En die gaan het doen, dus die gaan ook het promoten voor ons en kijken hoe we dit unieke huisje in de markt kunnen zetten. In het mooie plaatsje, in het allermooiste straatje van Noordwest-Friesland, hebben we wel eens gehoord. En zo voelt het wel, Noordoost-Friesland. Ja, wij denken altijd in het westen nog.
2: Ja, dit is Noordoost-Friesland. Ja, en het is inderdaad een prachtig mooi straatje. Het is een heel oud straatje hier. En het is een B&B geworden, voor de duidelijkheid. Dus iedereen kan hier logeren als ze dat willen.
3: Ja, het is voor iedereen te reserveren.
2: Ja.
4: We kunnen het ook in twee huizen splitsen. We hebben een het voorhuisje is voor twee personen. En het achterhuisje is voor vier personen. En we kunnen het aan elkaar koppelen. Dus een familie kan hier heerlijk met z'n zessen verblijven.
2: Ja, dan kan het gewoon even het centrum van Holwerd. Super. Ja, hoeveel tijd hebben we nog? Nou, er is nog even tijd. Dus, en wat vinden jullie van dit dorpje zelf? Want het is natuurlijk ook een prachtig mooi straatje.
3: Ja, wij vinden het heerlijk om in voornamelijk dit voorhuisje te zitten, omdat het aan het straatje is. Er lopen af en toe mensen langs, maar het is zo ongelooflijk rustig. En als je 's morgens naar de supermarkt loopt, iedereen zegt elkaar hier nog gedag. Dat is heel bijzonder voor ons. Het is rustig en het is, het is gewoon, het voelt heel goed. En het is vlakbij de Waddenzee. Ja, het voelt gewoon heel goed hier voor ons.
2: Ja, super. Nou, ik vond dit beren interessant. Het smaakt naar meer, maar ik denk dat de tijd een beetje op is.
1: Nou, wel een mooi verhaal natuurlijk, Tjerkje.
2: Het
1: hoe
2: is
1: dat,
2: een heel boeiend verhaal.
1: Zeker,
2: want, ik heb er ook wat foto's van maken. Het is prachtig mooi. En hierachter, ik en zei je nog een hoeske. Hierachter ben ze ook maar bezig.
1: Hartstikke mooi. Nou, die foto's die komen komende weken vers op de website rtvnof.nl.
2: Ja.
1: Hey, dus dan maar de meeste kunnen even verder zien. Voor Savi bedankt weer die via drop-in insturing werd. Wij gaan van Holwerd nog even naar de Orenkon werd van uw regio. Dan komen we uit in Zeewout. En daar zit verslagjouwster Minke de Ruiter.
5: Nou, we zitten hier nou bij Sinnepon Skalke Jip. En ik zit hier nou naast een van de vrijwilligers die hier de tweepontje en Katraske die hier mooi bij zit. En daar zitten we nou ook even mooi bij. En ik zit hier nou in Jonken.
6: Jannie de Vries.
5: Jannie de Vries. Hoe lang zit je eigenlijk al bij de Sinnepon Skalke Jip?
6: 8 à 10 jaar hier, denk ik. Je kan het
5: net
6: helemaal bijhouden.
5: Nee, dat is al een heel skort. En jou zit hier nou mooi op het terraske. Dus ik ook op je harde terraske mooi hier wat in de weerwaar?
6: Ja, de meesten komen hier op een fiets. Het zij met de auto. Het zij hoe dan ook maar al wandelend. Nou ja, dan verzwaren je met de koffie, thee, frisdrank, ijsjes, gehaktballen, tosties. Alles wat lekker is.
5: Ja, maar hier heel wat. En je zit hier mooi in het water, dus varen vol boord. En de Pontje natuurlijk zelf. Hoe vaak komt de Pontje hier eigenlijk wel?
6: Heel vaak. Als het druk is, nog vaker dan nou. Nou is het rustig. Heel rustig. Dus wat dat betreft hing het van de animo af waar het oer wil.
5: Ja, en dan haal ik, ben je maar een grote vrijwilliger. Hoeveel vrijwilligers ga je al eigenlijk in totaal?
6: Ik zou het als net zo warm, maar misschien ik wel 50, ik weet het net.
5: 50, dat is zeker vallen. En waar komt het eigenlijk van dat er zoveel vrijwilligers hier om mij doggen?
6: Nou ja, ten eerste is het natuurlijk leuk werk. Het is een prachtig plakje. Je hoeft net alle dagen. Dus het is altijd een dagdeel. Dus het is eigenlijk, nou ja, voor u dan en van mij dan ideaal.
5: Ja, en hoe is het van werk bij voor zo'n vrijwilliger draaien? Het ging om iets ruwe skets, meidje.
6: Maar als dan kom hier en dan is de vaatwasser omzetten. Koffieapparaat omtikken. De boel boeken zetten. Alles op tafel zetten. Eventueel omvullen wat er omgevuld worden moet. En nou ja, dan kunnen de meesten komen. Soms ben ze er al voor het zien. Dus dan maar wel proberen het boel kleren te gaan. Ja.
5: Dus dit een vrij bijzonder plakje. Ik wil vrij mooi plakken. Wat maakt het Pontje eigenlijk, nou, als je vader nou krijgt om te vallen. Ja. Wat maakt het Pontje zo bijzonder? Want ik had dus dat er dus op zinnen, dat er zinnenpanelen bovenop zitten.
6: Ja, klopt. Maar daar kan de skipper straks van meer over vertellen. Dus die weet meer over Pontje dan dat ik dat weet er aan de andere kant.
5: Dus zoals...
6: Het oerstekken van hier naar de andere kant is natuurlijk prachtig om een mooie fietsroute te meiden. Eventueel de 7 pontjesroute enzovoort.
5: Dan zullen we eigenlijk even de skipper bij de hand nemen. Ik wil je heel groot bedanken voor dit interview over het Pontje. En ik wens je nog een prettige night.
6: Dankjewel. En je Mac?
1: Ja, dat wie Minke eruit vanuit het Suwoord bij het Pontje. Dadelijk zullen wij naar de activiteiten in onze regio in de agenda. Maar eerst rijden we weer.

0: TV NOF Agenda.
1: Ja, want Juurt en Snee, Jongetje en Jullie, dan eerder de Flower Power Mart van over tot 4 uur op het prachtige trein van Paviljoen Mem in Boetenpost. Volop gezelligheid, merk, workshops en lezingen op een merk van Doorsamens. En op een merk kun je heerlijk sneupen, inspiratie opdoen en shoppen. Jonker en Grutel Grim is direct een politbureau-programma. En deze editie op het trein van Paviljoen Mem kies genietje en ontspannen in een natuurlijke omgeving vol met culturele verrassingen. Dwaal bieden Verbruggen Paar. En Del en Litting Things and Gain Steen, Steren over de Fievers en zieken lekker plakje om even zitten te gaan. Geniet je in het moment. Volgens een betaal je

0: En hou je ziek je ek om een aardig en leerzaam uitstapje met de huishouding? Ja, ga dan mee op avontuur in het noorden leeg van het Friese Geer. Speciaal voor gezin, maar ben van 8 tot 12 jaar is een actieve meekje van natuurbeleving. Op de step geest over de Zuidiek, ontdekt de Jerde de Kwelder en leest alles over dit bijzondere waakgebied met aardige opdrachten en verrassende weetjes. Loek stevens gewoon aan. Neem die verrekijker mee en geniet je van een van de meeste natuurgebieden van Friesland. Meer informatie en hoormelden kan via de website van het Friese Geer. En dan had het Nationaal Park de Oude Veen. Ja, daar kun je ook heen. Maar daar kun je op een hele andere wijze genieten, want dat wordt in het zuster. Van maaien, onder mijn september, dan organiseert Oude Veen verhier alle mannen te doen een bijzonder nachtvaart. Tegeren met skipper Ulbe, vaar je trouw natuurgebied, herk je naar lokale spookverhalen en ontdek je de stilte, de sterrenhemel en nachtbeesten die als vleermuizen en oelen. De tocht duurt zo'n 2 uur en er is plak voor maximaal 10 deelnemers, dus een van een ongemelde van de voren is eigenlijk wel nodig. Meer informatie vind je bij de Oude Veen verhier en maaien nachtvaren kan zijn 10 mensen mee. Opjefte is wel niet zakelijk en dan kan via info@oudevenen.com. En dan ben je van 23 tot 24 juli binnen de Friese Dwarten Driesem en wat zwaard binnen weer Hielendal in het rand van de paardendagen. 2 dagen lang binnen spectaculaire Hiensespot, live muziek en een gezellig boerderij en activiteit van jong en oud. En dit hier is het extra feest, want de paardendagen die vieren haar 34-jarig jubileum. Ja, er is heel wat te beleven hier in de eerste omjouwing. Ik zou zeggen van, hou je meer weten willen, schuus een op agenda van RTV NOF en dit is het vers wat wij je wil heen kennen.
1: Hekkenagenda.nl van RTV NOF. Mail agenda@rtvnof.nl. De streekartiest.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: De gemeente Achtkarspel stelt van Manjehof jouw weken lang de Surventoal in Soesterveen beschikbaar als tijdelijke eftervanglocatie voor de opvang in Ter Apel. De sporthal wordt alleen nog inzet als de tijdelijke nachtneetopvang in de Nije Pekela volslagen vol zit. Er kunnen dan in Soesterveen maximaal 50 personen een nachtje. Het gaat om een nachtneetopvang tussen 10 uur jongens en 10 uur moas bij een tijdelijk slierplak en basisvoorzienings. En moas gaan de opvangmeesken weer om naar Ter Apel. En een automobilist is Thomas Dunertje in de gevel van een fietsenwinkel in Kalmersweg eindigen na een botsing met een andere auto. De aanrijding was op de kruising van de Fawai en de Quartelene. En even tjoegen wordt de bestuurder van hier van de auto van een Quartelene de Fawai oprijden. En daarbij zo'n andere auto de hollesjoen wezen. Door de impact skeert de eerste auto terug en kwam die daar stilstond in de fietsenwinkel. Er skeerde onder het gebouw en om beide auto's. De twee bestuurders hoefden net naar het ziekenhuis te. En de politie had Thomas Dune bestuurder bekeurd naar je controle onder Johannes Bogemastrit in Kolm. Rond 8 uur jongens woonden agenten een persoon controleren. En die kon zich net identificeren en ging vervolgens van terug. Stapte in een auto en reden voort, waarna de politie de achtervolging inzette. De bestuurder was letter ontroffen en meenomen naar het politiebureau. Volgens de politievervierder is de bestuurder net onhouden, maar wel bekeurd en voor het rijden zonder bewijs en het net kan tonen van een geldig legitimatiebewijs. En een hagen in Noordburgen maakt vannacht in de brand stien. En dat bar om 20 voor treien heen onder Zevenhuisterwaai. De brand weer vol en een buske en een kerf en jonkere brand konden op tijd voorthellen worden. Omwenners zo'n van de brand een knal hier te hebben. En de brandwacht weer hier de brand rap onder controle. En de politie doet onderzoek naar het incident. En dan zelf weer het regio Nijs.
0: RTV NOF Waarberjocht.
2: Ja, we had Joerd, had de bewolking.
3: Ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden.

0: You to me are everything, dat we hier noemen van The Real Thing. Ja, dan komen we volgens mij voor even wat fever om. Nee, die Jere Zondag. Ja, en die Jere Zondag, dat is echt een mooi moment dat er een soort mooie platen maken binnen. Programmamaker René Koster, die had al een weekend op Manditjoenen. Elks had er een pateer gewoon bij een bekend persoon uit onze regio. En die had het al een weekend ook Jerkin, ook via de podcast, ook via de website en natuurlijk ook via de radio zelf. Nou, er zit er nog een liedje summerbreak in zes maanden, maar dat wordt René nog eens even vertellen.
1: Ja, goeiemiddag. Het is vakantietijd en alles dus krijgt wat oors als oors en dat hield ik voor impeteer. Net dat we ermee ophouden, maar we zoeken weer om op de peteren zoals we die de Arune weekend gaan. Van mij tijd hebben we een gruttal peteren live uitstuurd tussen zon en acht op de manje te jong. En dat geven mij terug met dit verschil dat het net live is. We pakken er een peer weer bij van Bjesse Dijkstra, Bigelix, Antjelle Soeboer komt nog eens voorbij, Tjibbe Brinkman, Marike Annegoortske Breedler, al je meisken dat ik dus van mij tijd al mee praat ga en dat van Simmer nog eens weer helje zullen. Op 14 september zijn we er weer mee in Nijenriegen. De eerste gast dan is Amarin Scheveke, de nieuwe directeur van Museum Dokkum. En dat is dan ik het startschot van een hele riege nieuwe peteren. Elke manje te doen bij RTV NOF tussen zon en acht. Ik wens je een noffelijke zimmer en graag tot in september.
0: Ja, tegen dank René. Dus na je aflevering dus van het peteer ver van Jelwijs september. Ja, dan gaan we het oer naar het vierleppen. Want Joer vindt er in Burgum werd het eerlijkse Keningsleppen plak. En ja, daar willen we natuurlijk even wat meer over weten. We praten hier over verder met Hans Helmhout. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Nou ja, het vierleppen, dat is natuurlijk een sport die vooral hier in Friesland natuurlijk razend populair is. Het is natuurlijk heel wat meer dan wij vroeger zelf die in mijn post ook hoe de veert springen natuurlijk. Hè. Maar dat Keningsleppen, Hans, wat houdt dat krijgt in?
2: Nou ja, dat is de klassieker van Burgum. Dat is voor de 21ste keer is dat Joert. We hadden ooit het idee van de toenmalige voorzitter van Fries Leppersboen, Jelle Roda, had het bestuur toen oernaam. En dat is gunt aan Burgum. En dat betekent dat wij vandaag voor de 21ste keer het Keningslep organiseren.
0: Ja, dus dat is best wel al heel schoft. Maar ja, neem ik oren. Je krijgt even wat oren regels binnen als bij het Goner hebt, denk ik, hè?
2: Ja, het bijzondere van het Keningsleppen is dat er is een hele aparte finale. Dus dat betekent, we hebben hier de hele dag vier. Vanmorgen hadden we de jeugd op de Lietsebatten. Straks krijgen we een combi van de twaalfde en de derde klas. En dan vanavond eerst vanaf 6:30 de reguliere wedstrijd van de eerste klas FLB. En daarna start een bijzondere finale. En dat betekent dat degenen die vandaag gesprongen hebben zich allemaal kunnen plaatsen voor de finale. Dus zelfs degenen die vanmiddag twaalfde en derde klas springen, die kunnen zich plaatsen voor de grote finale vanavond. Want in de grote finale begint iedereen weer op nul. Hebben ze drie sprongen. Normaal is het twee sprongen in de finale, maar nu krijgen ze er drie. En ze kunnen allemaal meedingen voor die top drie positie. En bij de senioren zelfs top vijf. Om mee te doen in die grote finale vanavond. En dan is de apotheose natuurlijk dat ze met z'n drieën, de kening, de keningin en de prins. We hebben helaas voor de junioren niet een aparte categorie. Die springen met de senioren mee. Maar dan springen ze met de Friese vlag in top. Nog één keer het zandbed in. En dan richten ze zich tot, ik heb begrepen vandaag, de lokale burgemeester Doeke Fokkema. Voor de huldiging in het zandbed.
0: Ja, en de Lieppers, die er op mij door. Dat ben eigenlijk al je Lieppers uit deze regio of komen ze echt nog verder op uit Nederland? Wij?
2: Nee, het is, Kennislep is een reguliere, een klassieker dus voor Burgum, maar het is een reguliere wedstrijd van nu de competitie van het FLB. De wedstrijden tellen dus ook allemaal mee voor het klassement. Hè. Het klassement gaat over de 7 beste sprongen over een heel seizoen. Dat telt deze wedstrijd gewoon aan mee in de voorronde, de finale. Sprongen tellen niet mee voor het klassement. Maar het bijzondere is natuurlijk dat het is wel gebeurd dat er in de voorronde verder is gesprongen dan in de finale voor de Keningstitel. Maar dat is omdat ze allemaal weer op nul beginnen. Normaal nemen ze de voorronde sprong ook mee in de finale. En dan hebben de concurrenten de mogelijkheid om de beste sprong voorbij te springen. Maar in de finale bij Keningsleppen, dat is het bijzondere, begint iedereen weer op nul en hebben ze drie sprongen.
0: Ja, dus dan gaan ze al hier in wezen even volle koers. Wat is die rol, Joert Hans, bij de Lieppen? Wat is dat ook krijgt?
2: Ik zit vandaag hoofdzakelijk in de bus. Ik heb vanmorgen commentaar gegeven bij de jeugdwedstrijd. Dat doe ik vanmiddag bij de 12e en 13e klas. En vanavond sta ik als polshouder op de zeeschans.
0: Oké, okay, maar toch zelf ook wel op wedstrijdniveau die hebt, denk ik, hè?
2: Nee, nooit.
0: Oké. Okay. Misschien zelf ook wel enige ervaring erbij. Maar...
2: Nee, ik heb het één keer gedaan met de buurtvereniging en dat was geen succes. Want na de derde sprong, toen had een van de buurleden, die had bijna zijn oor eraf hangen.
0: Oh.
2: Die polster die klapte terug en die sloeg hem precies langs zijn hoofd.
0: Nee.
2: En toen had hij zijn oor nog op een stukje vast, dus die moest zijn oor aangenaaid worden.
0: Dus dat is echt nog wel best wel een soort risico in die sport, heb ik moeten gaan.
2: Niet voor de ervaren leppers natuurlijk. Het is best een blessuregevoelige sport, hè, want ze komen van grote hechters.
0: Ja.
2: En dan is het een goede landing in het zandbed. En het zandbed moet natuurlijk super gevreesd zijn en veilig zijn. Nou ja, daar hebben we de technische commissie voor om erop te letten. En dat gaat allemaal zo veilig mogelijk. Maar ja, we zien het vaak met groepen, hè, vrijgezellenfeestjes en buurtverenigingen en zo. Die nog niet volledig de techniek onder de knie hebben, dat het dan nog wel eens fout gaat.
0: Ja, dan denk je van waardoor we leven en dan kunnen het toch misrennen het eventueel natuurlijk.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja.
0: Jongen, dus dat kennisleppen dus in Burgum, waar we het krijgt houden, Hans?
2: Achter het gemeentehuis, hè? Op de viervakkenbarrage De Jint. Dat ligt pal achter het gemeentehuis, parkeergelegenheid voldoende op het terrein van de gemeente. Want ja, het personeel is er vandaag niet, dus daar hebben we machtig veel parkeerplekken. En anders bij de ijsbaan aan de andere kant van de Hegediek. En uiteindelijk kan ook nog een heleboel mensen kunnen terecht op de Loswal. Dus nee, we hebben parkeergelegenheid genoeg. En we hopen en verwachten dat we mooi wat mensen krijgen. Het probleem is alleen, denk ik, vandaag ook weer het weer. We hebben 3 weken tropisch weer gehad en Burgum is weer aan de beurt. En het is bewolkt en het is fris.
0: Ja, het is heel waar inderdaad. Nou, hoop in ieder geval dat Sintje er nog even trok komt in Burgum.
2: Ja, daar likken het wel op. Dat we vanavond nog het zonnetje krijgen. Dus de verwachtingen zijn hoog gespannen. Vorig jaar Michiel Zijlstra, die werd koning met een geweldige sprong van 21-48. Nou, dat sprong die van de week in Winsum.
0: Ja.
2: Afgelopen week. En toen zei hij van, ik verheug me op Burgum, want in Burgum kan het nog verder. Nou ja, dat hebben we gezien natuurlijk de eerste wedstrijd hier in het seizoen, toen Gerrit Terpstra 22,11 sprong. Dus de verwachtingen zijn hoog gespannen. We hebben Omroep Friesland erbij met de livestream, dus we genieten al op voorhand.
0: Nou, ik wens je in ieder geval een hele mooie dag daar in Burgum bij het kennisleppen. Dat moet helemaal goed komen. Zo succes daar, Hans Helmoot.
2: Ja, dank je wel.
0: Goed weekend.
2: En succes met de uitzending.
0: Ja, dank je wel.
2: Oké. Okay. Hoi.

0: Alle mooi, hè? Hou je dat ding voor een jaren? Born to be alive. Een swingen nummer. Mooi soort. De sfeer zit er goed in de studio. Jaap van Laan. Zit de sfeer er bij die wat in?
1: Ja, zeker zit de sfeer wat in. Zinnen komt er wat bij. Ik ben hier nog, we ben hier nog in Hovert. Naast de Hotel Zeventijd en de Hutskes van Waling Dixer die het kerk verbouwd binnen. Weer er ook een camping en een pop-up restaurant. Maar ook een art gallery. En dan krijg je Steven Aikibimi. Hij is kunstenaar en ik de kok. Maar allereerst even over de kunst. Wat, ja, je bent kunstenaar. Mm-hmm. Ja, hoe ben je er toch zo toe gekomen om kunst te maken?
2: Ja, eigenlijk, ik denk zo'n 10 jaar geleden of zo, dat ik ben begonnen. Dat ik een periode had waarin ik dacht van, hé, wat wil ik nou precies met mijn leven? Ik heb altijd topsport gedaan vroeger. En toen kwam ik een beetje in een zwart gat. En toen dacht ik, hé, ik wil even iets heel anders, iets expressiefs doen. Op gevoel iets maken. En dat is eigenlijk toen een beetje ontstaan. Dat ik dus dacht van, oké, ik ga schilderen. En eigenlijk ja, zelf mezelf een beetje aangeleerd, dingen opzoeken. En zo ben ik eigenlijk begonnen. En nu hier staat wat van mijn werk, wordt tentoongesteld. Dus dat is eigenlijk heel leuk, ja.
1: En met welke materialen werk je, Steven?
2: Eigenlijk het meest met acrylverf, omdat het vrij snel droogt. En ik vind het heel fijn om met laag te werken. Dus ik maak heel abstract werk, expressief. Het is echt wat ik voel, dat komt op het doek, zeg maar. Dus het hoeft ook niet per se. Ja, het is gewoon het moment waarin ik dan zit. Dus het is altijd de vraag van wat komt eruit. En ik gebruik ook wel veel pastel, markers, dat soort dingen. Maar het is vooral acrylverf wat ik gebruik.
1: En als het snel droogt, dan lijkt me het lastig. Als je nog iets wil aanpassen, is dat dan nog mogelijk als het zo snel droogt?
2: Ja, lastig. Maar heel vaak maak je, ja, tenminste hoe ik werk, ik maak heel vaak iets in het moment, maar daarna ga ik er ook weer overheen. Dus ook als ik bijvoorbeeld al mooie stukken heb, het ligt er een beetje aan. Soms wil ik het bewaren, maar ja, het is een beetje een soort, net zoals mandala, dat je soms iets moois verliest, maar je krijgt er heel vaak wel weer iets voor terug, omdat het meerdere lagen bevat. Dus dat geeft ook meer, meer leven eigenlijk, meer diepte, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, en naast kunstenaar ook chef-kok van het pop-up restaurant van de camping. Vanavond open, zijn alle gerechten zo al klaar? Moet je nog veel voorbereiden om het te maken?
2: Nou, de gerechten zijn nog niet klaar. Dat zou niet over het, het is het, over 3 uurtjes gaan we open of zo. Nee, we maken alles wel alle minuut, zeg maar. We doen veel voorwerk in hotels van tijd, zeg maar. Vanuit daar cateren we. En hier maken we de gerechtjes klaar. Dus ik doe vooral de koude kant. Carpaccio, stik de taar, sardientjes. We hebben ook vlamkoegen. Dat is dan Robson specialiteit. En ja, zo doen we het een beetje. Het is heel gezellig zo in de binnentuin. Yeah.
1: Ja, want je bent hier al een aantal jaren zo aan het werk, Steven.
2: Ja, nou ja, we doen het eigenlijk met z'n allen. En ja, we zijn gewoon lekker bezig. Het hotel is goed bezet. De camping is hartstikke gezellig. De mensen vinden het leuk die op de camping staan om hier dan, als het lekker weer is, om 's avonds hier in de binnentuin te zitten onder de kerk. Ja, toch. Dus een beetje Franse sferen misschien te proeven. En ja, dat we gewoon een gezellige avond van maken met mensen, ja.
1: Nou heeft iedere kok eigenlijk een soort speciaal gerecht. Een gerecht waar die echt bekend op staat. Heb jij ook een signature dish?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou zeggen misschien op dit moment een steak tartare. Die valt goed in de smaak.
1: Wat is de kunst van een lekkere steak tartare maken?
2: Goede saus maken. Een goede stuk tataarsaus. Heel goed vlees gebruiken. Mooi rood vlees. En ja, dan wij doen een beetje de klassieke versie met rode uitjes en kappertjes, augurkjes, sardientjes zitten erop. Ja, dus en dan mengen en dan kun je het lekker eten. Met een goede crostini die we zelf maken.
1: Wat doe je nu het liefst? Schilderen of kokkadellen?
2: Schilderen.
1: Ja. En waarom?
2: Ja, omdat schilderen toch wel een soort uiting is van... denk gewoon wat ik nodig heb of zo. Dat gevoel eruit. En koken vind ik ook superleuk hoor. Maar koken voor anderen is wel weer anders. Want er zit een soort tijd, wel een tijdsdruk op. Thuis kook ik ook heel graag. En dan is het toch weer wat rustiger. Dus ik zou zeggen schilderen staat op één. Maar ik vind koken ook heel leuk.
1: Ja, en de gasten die in het pop-up restaurant aanschuiven... kunnen van tevoren even mooi kijken in de art gallery. Hoe zijn de reacties op jouw kunstwerk van hun?
2: Ja, eigenlijk heel goed. Mensen vinden het heel leuk. Want ze drinken bijvoorbeeld iets en nemen ze een drankje mee. Gaan ze een rondje maken. Er staat ook een bank in de gallery. Dus mensen kunnen ook even zitten en naar de kunst kijken. En meestal, ja, soms als ik even tijd heb vanuit de keuken... loop ik even hierheen en dan maak ik een praatje met mensen. En mensen vinden het eigenlijk heel leuk om te zien. En soms nemen ze iets mee, iets kleins. Of, ja, dus eigenlijk hartstikke leuke reacties.
1: Vanavond open, kunnen alleen campinggasten aanschuiven of andere toeristen die hier toevallig in het dorp zijn, vanavond ook?
2: Ja, als mensen in de buurt zijn inderdaad, dan kun je gewoon, we zijn van 6 tot 8 zijn we paraat om mensen te voorzien van eten en een drankje en mensen vanuit de camping, maar ook vanuit het dorp of uit de omgeving mogen komen, ja.
1: Leuk, vanavond om, wanneer zijn jullie open?
2: Van 6 tot 8.
1: Van 6 tot 8. Dus je kent ons hier in Hovert bij de camping, het pop-up restaurant. Bij Steven en Sjochje Dwaan in het bij de kunst. En daarna genieten van zien stiek tataar.
0: Nou, dat is een smakelijk eten na zo'n jaar. Ja, dus zit er ook boven te denken. Oh, nee.
1: Nou, hey, wie maakt naar verder? Wie maakt naar horen plekjes?
0: Ik is altijd waarom, hè? Je weet het maar nooit.
1: Zeker.
0: Wie gaan we minken? Want minken, wij hingen toe uit.
3: We staan nog steeds mooi bij het schalkertje, bij het pontje. En nou had ik hier een van de skippersbuurs. Kun je even kwaad vaststellen waar je binnen?
4: Ik ben Dick Jager. Ik ben in Ljouwert. En ik doe dit al sinds nog 2021.
3: En jou bent dus echt een van de vrijwilligers die dus het pontje besturen. Maar hoeveel vrijwilligers zijn er eigenlijk die het pontje besturen?
4: Ik weet het niet precies, maar ik denk ongeveer 19.
3: 19 vrijwilligers, dat is best redelijk wat. En wat vind je zelf eigenlijk het mooiste om het pontje te besturen, Maaien?
4: De mensen die je vervoeren. En de gezelligheid van de kioskmedewerkers. Want we zijn te keren met 2 man. Eentje op de kiosk en één op het bootje. Ja.
3: En wat ik zo bijzonder vind om dit pontje is dat het pontje op zinne-energie draait. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
4: Ja, dat doen we al meer dan 30 jaar. En het was een experiment van de NUON. En dat liggen zonnepanelen op het dakje en batterijen in de druim. En elektromotoren die krijgen de stroom van de batterijen. En zo gaat het maar door. En we hoeven niet bij te laden. Sterker nog, als we om 6 uur stoppen met varen, dan wordt die aan de wal gelegd. Nou, de batterijen die krijgen dan even naar 100%, maar dat is zo gebeurd. En de rest van de stroom gaat er net op.
3: Maar joh, net eens een keer horen bijvoorbeeld dat er opeens dat joh, het pontje zonder stroom of iets zie je dat net kon varen.
4: Nee, in al die 30 jaar niet.
3: Dat is zeer gewaagd. Maar joh, we zitten hier mooi onder het water, hè, zo. Het is een mooie route voor pontje. Als mensen mij pontje willen, wat kunnen ze dan al hier beleven qua fietsroutes of iets?
4: Nou, het is de verbinding tussen Uddegriep en Ljouwert en Burgum. En aan de overkant kun je naar Griep en Eerderwald en dan zo weer Friesland in.
3: En tot hoe laat vaart het pontje eigenlijk?
4: Het pontje vaart van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds.
3: Dan kun je eventueel, maar jouw vader net al die 8 uren, denk ik?
4: Nee, we varen met 2 man. De eerste die vaart van 10 tot 2 en de tweede die vaart van 2 tot 6.
3: Nou, sure, dan haal je een mooie bedijn. Nou, ik wil je tegen bedanken voor dit laatste interview. Het oren, pontje en hopelijk dat je nog een protte willen maakt.
4: Ja, dank je wel.
5: Ja, die gedanken Minke de Ruiter bij het pontje in Zuid. Ja, dadelijk, na 12 uur, dan ben we er nog steeds natuurlijk maar mooi voor. Meer mooie verhalen uit onze regio. De verslagjouwers gorren nog steeds onze regio in. En ze brengen jou straks nog al je mooie anekdotes en mooie verhalen. Waar zal je het lonen komen? Dus bloot erbij, dadelijk deel 3 van dit programma hier bij het VNOF. Mooi voort, ondadelijk.
6: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl. Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
10: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
8: Keukens en kasten op maat.
11: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
12: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gurbe en ik lid me hier.
13: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
12: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
13: tdnoord.nl.
14: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
13: TD Noord uit Jesternijtjerk.
15: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
16: De Friese Motorfiets!
15: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
17: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
18: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden over.
19: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
18: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
19: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakke stiel en dwarn. Hij regelt alles.
20: WOQS.nl.
17: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
15: Wij hebben haal- en brengservice.
21: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
20: WOQS.nl.
22: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
23: Tromeesje maar in beheining.
24: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
22: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
25: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
26: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
25: baarsmazitcomfort.nl.
27: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
20: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
28: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Er zijn nog 2 personen aangehouden na de vondst van een drugslab in een woning in Den Haag. 2 mannen werden gisteren al opgepakt. 1 persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog 2 arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. Het is druk op de wegen naar Zuid-Europese vakantiebestemmingen. Op bekende knelpunten in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië staan lange files. Volgens de ANWB lopen de vertragingen op sommige routes op tot enkele uren. Vooral rond de Gotthardtunnel, de A7 in Frankrijk en de A8 in Duitsland is veel oponthoud vanwege vakantieverkeer. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstad-Delven is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af vanwege tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
1: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
2: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
3: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
2: MincoBouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
4: NOFPC.nl.
6: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
9: En van speelgoed tot feestartikelen.
7: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
9: Max Voordeel, in Den Wald.
29: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Alles voor in en bij het zwembad.
9: Max Voordeel, in Den Wald.
30: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
31: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Nu de Ma.
30: Schitterend.
32: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
30: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
20: Dit is RTV NOF.
33: My No, mooi fort.
34: Mijn live verslag van het Scootjesiel, mijn Jaap Cuperus.

0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Ja, welkom. We zijn begonnen aan 3 uur, Mooi Fort. En onderwijs nog steeds Minke, Jan, Jaap en Tjerkje. En wat ze aan zijn heen binnen, dat maar weer een afwachtje. Maar we zullen geen fruit op de IFKS met Hilke Heistra, met Scootje van Dokkum en Jaapke Peres. Ja, die had de SKS in grauw. We gaan ook gauw verder en we moeten even afwachtje, want onze verslagjouwers binnen nog net wezen. Maar we pakken een plaatje, denk ik. Al van deze klas.

0: Hier is het wetter. Ik weet niet, we hebben verslagjouwers binnen. Ik zal alleen vreden en had ze nog steeds bij de wetter binnen. Of misschien ben ik wel eens oors. Want zoals K3 jongt. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo. Foto's
1: maken. Ik zit hier bij Herre Boschma. De eigenaar van de Zilveren Maan. En hier is Ollinger Argewaasje. Op deze camping in de Westrijn. Herre, hier gebeurt nogal wat. Wat binnen de plannen?
2: De plan is dat we het terrein geschikt maken voor het plaatsen van chalets. Er kunnen 22 chalets nog aan. We gaan het groenwerk het meeste dingen. De leidingen zitten in de groen. De regulering, het water, stroom, internet, alles leidt in de groen. En dan hoop je weer dat mijn jelle hier de eerste chalets te komen kent. De eerste treien die ben verkocht en deze chalet die ben al hier voor de verkoop.
1: Maar als ik eerst je deze loods, die wat een pikkeloods weer, daar ben ik er ook in een temmer in.
2: Ja, nou, een pikkeloods, daar is hij hier mesbaar in. Maar we hebben asbestsanering in, alle asbest is voor. En daar hebben we een dak op het frameline. Ik ben de mensen die zijn, breekt hier allemaal over, maar ik hoor het al even een hak van hoor. En nou een klein het hak wat dat het een beetje meer uitstraling had.
1: En ja, voorheen hing je met je horeca hier in de boerderij hierachter. En dat lukt zeker een prachtig mensen. Maar is dat helemaal gebeurd?
2: De horeca is heel lang gebeurd, voor u wel.
1: Wat leidt er aan de genoegslag?
2: Dat is uw leeftijd. Wie ben beide 68 en horeca had dan al wel een groot impact op het werk. En reken in nou maar dat we voor meer dan de helft een beetje mee pensioen zijn.
1: Ja, en dan zie ik hier op een camping en dan fiets ik hier wel eens even del. En dan denk ik van, hier staat aardig vol. De meesten hier mij hier heel graag bij diverse heren of bij Jim hier op een camping.
2: Ja, het lukt altijd. Ik denk de laatste 5-6 weekenden maak ik altijd een evenkeerpje, want we staan aan de kap te vol.
1: Mooi voort hier dus werkelijk op voor deze camping hier in de Westrijn, de Zilveren Maan.
2: Ja, denk het wel. Ik ga hier altijd wennen, dus ik zie dat net. Maar mensen vinden die mooi. Ik waardeer het wel steeds meer, dat wel.
1: Heren, dankjewel. We zullen haast eens even over de camping rennen. En of dergelijk wat mensen treffen die het zelf ook eens even vertellen kunnen waarom ze hier nou staan. En dat jij hem dan straks nog wel even. Heren, tegen bedankt.
2: Graag gedaan.
0: Dank u, Jan. En dan geven we een zin. Hou we Jaap van der Laan en Kreeën kinderen te pakken. Ik denk dat ze nog eens onderwijs binnen. Zat de Jern zit nog in die auto. Als het maar een vliegtuig werd, maar voor mij nou. We gaan het erop. Mooi vestje. En Klaas die shit me on en zei dat hij door de tong omheen. Want dit is een heel mooi vestje. Ja, Klaas. Klaas die gaat alle mooie plaatsen voor u. Uit van jouw werk thuis. Dat je mooi mij genieten kennen. Van deze hele mooie sturen. Mooi

0: Ja, en hoe de scootjes hielden, straks de, meer hoe de SKS, daar verslag jou Jaap Cuperus in de sturing. Maar steun 1 augustus ondersteunen, dan wordt het IFKS scootjes hielden wel los. En een van de scootjes die van de partij is, dat is dan het Dokkumer scootje Ebenezer. Op de telefoon hebben we nou de voorzitter van het scootje, dat is Hielke Heistra. Goedemiddag Hielke.
1: Goedemiddag.
0: De allereerste lokwensk, hè, want je hebt haar mooi nice te melden, begreep ik.
1: Ik ben net precies
0: best op. Je had een sponsor, in ieder geval een gearworking hier mij kregen, hè?
1: Ja, dat speelt, dat die is al langer sponsor nou. Dat is in Oven bedoeld.
0: Ja, correct, ja.
1: En dat had een hartstikke mooie samenwerking. Maar de meesten hebben een hele goede visie. En dat sluit heel mooi rond bij wij, wat wij ook, hoe wij het echt joggen.
0: Nou. Ja, want het is natuurlijk, een scootje onderhouden, dat is natuurlijk net samen. Hè? Want die sponsoring, die ga je hem echt wel echt nodig, hè?
1: Ja, als je meiden wil, dan moet je wel investeren. Het kan gewoon een soort geld. Nee, doe je dat. Het houtwerk is duur.
0: Ja.
1: Zonder geld kan je net zielen. Nee, in ieder geval net mij komen Bob in. Dat kan je rustig vergeten dan.
0: Ja, precies. Want ja, nou, het wordt er net zo lang leven zelf. Hè? Want hoe bereidt de bemanning van Scootje zich ook recht voor op zo'n wedstrijd?
1: Ja, nou ja, als je bij Joert en Juster hebben we de hele dag nog met het schip aan de gang geweest. Het schip is helemaal kleermeidje, onderkant netjes en skin.
0: Ja.
1: Dan leert het de kret wat mooier trok beter in.
0: Ja, precies. Ja.
1: De snelheid hebben we beter. Nou ja, alle dingetjes even naar in. En staat dat het schip in ieder geval de tip-top wel uit. En de kleer binnen voor de stads. Nou, en dan de komende weken, dan zullen we nog wel eens een trainingje gaan. Maar goed, dan op een gegeven moment dan gaat het los.
0: Ja, zo'n training. Waar mag ik dan krijgt om denken? Want dan ga je natuurlijk wel even het wet erop. Je moet natuurlijk wel even op de markt, denk ik, even varen of zo.
1: Ja, ja, wij trainen alle Thomas Jan op een hele markt.
0: Ja.
1: En dan ben je vaak een heel soort oorschepen. Dan kan je het even onder andere meten. Want als je alleen nog zielen, dan gaat het al gauw rap. Maar als je dan even nice soort woorden zielen, dan zie je hoe het echt zit. Nou, en we gaan natuurlijk gaande bij het seizoen gaan we een heel soort voorwedstrijden hand. En dat ben eigenlijk de allermooiste trainingen die je krijgt. En dan gaat het er wat om.
0: Ja.
1: En dan kan je echt meten van, hoe docht het schip het, hoe door wij het, waar maar wat alles schaven, wat maar wat nog wat oorzaam. Nou ja, dat soort zaken. Ja. Ja.
0: En wat maakt dat scootje ziel nou krijgt zo mooi en zo bijzonder?
1: Tja, wat mag je daar nou van zeggen? Daar kan ik wel een hele duivel praten. <op bol.
0: laughs> Dat dacht ik al, ja.
1: Maar het is die schilderij is prachtig. Het is dat Frieske. Ja, gevoel wat erbij hebt. Je ziel met zijn hard skip. Er werd een heel soort historie om kleefd. En dan dacht je dat mij een groep mensen met je een heel soort willen en een heel soort dingen aan mij maken. Ja, dat is fantastisch.
0: Ja, want hoe groot is die groep krijgt Hielke? Die groep die zich bezig houdt met scootje?
1: Nou, wij zitten met een mannenviertje ontdekt. Dat is de verste bemanning, zeg maar. En dan hebben we nog wat mensen in het bestuur. Dus ja, dat is toch een redelijke groep waar je altijd mee bezig bent om het skip weer de kleur voor te krijgen. Ja.
0: Ja, en hoe zit het met de jonge Rijn? Kim de jonge Rijn, ik wat enthousiast krijgen voor het scootje?
1: Ja, we hebben wel wat jonge onwas, maar dat zoen we wel wat meer gaan willen. Maar ja, dat is altijd wel toch wel een dingetje waar je altijd mee bezig bent. Maar dat gaat net vanzelf.
0: Nee. En hoe is je de betrokkenheid bij jezelf eigenlijk ontstaan voor het scootje? Hoe ben je er zelf eigenlijk krijgt bij Belutsenrekken?
1: Nou ja, de man die dan komt bij de SKS, Jaap Cuperus.
0: Ja, ja, daar hebben we hem al wel. Ja.
1: Die had mij er misschien wel wat niet zo van. Wij waren vroeger altijd op het wettermeus met hem. En dan rek je er al mee in aanraking. En dat was fantastisch.
0: Ja.
1: Nou, en op een gegeven moment toen Jaap Cuperus, die hier wat plan om een scootje te beginnen. En wij zien toen een heel soort contact. En zo kwam dat eigenlijk wat op een lappen. Ja.
0: Ja, dan wil je er langzaam inrollen. Ja, en dan is natuurlijk echt die wedstrijd die er haast natuurlijk echt aankomt. In augustus dus. Ja, hoe schat je hem kozen in dan op dat moment?
1: Nou, we gaan dit moment zitten. We zitten nou dit hier in de B. En dat is een pittige congresje. Ik denk dat de B-klasse misschien haast wel spannender werd als de A-klasse. Dus ja, hoe schatten wij die kozen in? Nou, we hopen dat we een mooie meid van kennen.
0: Ja.
1: Bob in. Maar dat zou ik zeggen, het wordt een pittige concurrentie. Hè? Dat we vorig jaar Bob in de zee, zitten we alle keren helemaal Bob in.
0: Ja.
1: Nou, en die mensen, die skippen, die ben nou echt bij Troscoat, dus die treffen we. En dan ben er nog steeds wat andere schepen waar we echt wel de nodige les van krijgen kennen. Dus ja, dat wordt een pittige strijd.
0: Dat wordt dan spannend, dus 1 augustus. Ja, dan, hier in augustus dus de eerste wedstrijd. Waar start hij hem correct?
1: We staan altijd op Hilpen.
0: Op Hilpen, oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, hier in augustus. Dan, nou, je mag even tijd voor de laatste puntjes op die en de laatste trainingen. Alvast een heel soort succes, Hielke Heistra van het Dokkumers Koetsje. En alvast een, nou ja, en voor de rest een heel goed weekend. Succes.
1: Ja, tegen je merk.
0: Dankjewel.
2: Muziek uit de streek. Dit is de Mooivoort Streekartiest.

0: Ik wil een intro, want u verslaat jou binnen nog steeds onderwijs en werd snopen daar binnen. Ik weet het, Tjerkje, waar bist u?
1: Ja, Tjerkje, we zijn hier in de hal, we zien hier bij de Tjerkje, maar het orgel spelen, dus we vluchten maar even naar boeten. Oh. Hier is een man die dus misschien iets vertellen kan wat ze dag en dan komt er een oor neer bij. Waar ben je?
2: Joch van der Wal, ik ben hier de koster. Ah. Dat ben je in Verwe trouwens, net in Holwert.
1: Oh sorry, wij komen uit Holwert. Vandaar dat we bij even in de war zijn. Maar we zijn hier in Verwe. Het is hier echt een heel mooi plekje. Heel mooi oude dorpskern.
2: Ja, dat is weer. Ja, echt van vroeger nog. Hè. Ik heb wel zien dat het wat robuust is al hier. Grote kerken. Mooi pleintje ervoor nog. Ja, zo hebben we hier om een 14 dagen wat kerkenpad. En kunst in de kerk erbij. Van halve tot vijf. Dus dan kunnen mensen maar komen, toeristen.
1: Ja, en dat hou je hem alle weken?
2: Nee, om de 12 weken. Om de 12 weken.
1: Om de 12 weken. Ja. Dus we treffen dat je hem hier weer open bent.
2: Ja, dat al, ja. Ja, daar ben ik plak. Ik ben altijd open, maar voor een week weer. Maar ik rondleidingen, kist je op, Jan. Voor bij het vrijhof, kist een steen om 12 uur. En dan krijg je een rondleiding, troverwet. En als einde de kerk in, de toer in, naar de klokken.
1: Oh, dus maar je ik Jan dan naar boven bij de klokken zien?
2: Dat de held, hè? Net helemaal, maar dat de held. Ja.
1: Oh. Ja, dus ze mij dus echt de tour beklimmen hier even het cirkel bescheren.
2: Zeker, ja. We hebben daar direct zin in, dat kan alleen mooi, maar het is wel heel mooi altijd, hè?
1: Ja, ja. Ja, je ziet natuurlijk wel een prut even hoe het dorp heen.
2: Ja, nou nee, dat is eigenlijk net zo vol, want dan mag door die galm gaten heen zien. En dat is wat beperkt al hier. Ja.
1: Oh, wat jammer.
2: Ja, dat is jammer, ja. Ik heb wel krijgt door zijn spleetjes, hè, maar het is wel een hele klem, het is een hele uitdaging. Het is wel mooi.
1: Ja, en is hier een prutte belangstelling voor, ik voor die rondleidingen?
2: Ja, dat is verschillend. Daar kun je eigenlijk een pijl op trekken. De ene keer dan ben je 20 en dan ben je mama size. En ja, dat is verschillend. We hopen prutte toeristen verzelf, maar ja.
1: Ja, en doe je omdat dit hier voor het eerst van
2: nee,
1: nog nooit...
2: Nee, dit is al 2-3 jaar, zei je. Ja, je hebt van het wasbelang uit. En kerkenpad natuurlijk. En de combinaties al hier. En maar kunst in de kerk. Dus, wat meer mensen loeken nog.
1: Ja, en ja, kunst in de kerk, je bent echt twee kunstenaars. Ja. Je hoort alle keren oren? Of?
2: Alle keren oren, ja. Ja. Je zit organisatie, organisator zit jezelf ook bij, Lisbeth. En mijn naam orenvrouw. Ja.
1: En dan is er een bepaalde tentoonstelling die beloofd of is er alle weekend wat oors?
2: Nee, dit wordt nu nog even oproemen en hoe 14 dagen is er weer wat oors. Komen er weer oren kunstenaars, ja. Het is in je middie.
1: Dus een heel soort werk voor die kunstenaar zijn.
2: Ja, dat wordt het de Meijer. Ja, Just Joen heeft alles opzet. Dan kan ze het maar los. Tje?
1: Ja, en ja, hier is. Ja, hier ben ik wel wat mensen. Dus het neemt wel wat in en uit.
2: Ja, het geeft de hele middie wat tro. Dan kan je wat koffie krijgen en alles. Dus ja, het redt hem wel.
1: Ja, mooi. Nou, super. Dus mensen kunnen hier te lonen van nou?
2: Alvoeren, tot en maar vijf. Ja.
1: En dat is om een 14 dagen?
2: Om een 14 dagen, ja.
1: En dus van een beetje kinderen zie je nog te lonen en anders wordt het over 12 weken?
2: 12 weken weer, ja, inderdaad. Ja. Dan heb je de organisten, die geven we voort.
1: Die gaan we voort, ja.
2: Ja.
1: Die maken voor u een beetje te vol allemaal.
2: Nou ja, goed. Zei je dat. Dan kist je het wargel spelen inderdaad. Meestal niet eens spelen, je kent even achter het wargel. Kist je voor Robjan. Ja, kist je voor Robjan. Wargelpaard is er dan. En dan kist je op Jan van Jelloeren. Dus.
1: Oh, ze spelen dus in Jelloeren en dan kan eventueel een oornek weer dat hij dat wil.
2: Ja, dan weer een pauze en dan wij Jelloeren. Ze komen overal wijd, heel lang wijd.
1: Oh.
2: Ja, het is wel uniek, hè, dat wargel. Dus.
1: Oh, dus je hebt een bijzonder wargel hier?
2: Ja, dat is het al, ja. Het is de eerste 3 klaviersorgel in de buurt eigenlijk. Dus. Ja, vandaar.
1: En vandaar dus uit het hele land organisten die hier komen om even te spelen.
2: Ja, dat is het. Ja. Klopt.
1: Ja, nou super, heel mooi dat jou hier eens even wat over vertellen worden.
2: Is goed.
1: Tegen dank.
2: Ja, doe dan weer binnen.
0: Doe dwars net omheeg?
1: Ik dwaal wel omheeg, maar ik weet net over de tijd van joh, dan moeten we dus even een orenkeer dwaan.
0: Ja, nou oors pak ze de lift toch?
1: Het, wat? Nou de lift? Hier had ik geen lift.
0: Oh, oké.
1: Nee, zei het nee.
0: Nee.
1: Maar

0: Je ben ik wat meisjes zitten. Het wordt al wat beter, hè? Meisjes zitten hier op een bankje.
1: Oh, okay.
0: Even te zien. Het is hier smokken gezellig.
1: Nou, die komen aan ze wel even rond bij hem. Hey, hoe is dat?
0: De kerk is rond 4 uur daar hier.
1: Oh.
0: En er is meer te beleven.
1: Nou, mooi. Hartstikke mooi. Nou, wie kan, zou ik zeggen, wie komen aan ze even rond bij hem?
0: Nou, ik zou zeggen, want het volgende stukje wat we hebben.
1: Ons
0: aan. Even verder.
1: Jojo.
2: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. Een 48-jarige Nederlander is tijdens een duikexcursie op Curaçao om het leven gekomen. Er zijn nog 2 mannen aangehouden na de vondst gisteren van een drugslab in een woning in Den Haag. En de grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstadelva is grotendeels onder controle. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Van het actuele Nijs, Noordoost-Friesland, Waarberjocht.
3: Bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag...

0: Ja, dan weer de titel van de plaat van L.D. Bart uit 1986. Ja, de duo's binnen eigenlijk, de koppels, ja, de verslagjouwers, die binnen dus nog steeds op pad. En ik, Minke en Jan. We schakelen nog even over naar verslagjouwer Jan Wagenaar. Jan, waar ben je toch momenteel?
1: Ik sta hier op de camping De Zilveren Maan in de Westrijn. En ik tref hier mensen uit Kloosterzande.
2: Nee, uit
1: Beierland. Oud-Beierland. Nou, dat is een heel eind weg. En we hebben even een klein voorgesprekje. Wie bent u, mevrouw?
2: Ik ben Manon, getrouwd met Dirk. En wij komen inderdaad uit Beierland.
1: En hoe komen jullie nou hier in de Westerijn terecht?
2: Nou, wij hebben een zoon die staat hier dichtbij op de camping. En nou ja, Google is your best friend. Dus via Google kwamen we bij deze camping. En we houden erg van vissen. Dus dan was er ook nog een wadertje erbij dat we zouden kunnen vissen als het een beetje mooi weer was. En eind van de week gaan wij naar de andere camping toe, naar onze zoon. Maar die is een beetje groot en we houden van kleine campings. Dus dat doen we maar 2 dagen.
1: Ja, en nu staan jullie hier in de Westerijn. Een uitzonderlijke plaats, zou ik er bijna zeggen. Maar ik hoor u ook een heel verhaal vertellen. Dit is niet de eerste dag van jullie vakantie.
2: Nee, dit is eigenlijk onze laatste week van de vakantie. Wij zijn net 2 weken in Frankrijk geweest, waar we 40 plus hadden. En waar we eigenlijk niet onder de luifel vandaan konden komen vanwege de hitte. En nu staan we eigenlijk, zitten we onder de luifel vanwege de kou en de regen op dit moment. We zijn 2 weken lekker door Frankrijk heen getrokken. En ja, het laatste weekje, omdat het eigenlijk te heet was, dachten van nou, we doen nog even een weekje Nederland, een rondje Nederland. Dus,
1: En jullie zijn, als ik het nou zo beluister, echt van die globetrotters, doen jullie dit elk jaar?
2: Ja, elk jaar gaan we wel een paar weken met de camper weg. Dit jaar hadden we maar 3 weken, normaal gaan we 5 weken. Maar dan gaan we echt wel richting Portugal, wat verder weg. En daar is het wel warm overdag, maar altijd koele nachten. Dus dat is wel fijn. En ja, we proberen eigenlijk elk jaar wel, we gaan altijd zonder planning weg. Zoiets van, nou, we willen daar of daarheen. En dit jaar zouden we een beetje Frankrijk doen. Maar ja, door het echt hete weer zijn we eigenlijk een weekje eerder teruggekomen om hier nog een rondje te gaan doen.
1: Nou, wij wensen jullie hier in ieder geval op deze camping heel veel plezier. En in de Westerijn is het heel goed toeven, moet ik zeggen. Alle winkels zijn hier.
2: Wij gaan zo even naar de winkels, want uiteraard heb ik geen lange kleding bij me. Dus ik moet broeken gaan scoren, wil ik een beetje deze week doorheen komen. Want we hadden alleen maar korte broeken en jurken mee. Dus,
1: maar we blijven optimistisch, want volgende week is weer dik boven de 20 graden. Dus goed vooruitzicht.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Veel plezier hier in de Westerijn.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Ja, dan wie je verslagjouwer Jan Wagenaar vanuit de camping in de Westerijn werd dus een gesprek hier met mensen uit Oud-Beierland. Ja, die ben de warmte van Frankrijk ontvlucht en toch even de verkoeling van de Westerijn opzocht. Nou ja, beter kennen het natuurlijk net. Wij komen om naar het Ierjongetje 180, naar de dames van Maywood. Hier is Late at Night.

0: Het is 18 juli. Het SKS-kampioenschap Scootjesielen is weer van start. Alle wedstrijden, fieke scootjes en tours en leefhouders langs de Friese maten. En van soort Friesen is het meer als een sportwedstrijd. Het is een evenement van historie, traditie en rivaliteit. En iemand die Scootjesielen al jarenlang opvoert, volgt is Jaap Cuperus. Hij kent de skippers, de verhalen en de schieten van SKS als geen oor. Tijd om een vooruit te zien op een nieuwe editie. Maar Jaap Cuperus zelf, goeiemiddag Jaap.
1: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag. Ja, de eerste wedstrijd in Grauw, hè?
1: Ja, ze ben druk aan momenteel.
0: Nou, hoe gaat het?
1: Grauw, gigantisch. Het staat prachtig. Vier het dan uit. De oren, maar op afstand volg je. Zo simpel, luidt het. Drachten en de lemmer ben nummer 2 en nummer 3. En de rest, die dat haast ja, je moet net zeggen, verspreek een brede mooi.
0: Oké.
1: En vooral Jereveen en de Sneker Pan. Maar de hele mannen achteraan. En dan denk ik, ik ben wel goed jongen, hij heeft een bril wel op. Maar ja, dat is prachtig, dat is heel mooi. En de wraak van Grauw, ik ben er bijzonder wies op dat er sappen steert.
0: Oké. Ja, want
1: we waren de gek met ons tussen. Grauw had je tijd gewoon. Het is goed geweest, maar dan komt ze zelf achter. Via bemanning van het scootje van Grauw. Dat de schipper ziek is. Dat hij ziek de wedstrijd sealed had. En dat er in het ziekenhuis constateerd is dat er 5 omleidingen gaan moest. Dat wie ik een wonderboom wonder dat er dat goed goed rijd had. Maar het is wel heel triest. Maar ja, het moet je even goed opknap. Het is nou de Griese post over, maar hij is nog zo sluw als vroeger. Dat is prachtig mooi wat de schil net.
0: Juist. En wat maakt er nou staan Ierbrig zijn? Zo bijzonder, hè, Jaap?
1: Ja, je komt er bij ons heen, je treft al koor weer, er zijn nieuwe gezichten, er zijn nieuwe schippers, stiekem hebben ze van koor al je wat er al je gebeurd is aan het scootje. En ja, ze zijn benieuwd naar de nieuwe mensen aan boord. He. Ik weet dat wat zijn een nieuwe adviseur had en nog een aantal scooten, maar... Ja, dat is gewoon, dat is weer een liedje reunie.
0: Maar het is een westerseel, hè? Is dat nou echt veroordeeld om te leren? Want er komen echt steeds meer regeltjes bij, hè? Verbouwen, ja. Dit mij wel, dit mij net, masten mij zo lang heen gelopen en weet ik veel wat.
1: Ik ben in 2004 erbij kwam. Toen we de krenk naar je formule. En we zijn nu 20 jaar verder en er is Juwer, Cecile van de eerste keer, we hebben een nieuwe formule. En elke keer in de vraag, jongens, hoe vind je geen meer in? Hoe komt het wel goed? Maar het is een gering en geprust van je wel, Cecile, en dan vind ik het.
0: Ja, want ja, op zo'n manier gaat de traditie wel een beetje vlijnt, denk ik.
1: Ja, maar Jilt speelt het oer al een rol in. En dat is ik lekker goed in het scootje schilden zo. En er zijn jongens die gaan knappe boes in en die spenderen de meer in. De Zuidwesthoek is een van de jarmoedige scooten die erbij is. Maar die hebben passie en plezier ermee. En die haar man die er netjes mooi omgeen ik. En er zijn scooten bij die krijgen van donateurs. Hij is al 30.000 euro binnen, en dan maar de sponsoren nog komen en de watermeis. Ja, dan ben je scooten die zwemmen in deelt en de scootie die maar het wat zuiniger rond dan.
0: Ja, eigenlijk in de bedeling naar goed, eigenlijk in principe van deelt, zo.
1: Ja, maar dat hetzelfde wat in de maatschappij is, er zijn mensen die ben blij, maar een liefst roeibootje en er zijn mensen die had wat beter in het leven en die gaan... Een grutteboot.
0: Ja, maar mijn roeibootje vader kan misschien ook lokker zijn dan in mijn grutteboot, of niet?
1: Dat is exact. De druk, hoe groter, hoe meer had je passeert in het leven, hoe groter de druk ik word in het leven, nooit daar.
0: Nou zo.
1: En dat hij hier ook mooi. Ik weet, een van de 14 daar moesten ze, waren ze bij de eerste vier, wie en net bij de eerste 12, dan ja, dan weer het einde avontuur.
2: Ja.
1: Dat zit er ook in, hè? De druk opzetten en je mag dat ook oorzaken.
0: Nee, je mag eigenlijk een beetje plezier in houden, wat je zegt, hè? Want hoe meer plezier je erin houdt, hoe meer wil je er gewoon gaan.
1: Ja.
0: En jou had ook plezier in, want jou bent er elke keer bij een beetje wedstrijd.
1: Ik ben er elke keer naar bij, alhoewel het soms ik heel oorzaken verrend, wat je ook wil, maar je komt naar je gezichten voorbij, je komt al harde gezichten voorbij. Ik herinner me, hier een man verderop, die kwam toen we het goedje van Dokkum voor de eerste keer, Maidion, IFK's. Diezelfde man kwam om de hoek en die in de grap, toen meten ze 4 meter draaien, breedte. Volgens mij is hij hier nog breder en ik was zo leek toen, toch verdikke me. Ik heb je haast net mooi dan maar de IFK, alles kwam goed. Maar dezelfde meesten waar je plezier me gewoon had, die zelf ik een heel produleren schoen nou ik werd. En dat is nog skerig, het bloot nog skerig.
0: Ja, nu zijn dat dus eigenlijk een grote reunie van maan, vreun en maar op, misschien ook wel vijanden. Ja. Als Jaap nog een vastzetting van mij, hè? Wat hokken scootje maakt dan even Jaap dan de grootste kans op de SKS-titel dit jaar?
1: Ik had op grauw.
0: Op grauw.
1: Ik denk dat wat ik nou ook zie, dat Lemmer hartstikke goed bezig is. Wat mij, ik zie de Snekerpan en die Jervingen volle meer ervaring onverwachten. Maar die zielen op het veertje en toch de plak. En dat ding steek verdikke me wat deed je onder honger, jongens. Het mooiste, de kampioen worden, dan zit het je soms ook mooi. En zit het je mooi, dan dan pleegt het je 2 weken.
0: ja, maar het waar doet eigenlijk een prut ook, hè?
1: Het waar doet eigenlijk een prut. En je maakt beslissingen gekkigheid naar. Het windje is lekker. Het is wel noordwestelijk. Dat is wel zeldzaam hier op een maart. Want wij staan er meestal op een WD. En dat koeien deze keer net. Deze keer in het dorp staat. En dan maken ze toch wat in het smelle water. Elke koersje er passeren. En zit je vooraan en je zit er goed vooraan, dan ben je ook voort.
0: Ja. Je kan er gewoon zeggen van, net één wedstrijd is gelijk. Wie wens ik Jaap nog een hele mooie wedstrijdtaam. En hoop ik dat we over de week even contact met je op zieken. Maar hoe het wel en wel is van het SKS.
1: Graag. Het wordt na een week weer spannend. Na een week baby op Starem op het grote wetter op IJsselmar. En dat is ook altijd nog scherig.
0: Nou, sje. Wie zult er intro in, Jaap? En nog een hele mooie dijtaam.
1: Dank je.
0: Jojo.
1: Hoi.
3: Ja, van het scootjesiel op het Wetteringrauw gaan wij even naar de omkring van Verwet, naar onze verslagjouwer Jaap van der Laan.
4: Ben je nou bij de Flower Power merken bij paviljoen MEM en ik zie je nou jonken?
5: Atsje, Lettinga.
4: En Atsje, jou ben je de organisator van dit evenement, like het zou zeggen. Wat kun je ons vertellen over dit evenement?
5: Nou ja, ten eerste doe ik het net alleen. Dus Aliet is ook, die doet de marktkramen en wij doen dus het hiem, de inrichting en de catering. En wij is dan paviljoen MEM. En dat doe ik de Germ ooit, denk ik wel 20 vrijwilligers. Dus het is net zo dat ik het alleen doe. Dat zou net kennen, hè?
4: Nou, dus een hele prut vrijwilligers. Ja, nou, je hart je best druk. Ben al je meisje op paard. Wat kun je vertellen over de Flower Power merken zelf?
5: Ja, nou, Flower Power merk hebben we mooi met elkaar betocht. En Aliet doet dat al heel wat jaren. Dit is de 5e keer dat we die bij paviljoen MEM doggen. En het unieke ervan is dat het dan boetendoor is. Meestal wordt dit soort markten binnendoor georganiseerd. En wij zijn toen dat we in de coronatijd, 2021, ben we mooi met elkaar begonnen. En toen zijn we van hoe mooi is het om dit boeten te doen. En toen gingen we ook heel mooi waar. En dat had dus nou ook weer uitdaagd om toch te zeggen, we gaan weer 2 dagen een mooie merken boetendel zetten. Zodat mensen, nou dat zuste ik wel, ja de luisteraars kind net zien. Maar de mensen zitten hier al je mooi met elkaar te keuvel in, gaan praten, gaan even met de marktkramendel, doen een workshop of let hun informeren over de producten. Maar gaan ook lekker even wat eten of wat drinken. Dus mensen gaat wel even ontiet. En dat is eigenlijk ook wat wij graag willen.
4: En waarom hebben we uitgekozen voor Flower Power? Want ja, Flower Power is op zichzelf ook al een beste ding. Waarom is juist nou dat degene waar deze merken, waarom voor deze merken?
5: Ja, nou, we hebben dat thema gekozen omdat het gaat om mensen, om de leefde van de mensen, om het mooi maken er iets van mooi te zien. Dus net om wreedheden of oorlogen of wat ik maar. Kreeg ze dat vroeger natuurlijk in die 60e jaren, Flower Power, ja, heel erg broekdwaar om zichzelf weer te ontwikkelen. En dat is ook wat we graag doen, dat mensen wijzen mooi is dat ze binnen. Maar dat ze echt gewoon ontdekken van, hé, hey, hoe mooi is het omdat ik mooi maken te deel. En vandaar het thema Flower Power.
4: En als mensen deze merken bezieken, wat kunnen ze dan al je verwachten?
5: Nou, het gaat over clean, het gaat over het maatje van Happy Stones, het gaat over het maatje van Iced Tea, het gaat over, hoe noem je dat, wierook, dat roekst hier ook over al. Etherische oliën, over skinmaakproducten die ecologisch en biologisch binnen. Producten uit de regio, huning, maar ook agaveplanten, hoe staat verbroeken kist, dat mooie producten. Ja, ik kan ze gek net bedenken, maar het is er alle jaar. We gaan voor een hele grote diversiteit kozen.
4: En hoe kom je hem op, alle personen die hier op de merken staan? Ga je die zelf regelen of melden ze zich aan? Of iets?
5: Nee, dat gaat dus via Aliette. Die had zelf een bureau, die had dit al 10 of 15 keer georganiseerd. Alleen nou samen steeds, maar u steeds 4 lang. En ja, die weet gewoon, die meldde zich bij haar. En ook heel veel uit de regio die zich meldt hadden organiseren om gewoon hier deel te nemen op deze markt. Ja.
4: En kunnen mensen je volgend jaar ook weer Flower Power merken verwachten?
5: Ja, dat weten we nooit. We hebben vorig jaar net hier nou al. En we gaan wel zien, maar het is wel echt een hele put, grote put. Maar het is ook weer prachtig om dit te zien. Dus we beslissen gewoon weer in de loop van volgend jaar wat doen we. Hè?
4: Nou hoop ik jou nog een nog verkleurd dijt aan te wezen. En volle plezier vanzelfs. En tige dank.
5: Nou, Jim ook bedankt. En ik zou zeggen, rin nog even door de merk. En eet nog wat lekkers.
4: Zo zeker maar. Okay. Dank u wel.
3: Ja, Minke eruit hebben we die weer bij de Flower Power merk. Team Boedenpost bij paviljoen Mem. Ja, we zijn alweer ontstaan het in de laatste uren van dit programma. Van mooi voort. Dadelijk, na 3 uur, ben we er nog een keer. Maar een soort mooi verhaal uit onze regio. Dus blauw erbij. Het programma mooi voort hier bij RTV NOF.

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steken. Op Accuos Benzine, ik ben Gurbe en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
8: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
9: Yo, Freerik. Maar, bestellen kan tot...
8: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
10: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Tromeesje maar in beheining.
12: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: Pakken. Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
13: Baasmazitcomfort.nl.
15: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
16: Ja, echt maatwerk!
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
17: SGmaatwerk.nl.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op traaien oeren.
21: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok vanaf de lanceerbasis in India en zette meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snel groeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Een 48-jarige Nederlander is tijdens een duikexcursie op Curaçao om het leven gekomen. Dat gebeurde bij Tugboat Beach, een populaire duikplek. Volgens de politie kreeg de man onder water complicaties. Andere duikers brachten hem naar het strand, maar hulpdiensten konden hem niet meer redden. De politie onderzoekt de toedracht. Er zijn nog twee personen aangehouden na de vondst van een drugslab in een woning in Den Haag. Twee mannen werden gisteren al opgepakt. Eén persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog twee arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstad-Delven is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
23: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
24: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
25: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
24: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
23: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
26: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
27: en Opel.
28: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
26: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
29: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
26: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
28: in Ford
27: en Opel.
30: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
31: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
30: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
32: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
33: Zo, dat ziet er gaaf uit.
32: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
34: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
32: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
30: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
35: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
36: En van speelgoed tot feestartikelen.
35: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
36: Max Voordeel in Den Bosch.
37: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
38: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
37: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
35: Alles voor in en bij het zwembad.
36: Max Voordeel in Den Bosch.
21: Dit is RTV NOF.
39: My No, mooi fort.
40: De onthulling van een strijkartiest van deze week is...

0: Live, verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Ja, we beginnen weer met het laatste uur alweer van deze editie van Mooi Fort hier bij Steekomroep RTV NOF. We hebben hier erop in uitzending nog aandacht voor een kunstmarkt op een camping Simmerwille in Komersweg. We gaan het hebben over een bijzondere keertpartij die er ons te komen. En ik aandacht natuurlijk voor de streekartiest. De streekartiest hebben we hem al een beetje wat jaren litten de oren horen van. Ja, en we gaan meer van die streekartiest. Jaren, we gaan meer met die streekartiest praten. Dadelijk hier in de uitzending bij TV NOF. Maar ik uw verslagjouwers, die ben nog steeds op paad. En we zullen eerst even bij Tjerkje. Want Toos zit volgens mij bij de heegste terp van Friesland momenteel, hè?
2: Ja, klopt. Daar ben je bij Hege Beintum. Daar ben je in het beziekerscentrum. En nou, Ian die wil ons wel even wat vertellen erover. En ik ben heel nieuwsgierig. En waar ben je?
3: Ik ben Joute Bouma en ik ben je vrijwilliger bij het bezoekerscentrum Terp Hege Beintum. We hebben verschillende dingen zien. We staan hier nu in het archeologisch steunpunt. We gaan nog Bob op het terp zitten tjerken, maar hele mooie rouwborden. En we gaan nog de Harsta staan, die een hele mooie kamer bezien kennen.
2: Dus van alles te dwaaien hier.
3: Nee, want een perialien of perialien zie je niet. Want het cerkentoer ging geweldig om verzakken. Is het zie je niet. En er een betonnen tafel onder het cerkentoer plaatst. En toen had men eerst een boorkern maken van 12 meter. Die vertelt de hele geschiedenis van de terp. En van de e-steed, zie je toerstielien, tot de huidige tijd. En er stond dus alweer tijdsdingen bij wat er gebeurde toen al. Oh,
2: dus eigenlijk verticaal een hele.
3: Ja. En begin 1900 had ze hier een graafveld vond en had ze bijvoorbeeld daar een boomkistdame vond. En de meesten waren toen begroeven tussen een paar planken en sommige meesten ook in uithalde beem. En dat was wel heel bijzonder, want hier groeide toen helemaal geen beem. Dus die beem moest van 4 hellen worden. Dus dat wees er wel op dat het een belangrijke of vrij rieke dame wijzen moest. Nou, dat ken je hem net zien, maar die dame looit er en die had ze een gezichtje. Had ze toen ook een priesvraag voor uitskreun en dat was Bijtske. En Bijtske is een Friese naam en er zit Beintum ook een beetje in van Hege Beintum.
2: Juist.
3: Ja. En we gaan hier ook nog een oor, dan rennen we daar nog eventjes naartoe.
2: Ja, er is hier van alles te zien. Wauw.
3: Hier loopt ook een skelet. En vroeger, toen we nog net bekeerd waren, toen kregen de meesten al van verskate dingen mooi. En de vrouwen kregen een halsketting mooi. En wat breipje hem. De man wie natuurlijk volle stoer, die kregen wat speerpunten mooi. En dobbelsteen. En dit was wel heel bijzonder, want dit was een mannelijk skelet, maar die een vrouwelijke bijgifte. Dus dat wie een soort een sjamaan had het west of zo wat heen. Of misschien wie het ook wel de eerste LHTB'er, dat weten we net correct. Nou, toen ben we bekeerd worden, dus toen hoorden er geen bijgiften mooi jong worden. Want in het hiernaam als wie alles wel verkrijgbaar steeds maar. Ik weet net of we nog even boven zien willen, want boven hebben we nog een expositie van kunst.
2: Nou, joh, meijer, ik wil wat vertellen. Hoe vertellen jij?
3: Nou, we rennen er even.
2: Nou, rennen we nou even dus de trap op. Even. En dan zien we daar even wat er te zien is. Het is natuurlijk wel heel interessant.
3: Hier
2: oh, wauw.
3: De expositie van Wip de Wit. He, met alle verskate schilderijen. En vanuit hier heb ik een heel mooi uitzicht op het tjerke.
2: Oh, prachtig.
3: En die ligt helemaal boven. Het is de heegste terp van Friesland. Het is haast 9 meter heeg. En die oren terpen, 4 of 5 meter wie voldoende om alle zeewetten te keren. En deze is maar liefst 8,8 meter heeg.
2: Ja, maar we zitten hier ook wat dichter bij de zee, hè?
3: Ja, maar die oren winnen ook geen blij en hol. Dat ligt ook lekker dicht bij de zee. En er zijn verskate aannames voor waarom deze nou zoveel heger is. De eerste is, je wint hele belangrijke mensen. Die moesten dichter bij het hiernaam als wijze. Ik denk dat het een broodje aap verhaal is, ja? Ja. En oren is prestige. Ik ben het ook met het verhaal kennen van Tjum en Aldeboren. Nee. En van de heegste tjerkentoer. De heegste tjerkentoer is die in Tjum. En toen ben er mensen uit Aldeboren heen gingen. Had de toer beklommen. Mooi een touwzakje litten en denken. Dan gaan wij even lekker een hegere tjerkentoer bouwen in Aldeboren. Maar wat doen die Tjummers? Die zijn kom mooi, lekker een borrel. Nou, dat waren meer dan 1, 2 of 3. En toen die mensen naar de borrel wien, hadden ze een stuk van touw afsnijd. Dus toen kwamen ze in al de boren waarom. Maar een touw dat volle kwart weer, dat ze echt tocht in. Dan zag ik met terp mee, ging wij zijn prestige. En oren is natuurlijk een term waar opbouwt het klei, mest en afval. Zien hier gewoon meer rotzooi. Vandaar dat het de heekse term worden wie, of ze zijn al heel seculair bezig als ze heel alles bewaren en erin gooien.
2: Ja, prachtig. Maar ja, het is een prachtig mooi uitzicht hier, maar ik zie hier ook hele mooie kunstwerken.
3: Ja,
2: tenminste, ik vind dit wel heel mooi.
3: Daarom dacht ik je maar
2: toch. Alleer het wat?
3: Ja, daarom dacht ik je maar toch maar even de trap mee op. Dan kun je het zelf ook even iets bezien.
2: Ja, heel mooi. Gewoon ja, het water bij leeg water. En oren dingen. Ja, ik herken dit heel nou wel. Prachtig. Ja. En waar had dit al hier maken?
3: Wiep de Wit. Een plaatselijke kunstenares uit Verwerdwaai.
2: Oh, dus daar ik nog wel, ben ik wel trots op.
3: Ja, zeker. En het had ook wel succes. De protomees gingen en de verskate ding ben ik al verkocht. Dus nee, het is wel een mooi succes.
2: Ja. Ja, dit is een hele mooie tentoonstelling hier. Dus ik wil de moeite verder. Maar die dingetjes, je had dat ik, is dat, had zie dat ik maken. Een soort mens, ja.
3: Ja, ik had zelf ook
2: autootje, trekkertje, wagentje. En op een karretje in het lied. Ja. Prachtig. Ja, heel mooi. Ja, dit had je hier dus ik. En ja, je hebt hier een restaurant.
3: Een restaurantgedeelte. En Moefmoot is eigenlijk de tjerke boppen op het terp. En er zijn hele mooie rouwborden. Want die adellijke familie die in de Harsta staat te wennen. Die aan een heel groot stempel drukt op het tjerkje wat bovenop op het terp staat. En het tjerk is ook al heel oud. Het oudste gedeelte is van alweer 30, alweer 50 ongeveer. Dat besteedt uit tufsteen. En tufsteen is een vulkanisch gesteente. Dat wordt helemaal in het Eifelgebergte Duitsland waaihellen. Want in die tijd konden wij zelf geen stenen bakken. En daarvoor hingen we de houten tjerken. Toen kwamen de tufsteen tjerken. Nou, toen hebben we toch stenen bakken geleerd. Want klooien we natuurlijk genoeg. Het gebeurde vaak in de kleesters. Vandaar de naam kloostermoppen. En we nemen het jerk wel oude Friesen.
2: Ja.
3: Zie? Maar als je de tjerken zien, dan zoen je hem even mooi maar naar het tjerk.
2: Ja, en hier door Harsta staat, die is echt te bezichtigen.
3: Ja, in je kamer kan je bezien. Want de Harsta staat is nou eigendom van Hendrik de Keizer. En die verhieren de staten grotendeels om vakantiehuisjes. En dan kennen mensen de roe nachtje.
2: Ja, en
3: in je kamer die is nog origineel, eigenlijk uit 1980. En die kan nog zien letten onder het publiek. En er zit een hele grote tuin bij. En die is vooral in het foyer heel mooi. Want daar groeien de stenzenplanten. Harmer klokkerspel en de blauwe anemoon om maar even twee te nemen. Maar dat is eigenlijk alleen in het foyer. Er is nou eigenlijk alleen maar... ja, ik zei het misschien een beetje, Sam.
2: En dat het wat wild lijkt.
3: Er is nog geen meer. En er staat een hele mooie kastanjeboom in. En een hele mooie rode beuk. En een hele oude walnotenboom uit 1850.
2: Oh, nou dat is echt al mooi om te zien.
3: Fantastisch.
2: Ja, maar is dat altijd iepen? Of,
3: ja, wij zijn iepen van tiensjes tot de mooi snijden. En het is nou zomerseizoen, dan is het iepen van tien tot de mooi vijf. En snijden en feestdagen van ien tot de mooi vijf. En in winters van 1 november, dan hebben we wat aangepaste tijden. Dan ben we van waar zit dat er maar snijden, iepen. En dan echt van 1 tot 5. En dan komen er volle mensen mee. Je had nou misschien ook beneden zoomen. Die ben ook verskate fietsers. Hè? De mensen die fietsen de Elfstedentocht. Dan komen ze hier vaak om voor een bakje koffie of even naar het toilet.
2: Ja, of ze toch een orenroute. Want we hadden de flasroute, de waddenkunstroute.
3: Ja, er routes dat er binnen. En ook wandelroutes binnen er een hele prote. Dus dan komt hier wel eens wat volk. En wat Sint-Wurg is ook het Zilte Pad. En het Zilte Pad, dat is een route langs al je tjerken bij de Waddenzeelongens. Dat rent van Termunten naar Den Helder. Ik ben eens krijgt Boppa op het tjerken. Toen zag er ook twee dames, die want ik ken zijn stempel krijgen in het boekje. Dus die zag hem op het stempel kussen. Nou, dat had ik hem maar even overwiest.
2: Aha, ja, dat tjerk ik wel meer. Dus dat is inderdaad wel goed dat je dat even vertellen, dat er echt meer wandelroutes komen hier.
3: En er komen steeds meer. We zijn hier nu ook weer bezig om een nieuwe wandelroute in Verwerd en Hegebeint om jou. Maar dat ben je nog bezig om dat te ontwikkelen, steeds maar.
2: Nou, super. Tegen dank. Dus misschien kun je hier van alles nog doen. Wandelen, fietsen. Een prachtige expositie is hier. Ja, dat is echt de moeite waard om hier even te zien. En natuurlijk de terp en de tjerken.
1: Ja, genoeg te zien dus.
2: Ja, hier koffie, thee en fris. Ja, van alles te doen. Ja.
1: Nou.
2: En ik geef hier al je mensen babbel je, dus er is hier wel wat aan.
1: Ja, genoeg gezellig hier op het beziekencentrum. Terp Hegebeintum, ja. Tien dank, Tjerkje. En dank van Hegebeintum, gaan we nog even weer waarom naar Vervet, waar Jaap nou op het terras zit.
4: Ja, ik sta hier in Vervet op een terras en daar ben natuurlijk ook toeristen die hier klokken lekker opkieten. Wie zijn jullie?
5: Ik ben Wendy.
6: Ik ben Rut, uit Roon, vlakbij Rotterdam.
4: Oké, en een hele reis richting Friesland hier op vakantie, even een dagje of een weekje of 14 dagen?
5: Nee, wij fietsen in 4 dagen de Elfstedenroute.
4: Leuk.
5: Ja.
4: En dan kom je langs Vervet. Wat vinden jullie van Vervet?
5: Een klein, schattig dorpje.
4: En wat is er zo schattig aan dit dorpje?
5: Ja, dat is een goede vraag. Wat is er zo schattig aan dit dorpje?
6: We vinden het leuke huisjes en het ziet er allemaal gezellig uit.
4: In 4 dagen al heel wat beleefd op de Elfsteden fietstochtroute?
5: Zeker, ja. En we slapen bij vrienden op de fiets. Dus dan slapen we elke keer bij een andere omgeving, een ander dorp of stadje. En dan bij mensen thuis. Dus dat is een hele beleving.
4: En wat wordt vandaag de eindbestemming?
5: Vandaag rijden we naar Dokkum.
4: Dokkum. En wel eens vaker ook in Dokkum geweest of nog nooit eerder?
5: Nee, volgens mij ben ik nog nooit eerder in Dokkum geweest. Nee.
4: Nou, Dokkum is natuurlijk wel was hot and happening met het bezoek van de koning. Toen ook even meegekeken op de televisie?
5: Ja, dat heb ik wel even gezien, ja. Maar niet heel bewust, moet ik eerlijk zeggen.
4: Nou, het is echt een stad om van te genieten. Daarin ook een locatie om te slapen in de stad?
5: Ja, in het centrum geloof van wel, ja. De exacte adres weet ik niet, maar volgens mij in de stad zelf, ja.
4: Hebben jullie ook last van zadelpijn al de afgelopen dag?
6: Zeker hebben wij last van zadelpijn. Ja, daar ontkom je toch niet helemaal aan. En vandaag is de langste dag. Hadden we ook veel tegenwind en veel ook nog regen onderweg. Dus dat is wel een beetje jammer, maar we zijn er bijna.
4: Echt een heel leuk adres hier om ook even genoten van het eten.
5: Zeker, hartstikke vriendelijke mensen hier. En goed geholpen en heerlijk gegeten.
4: Nou, ik zou zeggen een goede reis nog. Hebben jullie enig idee hoe lang het nog is?
6: Ik hoop nog 28 kilometer. Dat is de verwachting. Nog 28 kilometer, dan zijn we bij onze eindbestemming.
4: We zijn ruim voor donker thuis. Jullie hoeven niet echt voor 12 bang te zijn dat jullie stempel in Dokkum niet krijgen.
5: Nee, precies. We kunnen nog lekker op het terras straks voor een lekker glaasje wijn.
4: Ja, en onderweg natuurlijk misschien ook nog wat dingen zien. En genieten van Friesland.
5: Helemaal goed. Gaan we doen. Bedankt.
4: Oké, bedankt. Nou, dan waarom naar de studio.
0: Mooi fort, mooi fort. De streekartiest. De streekartiest.
7: Ja, want misschien hebben we het al terug. Uw streekartiest van deze week is Vegebat. Een Friestalige band uit de regio Damwoord, die het alternatieve rock en folk combineert met herkenbare verhalen uit het Duits geleden. Twaalf toen 24 woonde band het Jongfestival Lied, met nummer Bingo Joen, hij is zelfs ook al jets vermeken, en de verschillende wurgen Friesland op het regio Songfestival. Buurtje in de studio, Pieter Rijtsma, zang en gitaar, welkom.
8: Tige dank.
7: Welkom. Vreemde naam, vreemde vraag, weet ik niet, maar Vegebat, hoe die naam ontstaan?
8: Ja, wie moet het altijd uitlezen? Want ja. Zelfs in het Fries gebruiken we hem haast net meer. De naam of de het woord Vegebat. Maar Johannes kwam er ooit op om te zieken naar een ja, nuver oud Fries woord wat misschien net meer gebruikt wordt. En zo vonden we hem en we dachten eerst echt dat we de hoogstbudgetten, maar blijkbaar budget het helle veeg. En daarom zijn we een frommes west geen lijn aan worst. En we zijn van die harren we erin. Het klonk goed en zo ben we daar met trots uit.
7: Ja, maar dat zal en heb je hem toch gevolgd?
8: Nee, wie net? Nee, we zijn hele leven jongens.
7: Oh, zo, dat neem ik weer. Ja, ik hiet op zat. Ja, er een ampere horen we ervoor. Maar de Vegebat, hè, is een band. En niet waar besteedt die band?
8: Nou, van kwart wie Inge de Vries weer direct bij ons bassiste, die is dit hier ophouden, die hier oren dingen. Wie win oorspronkelijk terug Johannes, mijn broer, Johannes Rijtsma en Watse Houtstra oprichten. Daarna kwam Anne-Martin Corré en ik kwam erbij, beide van oren band Hollands. Maar in, doet wat ze naar Zuid-Afrika verhuizen, doet voel Inge voor hem in. Die is een heel lange tijd is die de bibleun, maar intussen tijd is die direct weer uit. Dus nu hebben we Ronald hebben voen, de bassist van Mosken, die mij in elk geval onnota lekker invalt en mij speelt het mij vegenbad.
7: Gaat goed met vegenbad? Optreden zo?
8: Ja, gaat goed. We gaan ook even downtime, even rest gewoon. Dit is simmervakantie. Ik ga krijgen een poppen krijgen en is drummer Rek. Die krijgt aansen in september een poppen. Dus we gaan zijn van jongens, we gaan deze periode echt gewoon rustig in. Nieuwe nummers schrijven. We halen een hele soort nieuwwoord hebben we echt in de werken stingen. Dus die, dat maakt nou aansen uitkomen. En voor de rest van de, ja, eigenlijk van september al maakt het spelen weer los.
7: Oké, maar nou eerst rustig gewoon nummers schrijven en dan, hoe gaat de nummers schrijven dan? Hamme, want ik weet wel, ja, broers, bienkwander.
8: Ja.
7: Het kan wel een beetje
8: vloggen. Ja, dat kan wordt vloggen. En we binnen beide ook oren schreeuwers. Maar we schreeuwen beide, mijn broer en ik. Eerst schreeuwen Watse, die kameraad van mijn broer schreeuwen ik. Maar nu ben we met Sint-Wanen nog oren. En we schreeuwen beide de vestjes. Ja, dan zegt Krek wat een oren stil van schreeuwen. Maar dat complimenteert het ook wel voor. We kennen goed mij en wat noemers schreeuwen. Vaak is het gewoon Ian schreeuwt een noemer A. En dan zeggen we wat we er nog aan verbeteren kunnen.
7: En de muziek dan? Want daar komt Krek bij. Want wat wordt eerst, de tekst of de muziek?
8: Bij mij vaak de muziek. Ik had een leuk deuntje in de holle, zoals bij Bingo June. Ja, dat vind ik. Dan zie ik daarna, zie ik erop van wat kan ik daar onder kwijt? Wat voor tekst kan ik daarop zetten? En dan kon ik ontwerk. Dat is vaak van mij wel meer werkje. Van Johannes liek het dat in elk geval mij altijd wat meer om te waaien. En die had vaak mooie teksten. Die schreeuwt misschien ik wel vaker van tekst uit.
7: Maar wat dat Bingo gebeuren, is dat uit eigen belevenis waar je of ja, hoe ligt dat?
8: Dat is vanzelf. Je kent de begrafenis van Omke Wopke van Doere Veeman wel. Ja, dat zijn festje woe ik echt schreeuwen. Want ik woe graag eens een keer iets fleurigs. Een verhaal met een kop en een stut woe ik schreeuwen. En een soort van comedy. Maar een bejaardenhoes en daar een all-inclusive reis om de vrouw. Ja, Elton hier wil die ene reis nog een keer winnen. En mij staan idee om een noemer te schreeuwen. Wat een verhaaltje eigenlijk wie je. Dat woe ik zelf ook graag. Dus daar ga ik hut van werken om samen mooie tekst in elkaar te zetten. Nee. En Doere Veeman te eren daarin, want dat

0: Wat doe je dat met hem?
1: Dat katapultiëren is wel even gewoon in de Friese muziek scene. Ik geloof ook wel dat de meeste volk wat muziek maakt, is wel een beetje kin in Tusken. Maar wie merken ook wel van ja, we in Dwarpen komen, ja, dat kennen mensen dus nog net. Die luisteren net duister naar Omroep Friesland of naar TV Noorder Friesland als die in de Gaasterland best. Dus vandaar dat die mensen moeten we nog winnen. En daarom hebben we de bingo-joen hebben we nou ook oorzet in een echte bingo-joen.
0: Oké.
1: Wie doet er nooit in Burg? Wie combineert het? Ja, wat balanceren kennen. En wie doet er nou ook een soort van bingo-joen. Mijn bingo-kaart, mijn top 2000 en orennoemers ertussen. En dan draaien we dus een letterlijke muziek-bingo. En we doen uw eigen setje. Dan kunnen we ook wat langer vullen. Zonder dat we een extra band neder gaan om een joenen vol te krijgen.
0: Dus ja, dus je bent wel bezig. Maar speel ik om meestal eigenlijk een beetje bitter look aan.
1: Ja, en om dan dus net naar de podia te gaan. Maar ook naar dwarpshoezen en kroegen en voetbalkantines. En sabbesiekje we gewoon overal wat binnen te komen.
0: Ja, want noemers, ben je nou mee bezig, dus muziek en neem maar op. Maar stiert dat dan een cd'tje op een planning weer?
1: Ja, wist, ja. We zijn dus nu het waande. We zullen zien dat we hebben nog noemers en ideeën om weer een nieuwe cd op te nemen. Ik verwacht eigenlijk dat we dat dit nieuwe hier in elk geval wel opnamen gaan. Wanneer we dat precies uitbrengen is een tweede. Even zien wanneer dat het best valt. Want we hadden dit nieuwe hier hebben we ook nog voor een provinciaal project in het Friesk hebben we uitnodigen. Daar komt in 22 augustus komt er.
0: Maar wat voor project is het dan?
1: Nou ja, dat is een weromkerend project wat alle jaren wel wegkomt. En ik zal ze gewoon de gas net voor de voorten bij menen. Want 22 augustus hadden ze daar een grote parselmoment uitbreiding van.
0: Dan jij dus meer.
1: Dan jij je meer. En dat is direct nog op een proppen. Dus wie ben wel in zicht in elk geval de komende jaar hier.
0: Juist, en daar hebben we het eigenlijk speciaal noemen van Skrunnenaf.
1: Ja, vaak wordt dat mij verschillende noemers krijgen naar de jaren van verschillende artiesten. Maar goed, dat jaren helemaal.
0: Dat jij dan wel even.
1: Ja.
0: Je hebt jong in het Fries, hè?
1: Ja.
0: Waarom een Fries en Nederlandstalig?
1: Dat is een goede vraag. Maar wie binnen Friesen? En wie hebben Johannes en ik beide dus? Hè? Die vier man die dan ook spelen, komen uit twee verschillende bands. Wij, de helft van de ene kwamen bij de helft van de oren. En we zongen altijd in Engels. En dat hebben we heel schoof dingen. Mij misschien dromen van de verhaaltoeren. Maar op een gegeven moment, we ouder en ouder. En we realiseren die eigenlijk van ja, ik ben nou dit ons jongen. Maar eigenlijk wil ik waarom naar de roots. Maar mijn broer te Gerrits jongen. En als ik jong met mijn broer, dan doen we dat in Friesk.
0: In Friesk?
1: Dat is uw memmentaal. En wie ben beide voorleefde voor taal. En voor de dwarpen en de verhalen die er in dwarpen binnen. En dat soort Nederlands net bij passen. Dit past bij u's en het past bij u's muziek. En het is dus voorleefde voor de Friese taal.
0: Ja, maar een Fries is natuurlijk wel een hele moeilijke taal. Soms om te scrollen, om er een beetje ziek in.
1: Ja. Ja, nee, ik heb ooit dat ik begon met vegenbaard, had ik altijd gedacht dat ik makkelijker in het Nederlands scrollen zou dan in het Fries. Omdat het vaak, ja, het was heel leef. Het was heel, heel kunstig. En het was niet echt. Het niet echt. Ja, dat was moeilijk om te leren in het Fries een goed noemer te scrollen. Ja. En daarom ben ik blij mij dat ik dat, ja, intussen had ik dat leer.
0: Ja, want je hoort een beetje, ja, kan ik zeggen, een beetje tussen het hard rock in en het zachte?
1: Ja, nee, dat klopt. Wat een noemer maar neder gaat. We hadden dus noemers over kroegen, dwarpsverhalen. We hadden noemers over vakken, een echte man uit Den Waard. Maar we hadden ook noemers over mensen die uit dwarm komen, die we volledig betocht hadden. En als dat vanzelf een beetje een treurige verhaal is, ja, dan hebben we daar net een fleurig muziekje bij. Nee. Dat moet bij passen. Dus
0: de stemming die moet er wel wijzen in de melodie en in de tekst.
1: En wie binnen alle jaren, we komen uit de rock en komen uit de hudde muziek. Yes. Dus dat komt er altijd weer in waarom.
0: Ja,
1: maar we muziek hier de akoestische gitaar, dat is de basis.
0: Ik wil een beetje, hoe moeilijker het misschien ook is.
1: Ja.
0: Ja. Je bent nou de streekartiest van deze week.
1: Ja, wel.
0: En het plaatje staat er klaar. Misschien is het mooi als toen zelf naar het plaatje omgekondigd. Wat de meesten nou nog als laatste jaar kennen van Vegerbad.
1: Had ik me het goed jaar had, dan hebben we nou aans en het noemer Heitelaan. Dat is schreun, van die eerste EP is dat. En de allereerste noemer wat we uitbrachten ek, op radio. En dat is noemer schreun toch uw Watse Houtstra. Die nou intussen dus in Zuid-Afrika wennet. Noemer over een kerel in een dorp, want soms had het idee van, hey Blinder, die jongen die daar naast dat Frommers rent, dat zou er samen eens in je familie wijzen kennen. Is dat wel echt in je van die? En op die manier inzetten, Heitelaan, breng me maar gauw naar mijn wieren, Heitelaan. Daar gaat het noemer over, Heitelaan.

0: Ja, dan wie de formatie Vegebad of komst Ruud dan boord, zijn we de streekartiest van deze week. En je moet naar het noemen Heiteloon. We zullen even vooruit, want na een week steun 24 juli wordt er bij de Scores. Dus dan neem de pijlschaalpartij keert. We praten hier over verder met Roel van Dekken. Goedemiddag, Van Dekken.
1: Ja, goedemiddag.
0: Nou, die pijlschaalpartij, ik hier nog nooit van heerd, maar ja, wat is het krijg voor een partij?
1: Nou, de pijlschaalpartij is een beetje ontstingen op een vorige keer op een vrijwilligersjonne van de keersvereniging. Ja, ik ben dat een beetje bekend binnen op een Scores, maar we hebben in het Better hier een pijlschaal stingen.
0: Ja, ja, inderdaad, ja.
1: Klopt daar. Dus, ik en mijn borman hadden hier een mooi stukje groen lezen. En u de gek in de woord zijn, dan kun je wat gekeerd zijn. En op de vrijwilligersjongens joeg dat even om. En dat ook weer een van de leden die zei van, dan maak je daar de pijlschaalpartij van. Nou, het idee weer er en de partij weer direct voor. Wie er dan een eerder lid, Henk Boersma, die is aardig handig in het ijzerwerk en die had de pijlschaal mooi op schaal nijbouwd. En dat werd dan de Keningsprijs voor de cadeauzenpartij.
0: Ja, ja.
1: Dus iedereen uit de IM en omstreken kent daarom meedoen. We spelen maar een zacht baltje. Dus dan hebben we de pijlschaal is nijmaken van en dat is dan de koning of koninginnenprijs.
0: Ja, en wat voor, ja, en wat voor klasse en leeftijd maakt dan krijgt om te denken?
1: Dat wordt vanaf zat ik we weten vanaf de boven de eerst had je fietje nou of zo, weet ik veel. Ik weet dat kijk, dat had ik me net verteld vanaf hoe oud, maar dan ben je meer te oud dan de jeugd dat.
0: Nee, oké. Nou, dat is dus Nijewieke, hè, mooie locatie daar bij hem. Ja, er is echt van alles te doen, hè. Nijs het keert zichzelf. Hij maakt nog hoge activiteiten, zeg ik.
1: Ja, we hadden er wat voor de band hadden we bij. We hadden er een springkast bij voor de band. We hadden wat oren waterspul voor de band. De bank en ik krijg al je graden een ijsko. We hadden een visbakker hadden we erbij. Die zal ik zien dat we wat hamburgers en wat oorspul erbij kleermaatje kennen. Nou, en we hadden een lekker kwalijk gebied. Dat gaat er echt bij, nou.
0: Ja, dus alle omstandigheden binnen voorbereiding worden naam. En hopen dat het waar natuurlijk een beetje mij speelt. Ja, waar is het correct en hoe laat begint het? Want ik denk, hier is alleen hoe de Scores. Dan maak je eigenlijk een beetje denken in de buurt van Eerst Behorden, denk ik, hè?
1: Ja, ik weet dat meestal mensen weten wel de ophaalbeleggen op de Scores. Dat aan de ene kant is dan het vakantiepark Eelstad.
0: Ja, ja.
1: En aan de andere kant van het buiten zit een boerderij. En daar zit een heel groot veld voor. En daar is het.
0: Daar is het, oké. Dus het is Nijewieke sneeuw, de 24 juli. Hoe laat start je hem daar?
1: 12 uur starten we. Vandaag 1 uur bijgeren en de wedstrijd begint om 12 uur. En zat nodig, ik ben ongeveer 4 velden. Er kan ongeveer een 30 man om mij doen. Dus ze moeten snel bij zijn, vol is vol.
0: Ja.
1: Dus zullen we er een mooie duiven mee te kennen.
0: Ja, en kennen er nog mensen zich op, Jan, via een e-mailadres of iets anders?
1: Nou, dat de keervereniging die zet van de Mieke via Facebook zet ze er een opgave ding op en daar maakt ze hem dan op, Jan.
0: Oké, dus dat al hier even goed in de gaten wordt. Nijewieke sneeuw, dus 24 juli, de pijlschaalpartij wordt houden bij de Scores. Nou, een heel soort succes, Nijewieke, Roel van Dekken en Tiger, dank voor de taljochting.
1: Nou, bedankt.
0: Graag dien. Goed weekend.
2: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens de verantwoordelijke minister zou er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen zijn. Flinke schade en enkele gewonden na Iraanse aanvallen op een olieinstallatie van Kuwait. India heeft met succes een eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. En er zijn nog twee verdachten aangehouden na de vondst van een groot drugslab in een woning in Den Haag. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Windsurfing van The Surfers. Ja, we gaan weer om naar het hier in 1928. En we gaan voor de laatste keer weer even naar onze verslagjouwers. We gaan even naar Jan Wagenaar. Die zit nu bij de camping in Twiesel.
1: Ik ben hier nu in Twiesel, op een Wedze. Bij Thijs Spender. En zijn vrouw die runnen hier een camping. En hier Vivelien. Toen ben ik hier ook best. Toen begon ze krijgt. Ja, toen weet alle nachtvallen uitzieken. Maar als je nou zag, dan zag ik een bedrijf van razen en bassen. Thijs, hoe ben je een fan in die vier weer?
2: Ja, dat gaat heel best. We hebben van die fouten geleerd. Maar we proberen de camping een beetje netjes bij te houden met gasmen en alles. Maar het gaat wel monsterachtig. De tweede hier werd al hartstikke druk. En we hebben een paar beurzen staan, of vakantiebeurzen. En daar krijg je wel heel veel respons van. En meestal uit Utrecht en Amsterdam en Rotterdam, België, Duitsland. Ja, en die kennen nou de camping vinden. En dat kan je wel merken. Het is wel aardig druk. Ja, allemaal weg.
1: Ja. Maar ja, hoe je hem zelf nog even. Hè? Ik weet nog wel, je bent toen bij de ECNA druk aan het werk. Is dat nog steeds, hè?
2: Ja, ik ben nog 40 uur aan het werk. En mijn vrouw die is al een minder gang. Die wie Joost jouw dagen aan het werk, maar die is nu 3 dagen aan het werk, vleend hier. Het valt nog te combineren. En zaterdag is er wat meer en snoeien en jongens zijn wat. En mijn vrouw die maakt het alle dagen 2 keer het sanitair gebouw misschien. Het is nog te dwaan, maar het mag nou net drukker worden, want dan maken we wel keuzes meisje, want dan maken we wat minder. Ja.
1: Ja, dat ben van die denkjes van, is daar nog te handelen? Hè? Of ik zie wat er hier nou al investeert. Ja, dat is net niks. Dat is een groot bedrijf gelijk. Ja. En dan ook naar het jaar werken, blikstinder, dat is omdenken. En de meesten mij kennelijk ook raak komen, want hier is die aan alle jaren, want ik fiets hier ook wel eens even del, alle jaren is hier het wel.
2: Ja, er zijn verschillende mensen die komen hier 2-3 keer per jaar komen ze altijd in hier del. Daar ben ik wel heel veel nieuwe mensen in België, Duitsland, maar een berg Friesen die komen hier weg. Ik al uit de buurt, ja, een oerke rijden en dan willen ze op een camping staan. Ja, en die komen alle jaren weg, dat is wel mooi.
1: Dat ben de verste gasten en dat is inderdaad hartstikke mooi. Nou, zei we zelf aan even een slagje over de camping al ik even niet een vrienden kennen die.
3: Ja, wie gaan naar je verder? Want wie maakt een film? Want wie had hier eigenlijk nog een gasten en die gasten die ziek het wordt. Wie had hier in de studio? Wie bent u?
4: Ja, ik ben Brigitte van Camping Simmerwille Kollemerswaag.
3: Ja, en u heeft u gevraagd van ik zou graag een oproepje willen doen. Want wij organiseren iets op 22 augustus, nog een beetje ver weg. Maar ja, het moet wel gevuld worden. Want waar wilt u graag een oproepje voor doen?
4: Nou, we gaan voor het eerst op Camping Simmerwille een kunstmarkt organiseren. En dat is eigenlijk gekomen. Ik heb een paar campinggasten die hele mooie dingen maken. Dan zou ik zeggen van ja, daar moeten we wat mee doen. En in het plaatselijke krantje hebben we een oproepje gedaan. Hebben mensen uit de omgeving ook aangemeld. En het is echt van alles wat mensen maken. We hebben mensen die, iemand die maakt sieraden. We hebben iemand die maakt tassen. Iemand die maakt dingen met droogbloemen. Er wordt van alles gemaakt.
3: Is dit de eerste keer dat er wat georganiseerd?
4: De eerste keer dat we... Nee, ik organiseer op de camping wel andere dingen. We hebben ook yoga en pilateslessen waar mensen aan mee kunnen doen. Ik doe samen met een overbuurvrouw van Sonneborg paardencoaching stilte dagen. En daar zit ook paardencoaching bij. En tai chi en yoga. En dat zijn hele lekkere dagen. Ik doe met iemand uit de omgeving. Die doet klankschalen. En dan hebben we zo'n hele ontspanningsavond. Met yin yoga en klankschalen. Allemaal hapjes tussendoor. Het zijn echt van die verwenavonden. Dat is ook ontzettend leuk. Dus we doen best wel een hoop dingen op de camping. Ook voor mensen uit de omgeving. En de kunstmarkt is voor het eerst.
5: En dat is ook echt voor de mensen uit de omgeving dus?
4: Ja, het is de bedoeling inderdaad dat mensen uit de omgeving zich ook aanmelden. Je kan gratis een tafel inrichten. Je kan zelf een tafel meenemen of schagen met een plank, wat jij wil. Je kan dat inrichten. Je kan je spullen verkopen en je kan ook reclame maken. Dus stel dat je workshops geeft of cursussen, dan is het ook heel leuk om daar reclame voor te maken.
5: Dus je kan ook dingen expresseren, bijvoorbeeld van dit maak ik. En bijvoorbeeld in opdracht zou kunnen.
4: Kan ook.
5: Ja. Als mensen willen staan bij sommige markten, braderie, moet je een kraampje huren. Maar dat is bij u niet het geval.
4: Nee. Bij ons is je kan gewoon gratis meedoen. We hebben een paar tafels die mensen kunnen gebruiken. Het is ook handig als mensen zelf, als ze spullen hebben, dat meenemen. Mensen kunnen met mij contact opnemen. En dan kunnen wij overleggen inderdaad wat voor ruimte ze nodig hebben. Nou, we hebben een hele leuke locatie bij Simmerwille. Er is een heel leuk terras. Een overkapping ook. Dus ja, heel gezellig. Alles bij elkaar. En ik hoop dat het een hele leuke markt gaat worden.
5: Ja, u zei ook contact opnemen. Maar hoe kunnen de mensen dan contact met u opnemen? Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. Als men denkt van, hey.
4: Ja, ze kunnen op de website kijken naar Camping Simmerwille Kollemerswaag. Op Facebook hebben we ook Camping Simmerwille Kollemerswaag. Telefoonnummer, alles staat erbij. Ze kunnen ook altijd even langskomen op de camping. Ben ik er niet, dan hangt mijn telefoonnummer ook vooraan bij de receptie. En als mensen contact met me opnemen, dan kan ik ze inschrijven. En we willen natuurlijk ook heel veel bezoekers. Dus mensen die geen werk maken voor de verkoop. Kom gezellig langs. 22 augustus van 1 tot 5.
5: Van 1 tot 5. En er is nog genoeg plek voor creatievelingen, zoals het heet.
4: Absoluut genoeg plek. Want we hebben bij het terras ook een heel groot grasveld. Dus we hebben plek genoeg. Ja.
5: Dus nou één keer het adres waar men zich kan opgeven.
4: Camping Simmerwille Kollemerswaag. Dat is de Boenswijk 4 in Kollemerswaag. En daar kunnen mensen altijd even langskomen of de contactgegevens opzoeken, mij eventjes bellen. En mensen die dingen maken wat leuk is om te exposeren of te verkopen, kunnen meedoen. En we hebben natuurlijk heel veel gasten nodig die gezellig komen kijken.
5: Nou, bij deze was een hele mooie oproep. En we hopen dat u genoeg aanmelden krijgt. Niet alleen voor creatievelingen, maar ook voor bezoekers.
4: Heel graag. Dank je wel.
5: En dan gaan we nog even verder, want de wet even naar mijn wijze van Tinkerbroek, maar stijl erin opletten. We gaan ergens heen, Klaas, maar nou weet ik net waar hennen. Oké, okay. Oh, we gaan naar een verslag jou met daar. Oh, nou, sure. ik ben het hele paard bejuster, want ja, de wet is wel eens oorplak, maar dat is voor mij ook een verkoningspark. Nee. Wie jij het wel?
1: Ik sta hier in de voortent bij een vouwwagen. En die staan ook op het camping De Wetze. En wie bent u?
6: Ik ben Wannes, kom uit Antwerpen.
1: Uit Antwerpen, dus uit België.
6: Ja, goed.
1: En hoe kan nou een Belg Twijzel vinden?
6: Google is my friend.
1: Oh, u hebt gewoon gegoogeld?
6: Gegoogeld, ja. En mijn vrouw daar laten zoeken.
7: Die kan het heel goed.
1: Ja, en dat zijn meestal degenen die ook gevoel uitstralen, hè?
6: Ja, dat weet ik niet.
1: U kent ze nog maar pas?
6: Wat zegt u?
1: U kent uw vrouw nog maar pas?
6: Ja. Okay. 2,5 jaar, hè.
7: Oké.
6: Ja.
1: En nou, u komt dus hier al 5 jaar ondertussen?
6: Hier?
1: Ja.
6: In Friesland? Nee, het is de eerste keer Friesland.
1: U bent nu voor de eerste keer in Friesland.
6: Ja.
1: En hoe voelt dat?
6: Goed. Echt goed. Ja, het is een aangename verrassing. Absoluut. De camping is een prachtige camping. En het is een fietsparadijsje. Ja.
1: Ja, inderdaad. Je kunt hier heel mooi fietsen. Maar ik neem aan dat jullie hier niet alleen voor het fietsen zijn.
6: Nee, we gaan ook al eens kijken naar alle stadjes in de buurt. Ook wel leuk.
1: En hebben jullie al wat ontdekt?
6: We hebben wat ontdekt. Wat hebben we gedaan? Drachten?
7: Een spitkeet
6: hebben we gezien. Maar Drachten, dat vond ik een aangename verrassing. Want het is eigenlijk een heel nieuwe gemeente. Hè? Of gemeente. Is het een gemeente? Het is een stad, hè?
1: Nou, we hebben maar 11 steden in Friesland, maar Drachten is een groot dorp.
6: Een groot dorp, het tweede grootste van Friesland had ik gelezen.
1: Ja, ongeveer. Het is meestal een strijd tussen Heerenveen en Drachten, laten we zeggen. Okay. Dus daar zit het zo wat. Okay. Maar Friesland, wat vindt u nou zo mooi aan Friesland?
6: Het landschap hier. Heeft me verrast. Ik heb een idee van het is wijds, open, horizonten. Heel veel bos, dat verbaasde mij. Mooie fietspaden. Maar vooral dat. Hè?
1: Ja. En zijn jullie ook al richting naar het noorden geweest, naar de Waddenzee?
6: Ja.
8: We zijn tot de Moddergat geweest.
1: Moddergat, ja. Naar de vissershuisjes.
8: Oh, we zijn Moddergat eens even doorgewandeld, dit dorp. Ja. En dan zijn we de dijk opgegaan en daar ook even gewandeld. En dan zijn we verder gereden naar Lauwersoog, dacht ik. En daar hebben we een restaurant ontdekt en daar hebben we lekker gegeten. Met dus, op zee.
1: Kijk eens aan, jullie hebben al heel wat gezien. Nou is Lauwersoog is Groningen. Dat is net Groningen. Maar het mooie hebben jullie nu gezien. Ja. Want ook de twee dorpjes, Paezens en Moddergat. Peersens en Moddergat. Ja. Dat zijn, die hebben op de erfgoedlijst gestaan. Als de beste, of één na de beste van de wereld. Dus wat dat betreft zijn jullie in hele mooie plaatsjes geweest.
6: Na Antwerpen dus.
1: Antwerpen is vast mooi. Ik ken alleen het Sportpaleis in Antwerpen. Maar,
6: dat is geen reclame.
1: Nou, ik moet zeggen. Ja,
6: het is oké.
1: Okay. Een mooie tempel om daarin te zijn. Ja. Maar hoe lang blijven jullie hier nog zitten?
6: We blijven nog een week.
1: Oké.
6: Dan zijn we 3 weken hier geweest. En dan is het wel goed.
1: Ja? En nog eens een keer terugkomen?
6: Ja. Zeker. Absoluut, ja.
1: Ja. En dat om de camping?
8: Om de camping.
6: Net, hè?
8: Ja,
1: ja. Ja, ja.
8: Therese en Thijs, ja, zijn ook leuke mensen.
1: Ja, vindt u het leuk? Vindt u
8: het goed voor hun gasten? Jawel. Jawel.
1: Ja, ja, want dat is inderdaad, 5 jaar geleden zijn ze begonnen. Ja. Toen was ik hier ook. En toen hoorde ik ook al zoiets van de mensen, van ze zijn heel vriendelijk, maar er is niks veranderd dus.
8: Niks, er is niks te veel voor Therese, je kan haar alles vragen. Ja, en Thijs maakt lekker kip, hè, elke vrijdag zijn gebakken kip. Hè.
6: Ja.
8: Ja. Ja, het is echt wel leuk.
1: Geweldig, complimenten dus voor de uitbaters hier van deze camping. Ja, ja. Nou, heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. En ik wens jullie nog fijne dagen toe hier in Friesland. En vooral op deze camping ook. En tot wederziens. Ja. Want jullie komen terug.
6: We komen terug.
1: Dankjewel.
6: Ja, oké.
0: Okay, ja, dan weer de bijdrage van verslagjouwer Jan Wagenaar. Together met Minke Druiter, wien zij in de regio Twiesel, Twiesel, Heidersweg, Bosk, Westrijn en natuurlijk ook in Sumare Heide. Dan hier nog de verslagjouwers Jaap en Tjerkje. Zij wien in de regio Hovert, Blaja, Vervet, Hege, Beintem. Die parteert naar Egget. Ja, en dat wie hem alweer. Fjouweroeren lang hier mooi voort bij streken op RTV NOF tegen.
5: Ja, zeker. Natuurlijk. Het hurt. En vooral hij wil. Hij wil gewoon helemaal.
0: Ja, zeker. Altijd. Altijd. Ja, absoluut.
5: Ik natuurlijk aan alle gasten dankbaar dat ze aan de telefoon is binnen. Ik natuurlijk Klaas Kempenaar. Want ja, zonder die man kennen we hier echt niks.
0: Nee, onmisbaar. Onmisbaar voor het programma. Zeker met hem.
5: De rats in de branding zei dan, ik was net zo. Zo
0: ja, nou, inderdaad. Zeker stellen, ja.
5: He, dus nou, wat dat betreft het is alles goed. Ingenieren. Nou, wie hoop je dus oren weken weer een nieuwe uitzending van mooi voort?
0: Ja, een nieuwe week is nu weer. Ik vooral tolvoeren tussen tol en fjouwen weer mij nieuwe verhalen. En nieuwe reportages hier uit uw regio. Wij. Dus bovenal hartje dat jullie op vakantie gaan. Wens ik je alvast een hele mooie vakantie daar. En ja, wat u zo onbelangrijk. We binnen graag oren weken weer. Op hetzelfde tijd. Van nou in ieder geval vanuit de studio hier uit de Westrijn. Een goed weekend.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets.
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
4: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentje.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
5: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
6: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers. Een olieinstallatie van Kuwait is getroffen door Iraanse aanvallen. Volgens het staatsoliebedrijf is daarbij flinke schade ontstaan en zijn enkele mensen gewond geraakt. De locatie werd ontruimd. Iran heeft de afgelopen tijd vaker doelen in Kuwait geraakt. De Iraanse revolutionaire garde dreigt met nieuwe aanvallen op landen waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok vanaf de lanceerbasis in India en zette meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snel groeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Er zijn nog twee personen aangehouden na de vondst van een drugslab in een woning in Den Haag. Twee mannen werden gisteren al opgepakt. Eén persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog twee arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws.
7: It's getting hot in here.
8: Wat een stoel, jong.
7: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
8: Oh?
7: Ja, van het gas.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
9: Binnen fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
11: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
12: Dat wie toen, nou mij ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
13: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
14: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Tromeesje mij in beheining.
16: Maar gewoon CA plus een certificering.
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
17: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
18: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
17: Baarsmazitcomfort.nl.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Britse premier Andy Burnham wil nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee toestaan. Het podium van het Beatrice Theater in Utrecht is onder water komen te staan door een defecte sprinklerinstallatie. Voorstellingen van de musical Moulin Rouge konden daardoor gisteren en dit weekend niet doorgaan. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens de verantwoordelijke minister zou er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen zijn. En India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Herberg

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
0: herbergvoestrum.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
6: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met een 4 in het midden.
8: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
13: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
16: TV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee toestaan. Daarmee wijkt hij mogelijk af van eerdere plannen van Labour om geen nieuwe vergunningen meer uit te geven. Voorstanders wijzen op energiezekerheid en banen, terwijl klimaatactivisten waarschuwen voor de gevolgen voor het klimaat. Het podium van het Beatrix Theater in Utrecht is onder water komen te staan door een defecte sprinklerinstallatie. Daardoor raakte het decor van de musical Moulin Rouge beschadigd en kon de voorstelling van gisteren, vandaag en morgen niet doorgaan. Het is nog onzeker of de musical, die nog 2 weken zou spelen, terugkeert. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok vanaf de lanceerbasis in India en zette meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snel groeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws.
18: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
19: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
20: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
19: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
20: tdnoord.nl.
21: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
22: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
21: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
20: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
23: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
24: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
25: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De grootste natuurbrand van dit seizoen in Spanje is nog altijd niet onder controle. China waarschuwt het Verenigd Koninkrijk na de nationalisatie van British Steel. Peking zegt dat maatregelen volgen als de belangen van Chinese investeerders worden geschaad. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee toestaan. En Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens de verantwoordelijke minister zou er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen zijn. En dan het weer. Opklaringen. De wind neemt wat af vanavond. Vannacht neemt de bewolking toe en kan er met name in het noordoosten een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
1: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
2: en Opel.
3: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
1: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
5: en Opel.
6: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij PlutoSport.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
2: En van speelgoed tot feestartikelen.
1: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
2: Max Voordeel in Den Bosch.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
1: Alles voor in en bij het zwembad.
2: Max Voordeel in dat bad.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
10: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De grootste natuurbrand van dit seizoen in Spanje is nog altijd niet onder controle, meldt ANP. Ten noorden van Zaragoza is al ruim 15.000 hectare afgebrand. 6 dorpen zijn ontruimd. Volgens de autoriteit is de brand vandaag niet verder uitgebreid. Brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur een beschermd natuurgebied bereikte. China waarschuwt het Verenigd Koninkrijk na de nationalisatie van British Steel. De Britse overheid nam het verliesleidende staalbedrijf over vanwege nationale veiligheid. Het bedrijf was in handen van een Chinees bedrijf. Peking zegt de situatie nauwlettend te volgen en maatregelen te kunnen nemen als de belangen van Chinese investeerders worden geschaad. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee toestaan. Daarmee wijkt hij mogelijk af van eerdere plannen van Labour om geen nieuwe vergunningen meer uit te geven. Voorstanders wijzen op energiezekerheid en banen, terwijl klimaatactivisten waarschuwen voor de gevolgen voor het klimaat. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers. En dan het weer. Opklaringen. De wind neemt wat af vanavond. Vannacht neemt de bewolking toe en kan er met name in het noordoosten een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
11: Oh, 11:30.
12: Hocus pocus. Time for focus.
13: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
14: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
15: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
16: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
15: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
14: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
17: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
18: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog boscarservice. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorbij Santje in Waterswaard.
19: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
20: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan werken.
19: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
2: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
3: En van speelgoed tot feestartikelen.
2: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
3: Max Voordeel in Den Bosch.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Alles voor in en bij het zwembad.
2: Max Voordeel in dat bad.
3: Jan Cooks for You, met Janzelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
11: RTV NOF, bij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
12: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door het zware noodweer van 27 juni raakten naar schatting 20.000 auto's beschadigd met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro. Herstelbedrijven openen speciale hagelschadecentra zoals in Dronten en volgende maand ook in Emmeloord. Alleen al in Flevoland liepen ruim 2500 voertuigen schade op. De Iraanse regering meldt minstens 50 burgerdoden na Amerikaanse luchtaanvallen tijdens de escalatie in de Golfregio. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat momenteel nog 37 patiënten in het ziekenhuis liggen, terwijl 460 mensen inmiddels zijn ontslagen. Over militaire slachtoffers is niets bekendgemaakt. Bij het Zwitserse Alpendorf Fies zijn donderdagavond 97 zwarte neusschapen omgekomen door blikseminslag in een nachtstal. 80 andere schapen overleefden de inslag. De dode dieren werden per helikopter van de bergtop Eggerhorn afgevoerd. De schapenhouder wijst op de toegenomen aanwezigheid van wolven, waardoor de dieren 's nachts binnen worden gehouden. En dan sport. Max Verstappen kwalificeerde zich zaterdag als tweede voor de Grand Prix van België, mede dankzij een slipstream van teamgenoot Isaac Hadjar. Mercedes-coureur Kimi Antonelli pakte pole position en bleef Verstappen ruim 3/10 voor. Hadjar, die een gridstraf van 30 plaatsen krijgt, gaf Verstappen in Q3 het 2-maal een tow. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws.
13: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
14: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
13: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
15: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
16: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
17: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat?
16: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
18: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: de zee is een stuk hoor.
1: En als ik haar in jeans zie, denk ik dat mijn hart het begrijpt.
0: Gaat als een klap hoor.

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeetje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht.
5: Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Rijkswaterstaat heeft de Merwedebrug bij Gorinchem vanmiddag gesloten voor vrachtverkeer. Onderzoek wijst uit dat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan aangenomen, waardoor stalen platen onder hoge druk kunnen vervormen. Dit kan de constructieve veiligheid beïnvloeden. Na de onderzoek duurt naar verwachting tot half augustus. Tot die tijd blijft de brug dicht voor vrachtwagens. Nederland werkt aan een verbod op import van producten uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ook al ontbreekt Europese eenstemmigheid. Het internationaal gerechtshof oordeelde in 2024 dat de nederzettingen illegaal zijn. De Raad van State is kritisch over de handhaafbaarheid omdat herkomst van producten lastig vast te stellen is. Door het zware noodweer van 27 juni raakten naar schatting 20.000 auto's beschadigd met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro. Herstelbedrijven openen speciale hagelschadecentra zoals in Dronten en volgende maand ook in Emmeloord. Alleen al in Flevoland liepen ruim 2500 voertuigen schade op. De Iraanse regering meldt minstens 50 burgerdoden na Amerikaanse luchtaanvallen tijdens de escalatie in de Golfregio. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat momenteel nog 37 patiënten in het ziekenhuis liggen, terwijl 460 mensen inmiddels zijn ontslagen. Over militaire slachtoffers is niets bekendgemaakt. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
8: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
7: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
11: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
12: Zo, dat ziet er gaaf uit.
11: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
13: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
11: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
2: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
6: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
7: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar van 52 naar 22%. Dat blijkt uit cijfers van DUO. Van de 9 Nederlandse hogescholen voor hoger muziekonderwijs bieden er 7 een masteropleiding tot uitvoerend muzikus aan. Daarvan komt inmiddels 78% van de studenten uit het buitenland. Rijkswaterstaat heeft de Merwedebrug bij Gorinchem vanmiddag gesloten voor vrachtverkeer. Onderzoek wijst uit dat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan aangenomen, waardoor stalen platen onder hoge druk kunnen vervormen. Dit kan de constructieve veiligheid beïnvloeden. Na de onderzoek duurt naar verwachting tot half augustus. Tot die tijd blijft de brug dicht voor vrachtwagens. Nederland werkt aan een verbod op import van producten uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ook al ontbreekt Europese eenstemmigheid. Het internationaal gerechtshof oordeelde in 2024 dat de nederzettingen illegaal zijn. De Raad van State is kritisch over de handhaafbaarheid omdat herkomst van producten lastig vast te stellen is. Door het zware noodweer van 27 juni raakten naar schatting 20.000 auto's beschadigd met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro. Herstelbedrijven openen speciale hagelschadecentra, zoals in Dronten en volgende maand ook in Emmeloord. Alleen al in Flevoland liepen ruim 2500 voertuigen schade op. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
10: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
11: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
10: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
9: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: Maar dan komt het mooiste moment van de hele dag. Ja, als je me 's avonds in onze kooien duikt. Want dan komt onze commandant hoogpersoonlijk binnen en heeft voor iedereen een vriendelijk woord over. Zoals, Nico, hoe staat het met je verkoudheid? En jij, vergeet jij je moeder niet te schrijven, Karel? En Jan, mijn jongen, zal ik jou nou eens lekker toestoppen? Ach, ach, ach, wat heb je toch een droge hoest. En hij besluit met een vriendelijke snoet.
1: Ahoy!
0: Als hij tot slot het licht uit doet.
1: Zo zoet.
0: En de eerste de beste, die nou nog het lef heeft om één keer zijn laadklep open te doen, die krijgt onmiddellijk 6 weken zwaar van me. Is dat begrepen?
1: Ja, commandant.
0: Mooi. Dan wens ik jullie wel te rusten.
1: Wel te rusten.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er heel nog van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zien oeren.
8: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De hoogste Iraanse leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. Een verklaring van geestelijke Mojtaba Khamenei stelt dat de handtekening van president Trump niets waard is gebleken. De raamovereenkomst van medio juni moest binnen 60 dagen tot een definitieve deal leiden. Trump noemde de overeenkomsten eerder al voorbij. Achter het freelance platform ProLinker gaat volgens onderzoek van het AD een zipconomie, een schimmige praktijkschuil. Amsterdamse ondernemer Niels van der S toont een luxe leven, maar kampt in werkelijkheid met een persoonlijk faillissement van 6 ton schuld. Tientallen freelancers werden niet betaald en abonnementsgeld werd ook onterecht afgeschreven. Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar van 52 naar 22%. Dat blijkt uit cijfers van Duo. Van de 9 Nederlandse hogescholen voor hoger muziekonderwijs bieden er 7 een masteropleiding tot uitvoerend muzikus aan. Daarvan komt inmiddels 78% van de studenten uit het buitenland. Rijkswaterstaat heeft de Merwedebrug bij Gorinchem vanmiddag gesloten voor vrachtverkeer. Onderzoek wijst uit dat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan aangenomen, waardoor stalen platen onder hoge druk kunnen vervormen. Dit kan de constructieve veiligheid beïnvloeden. Na de onderzoek duurt naar verwachting tot half augustus. Tot die tijd blijft de brug dicht voor vrachtwagens. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws.

0: De band werd oorspronkelijk geformeerd onder de naam The Ants. Ze scoorden 2 tophits in de Britse hitlijst Yesterday Is Gone, die we net hoorden. En eigenlijk een hit voor A Little Anthony and the Imperials en My World uit oktober 1968.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie Denkers.
2: Music power on the music machine.
0: Vrienden en vriendinnen, allemaal een hele goede avond toegewenst. Ah, ik heb hier nou weer normale temperaturen in de studio. Heerlijk gewoon om weer hier bezig te zijn. Ik heb weer een heleboel verzoekjes binnengekregen. Die staan allemaal klaar. Verder, mijn playlist heb ik weer lekker aangevuld. Er staan allemaal weer mooie gouden oude nummers uit de jaren 60 en 70 in. Ik wou maar beginnen met het eerste verzoekje. En dat is eentje van Aafke. En Aafke die... even kijken hoor. Ik heb hem. Die wil graag een nummer van Mutt horen. En gaat om het nummer Dynamite uit 1974. En ik moest het even draaien voor Kees en Loes. Want die luisteren ook iedere week naar de hittijdmachine. En die wilde graag dit plaatje horen. Natuurlijk moest ik het draaien voor alle luisteraars van de hittijdmachine.

Dynamite was een van de drie nummers naast Crazy en Hypnotis die aangeleverd werden door Nicky Chin en Mike Chapman nadat de band in 1973 overstapte naar RAK Records. Dynamite was oorspronkelijk geschreven voor de Suite, maar ja, de Suite zag dat niet zitten en weigerde om het te spelen. Mutt haalde er in Nederland de eerste plaats mee in 1974 in de Veronica Top 40 en de daverende 30, een jaar na het uitkomen van de single. Ja, een volgende verzoekje, dan moet je hem wel klaarzetten. Nou, dat is gewoon geregeld, dus we staan wel in de lijst. Is een van de Seekers. Het gaat om het mooie nummer I'll Never Find Another You. Heeft Sita aangevraagd en die draai ik even met plezier.

De Seekers werden gevormd door Atul Ghai en de contrabas Keith Potger en Bruce Woodley op gitaar. Later kwamen hier de jazzzangeres Judith Durham bij. Na enkele successen in Australië zelf kreeg de groep de kans om de wereld rond te trekken op een cruiseschip als on-board entertainers. In 1964 bleven ze steken in Engeland, waar ze ontdekt werden door songwriter, producer Tom Springfield, de broer van Dusty Springfield. Hij produceerde bijna alle succesvolle nummers en schreef mee aan veel van hun hits. Het succes was met name te danken aan de combinatie met Judith Durham's stem, die bijna close harmony was met alle achtergrondzangen. En dat was gewoon geweldige muziek. Sita, bedankt. En ik moest het even draaien voor de familie en voor onszelf. Nou, bedankt. Het volgende nummer is aangevraagd door Hendrik. Gaat om een nummer Substitute van Cloud.

0: De Zuid-Afrikaanse rockband Cloud, bestaande uit 5 vrouwen. Ja, Substitute was een cover van een onbekend nummer van de Righteous Brothers. In Nederland was de plaat op donderdag 6 april 1978 Tros paradeplaat op Hilversum 3 en werd mede hierdoor een grote hit in de destijds 3 hitlijsten op de nationale popzender. Ik moest hem even draaien voor iedereen die luistert naar de hittijdmachine. Het volgende verzoekje is eentje van Romy en die vroeg aan een nummer van Boudewijn de Groot. En ja, ik vond het altijd wel een soort nummer. Ja, wie gaat er nou water dragen naar de zee? Maar ja, het is geschreven en gedaan door Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. Het nummer komt uit 1968.
1: Nederlandstalige Gouwe Ouwe.
2: Dikkie Denkers.

Waterdrager, een nummer van Boudewijn en de Groot. Het verscheen in juli 1968 op single en is niet te vinden op een regulier album van de Groot. De tekst werd geschreven door Lennart Nijg. De bekendheid van deze A-kant staat in de schaduw van de B-kant, want dat was Als er ook om je hoofd is verdwenen. Het lied is van de Groot zelf en werd in 1972 als A-kant uitgebracht met Wie kan me nog vertellen op de B-kant. Dus ja, dat liedje heeft wel twee keer een kans gehad. Maar dit was ook een hele mooie Waterdrager. Goed, weer een verzoekje. Ik heb hier eentje van Dick Offringa. Nou Dick, nog bedankt voor het mooie plaatje van Earth and Fire wat jij van de week voor mij draaide. Ik ga deze voor jou draaien. Stephen Stills met Change Partners uit 1971.

Het nummer heeft een eenvoudige folkmelodie en wordt gespeeld met drie akkoorden in een driekwartsmaat. Daarbij wordt in harmonie gezongen en is er ondersteuning van een piano en een pedaal steelgitaar. Prachtig nummer, Dick. Bedankt voor de aanvraag hiervan. Want hij schoot mij ook niet altijd direct binnen, maar ja, hij stond hier wel heel erg mooi in de database. Nog eentje voor de drieluik. Dat is ook een verzoekje van Sita. Nou, Sita, die waren de afgelopen zondag ook toevallig in Maastricht bij André Rieu. Dus dat was wel leuk. Maar we hebben wel even genoten daar. Oké, een nummertje van Johnny Cash, Walbers Cannonball, 1966.

Hij werd wereldwijd bekend als The Man in Black, oftewel de man in het zwart, en viel op door zijn diepe baritonstem. Hij was een van de invloedrijkste zangers binnen, zowel binnen als buiten bij het country genre. Zo belandde Johnny Cash in Rolling Stone op de 31ste plaats en van de 100 hoogste of grootste artiesten aller tijden. Goed, het is op een minuutje na 10:30. Dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe drieluik. Nou, Pieter en Jik hebben weer een berichtje ingestuurd met natuurlijk een paar nummertjes. Nou, in ieder geval, Pieter schrijft: dag Dickie, persoonlijk ben ik heel blij dat ik in het noorden van Nederland woon en dat het hier niet zo warm is geweest als in het zuiden. Nou, dat hebben wij zondag ook gemerkt. Het was behoorlijk warm, toen we maandag ook terugreden. Ik had even contact met Guus en hij vond het wel erg heet in Limburg waar hij woont. Guus heeft vakantie, waarom dat hij voor zijn werk in het buitenland verblijft, viert hij vakantie thuis. Hij is

vrijheid om leuke dingen te gaan doen in plaats van rustig te blijven. Dan komen we nu ook maar in beweging met z'n allen voor de drieluik. Moeilijk? Nou, Pieter denkt van niet. Nou, ik ben benieuwd. Het eerste nummer is, even kijken, waar is die gebleven? Dat is leuk. hij staat op het tweede, maar waar is die de eerste dan? Dus draai ik eerst even de tweede. Anders moet ik weer zoeken, maar op een of andere manier heeft de muis iets meegenomen en dat is de bedoeling dus niet. Maar het tweede nummer is, of ja, wacht even, ik kan hem wel even vlug pakken. Want als het goed is, staat hij, ja, hier staat hij in. Oké, nou, toch maar met het eerste nummer. Dat is een van de Jumping Jewels, gaat om het nummer Horse Ride, komt uit 1966.

leuk instrumentaaltje van de Jumping Jewels, Horse Ride. Goed, de tweede van deze drie luiken komt uit 1967. Is eentje van Harry Nilsson. Nummer heet Cuddly Toy.

Nou, dat was de tweede alweer in deze drie luiken. Curly Toy, Harry Nielsen. Ik heb nog eentje uit 1970 die er ook bij hoort. Eentje van Cilla Black, Child of Mine.

Ja, dat was de laatste in deze drie luik. Ja, in principe, ja, ik heb al een goed antwoord, maar ik zal ze nog even opnoemen. De eerste was van de Jumping Jewels, Horse Ride. De tweede was van Harry Nielsen, Cuddly Toy. En de derde die we net hoorden was van Cilla Black, A Child of Mine. Nou, Hans en Mieke die hebben het goede antwoord en ook het juiste antwoord doorgegeven. Hobbelpaard, dat was het antwoord. En, nou, Pieter schreef al, tips doe ik er nu niet bij. Mocht het nodig zijn, dan kan dat altijd nog via de WhatsApp. Maar die gaf al aan van dat het niet moeilijk was, denk ik. Maar klopt. Maar hij wenst iedereen een mooie, koele zomerse muziekavond toe. Nou, bedankt. Nou, Pieter en ik ook bedankt voor deze drie luik. En Hans en Mieke, jullie zoeken maar even een leuk plaatje uit. Dan ga ik die draaien. Ik heb ik zal het er even bij pakken, een verzoekje nog binnengekregen. Ja, deze is het. Of ik even een nummer, of dat is Daniel die vraagt of hij een nummer mag aanvragen voor de familie Post, maar in Kroatië. Maar een speciale groet voor Gerben Jansen. Hij is ook voor het eerst mee naar Kroatië en we willen hem onze zaterdag Dikkie Denkersavond onvergetelijk laten maken. Gerben vindt het nummer San Francisco van Scott McKenzie erg leuk. Als dat kan, zou het enorm leuk zijn. Nou, dat doen we met plezier. Hier is hij dan, Scott McKenzie uit 1967 met het originele uitvoering van San Francisco.

prachtig nummer om weer eens een keer op de radio te horen. Scott McKenzie met San Francisco. Be sure to wear flowers in your hair. Uit de flower power tijd. Ik zie ook nog een appje staan van Aafke. Dat was 11:08. Die heb ik net niet. Maar die was net na Hans en Mieke. En die... Nou, ze hadden dus ook het goede antwoord. Alleen hobbelpaardje. Nou, Aafke mag ook wel even een plaatje aanvragen. Dat komt wel goed. Dus die zie ik ook wel verschijnen. Ik heb hier een mooie van Petula Clark. Kiss Me Goodbye uit 1968.

Ah, prachtig nummer van Petula Clark. Ja, ze heette Sally of zo. Maar in ieder geval, ik weet wel dat haar vader in de tijd Petula had bedacht. Pat was een vriendin van hem geweest en Tula was ook een vriendin. Dus vandaar dat Petula werd, had eerst Pat en Tula. Dat is een wetenswaardigheidje. Goed, het verzoekje van Hans en Mieke heb ik binnengekregen. Nou, dat is heel toepasselijk bij de drieluik. Gaat om het nummer Horse With No Name uit 1972 van Amerika.

Het nummer is geschreven op een regenachtige dag in Engeland en heeft de bedoeling de warmte en droogte van de woestijn tot uitdrukking te brengen. A Horse With No Name, de eerste single van de Amerikaanse band America. De single is afkomstig van hun debuutalbum America uit 1971. Op 12 november van dat jaar werd de single eerst in Europa uitgebracht en daarna volgden de Verenigde Staten en Canada enzovoort. Maar het werd een dikke hit. Ik heb hier eentje van Christian Peters, gaat om het nummer You Were On My Mind, komt uit 1966. Hello.

Huber on My Mind, een lied geschreven door de Canadese zangeres Sylvia Fricker uit 1961. En werd bekend door onder andere V5 en die we net hoorden, Christian St. Peters. Nou, ik zit even te kijken naar het klokje, maar ja, het eerste uurtje is alweer om. Wat gaat het snel? Ik heb eerder op de avond de Jumping Jewels had, heb ik er nog eentje van opgezocht en het gaat om een nummer van Afrika. En daar wou ik dit uurtje maar even mee afsluiten.

Nou, ik heb inmiddels de nieuwslezer binnengelaten, dus het is nog niet koud buiten, dus, maar hij wil graag een beetje op tijd binnen zijn. Nou, dat is mogelijk. Wat de hittijdmachine betreft ben ik er na 11 uur weer. Ja, mochten er nog verzoekjes zijn, dan hoor ik dat graag.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
5: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De grote brand in het Noorse Krokstad Elva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De hoogste Iraanse leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. Een verklaring van geestelijke Mojtaba Khamenei stelt dat de handtekening van president Trump niets waard is gebleken. De raamovereenkomst van medio juni moest binnen 60 dagen tot een definitieve deal leiden. Trump noemde de overeenkomsten eerder al voorbij. Achter het freelance platform ProLinker gaat volgens onderzoek van het AD een zipconomie, een schimmige praktijkschuil. Amsterdamse ondernemer Niels van der Es toont een luxe leven, maar kampt in werkelijkheid met een persoonlijk faillissement van 6 ton schuld. Tientallen freelancers werden niet betaald en abonnementsgeld werd ook onterecht afgeschreven. Het aandeel Nederlandse student aan conservatoria daalde in 20 jaar van 52 naar 22%. Dat blijkt uit cijfers van Duo. Van de 9 Nederlandse hogescholen voor hoger muziekonderwijs bieden er 7 een masteropleiding tot uitvoerend muzikus aan. Daarvan komt inmiddels 78% van de studenten uit het buitenland. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws.

Wallace Collection was een Belgische rockband die furore maakte met hun album Laughing Cavalier in 1969. Het album werd opgenomen in de Abbey Road Studios en werd een succes. Mede dankzij de single die we net hoorden, Daydream, die een nummer 1 hit werd in meer dan 20 landen. Van de single werden 2 miljoen exemplaren verkocht. Dat is een hele goede score. Ik heb hier Aphrodite's Child uit 1972 met het nummer Break.

prachtig nummer uit 1972 van Aphrodite's Child. Een van de vele mooie nummers die ze gemaakt hebben. Het is 10 minuten over 11 hier bij de Hittijd Machine live vanuit Studio Ian in Hantemhuizen. Ik heb hier een van de Small Faces, Shalalala Healy uit 1966.

Sha-la-la-la-li is de derde single van de Britse rockgroep The Small Faces. Werd op het Decca Records uitgebracht en deze bracht het uit op 28 januari 1966. Ik heb hier... ik moet even zoeken, maar hier zie je Simon & Garfunkel met Los Incas, volgens mij. Gaat op het nummer El Condor passen uit 1970.

dat was in de tijd een beetje een probleempje, want Simon & Garfunkel die dachten gewoon dit maar op te pikken, dit nummer, en erbij te zingen. Maar ja, ze stonden er niet bij stil dat er wel rechten aan de melodie vastlagen. Maar in ieder geval, in 1973 kreeg het nummer een enorme set in de rug toen de Argentijnse groep Los Incas het opnam voor een Philips LP getiteld American Du Sud, geheel gewijd aan de muziek uit Zuid-Amerika. Paul Simon zag toen hij in 65 in Parijs concentreerde een optreden van Los Incas. Dat inspireerde hem vervolgens om wellicht de beroemdste versie op te nemen en uit te voeren. Dat laatste ging niet zonder slag of stoot. Het instrumentale gedeelte in de basistrack van een versie van Los Incas, waarvoor geen toestemming werd gevraagd. Het verscheen in 1970 eerst op het album Bridge Over Troubled Water en later op single. Dat was wel een heel mooie single. Holiday, The Bee Gees.

Anna, prachtige nummer wat helemaal slaat op de periode die we nu hebben, de vakantieperiode, holiday. Ik heb hier een verzoekje van Afke, dat is nog voor drie luiken. Gaat op het nummer It Hurts to Be in Love uit 1964 van Gene Pitney.

Dean Francis Allen Pitney was zijn echte naam. Zijn grootste successen had hij in de jaren 60. Dit was het een van It Hurts to Be in Love. Was 1964. Ik heb hier een nummer uit 1972 van Brad. En het is het mooie The Guitar Man.

De gitaarsolo in het nummer is ultimate geschikt voor de luchtgitaar. Doch om het op tape te krijgen was toch anders. De twee gitaristen van Brad, James Griffin en David Gates, kregen het niet goed. Studiomuzikant Larry Knetzel zette het in 2 uur op tape met wah-wah effect. En al, nou, Knetzel speelde overigens eveneens wel eens met de Doors. De Guitar Man is een single van Brad afkomstig van het studioalbum Guitar Man. Het gaat over de verhouding van een gitarist met zijn publiek. Het is 5 minuten voor 11:30. Dit zijn de Beatles met The Fool on the Hill.

Een echte Lennon en McCartney-nummer. Het nummer gaat over een dwaas die op een heuvel observeert wat er om hem heen gebeurt, maar met niemand contact krijgt. Per slot van rekening is hij alleen maar een dwaas. De anderen die anderen toch niet begrijpt. Omgekeerd weet hij zelf dat de anderen de dwazen zijn, dus naar hen luisteren heeft ook geen zin. Maar ja, verder een

Blowing in the Wind, geschreven door Bob Dylan, was in 1962. Het is door meerderen opgenomen, maar dit was de uitvoering van de Hollies. Prachtige uitvoering, Blowing in the Wind. 11:55. Dit is een apart plaatje, want Somewhere Out There. Ja, wat moet je daar achter zoeken? The Flirtations.

Somewhere Out There werd elders een geen grote hit, maar wist wel de Nederlandse hitparade te halen. Somewhere Out There verscheen in 1969 op hun LP Sound of Like the Flirtations, waarvan alle nummers door hun muziekproducenten waren geschreven, behalve dit nummer. Nummertje van Bonjoura, Frank Mills uit 1969.

Speciaal even gedraaid voor Pieter en Jikke natuurlijk. Frank Mills was Bonjour uit 1969. En dit is Chris Andrews, nummer heet To Whom It Concerns, komt uit 1966.

Ik kreeg al even de vraag, was het opvolger van Yesterday Man? Dan moet ik dat even opzoeken, want dit was 1966. Maar dan, ik kom er wel even op terug. Dit is Creedence Clearwater Revival met Down on the Corner 1970.

Het nummer vertelt het verhaal over de fictieve band Willy and the Poor Boys, die op straat geld verdient en passanten opvrolijkt door te zingen. Schrijver John Fogerty zingt alle stukken in één in het lied, maar heeft zichzelf herhaaldelijk laten opnemen om zo een meerstemmig effect te krijgen. Ja, dat dacht ik al. Ik denk, hé, het klinkt meerstemmig, maar hoe hebben ze dat nou voor elkaar gekregen? Nou, dit is de Flower Pot Man, Walk in the Sky.

Een van de eerste platen van de Flower Pot Man, kwamen uit Engeland. Dit was Take a Walk in the Sky. Met contrast naar de jaren 70, want die waren ook hele goede nummers. Onder andere deze. Dat is 1978, Gary Rafferty en het mooie nummer Baker Street.

Gary Rafferty met een solo-uitvoering. Want vanaf 1977 ging Rafferty opnieuw solo met een zeer succesvolle plaat, City to City. Met daarop zijn meest bekende song die we net hoorden, Baker Street. Hij behaalde de 3e plaats in de Britse hitparade en de 9e in de Nederlandse hitparade. Ik heb even een single opgezocht, wat ik had op digitaal klaarstaan. Maar ik denk, ik heb hem anders ook op single. Dit is eentje van de Golden Ear. En het is eigenlijk altijd mijn plaatje wat geweest. Dong, dong, dikkie, dikkie, dong.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De hoogste Iraanse leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. Een verklaring van geestelijke Mojaba Khamenei stelt dat de handtekening van president Trump niets waard is gebleken. De raamovereenkomst van medio juni moest binnen 60 dagen tot een definitieve deal leiden. Trump noemde de overeenkomsten eerder al voorbij. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Alen vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.

Loert van het Waard. RTV NOF.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.